0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. 1 zwemmer is omgekomen, 2 anderen zijn gered en een 4de persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. 1, 2.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ik dacht, daarom hebben ze dus dit seizoen helemaal geen topspelers aangekocht. Dus wat gaan ze het moeilijk krijgen in de Champions League. En ik denk dat ze één grote blunder hebben gemaakt. Toen niet die Braziliaan Ronaldo te kopen. Wat dat gaat, hebben ze bij de lampjes in het zuiden wat slimmer gehandeld.

de grote jongens, maar Ajax speelt natuurlijk zijn thuiswedstrijden gewoon in een oude klerenzooi. In het nieuwe veldje, nou, ik ben er wezen kijken, maar het is alleen nog maar een gat in de grond. En als het regent, dan lijkt het wel een

Ik heb een stelling, en mijn stelling is altijd de juiste. En Ajax heeft geen ervaring in de Champions League. Dus dat is hetzelfde als een buschauffeur zonder bus. Of een slager zonder mes. Buitenspel zonder de vlaggen en een kleedkamer zonder deur. Dus blijkbaar weer, de winnaar wint en de verliezer verliest. En

De vouwen maar te vloepen en smelten bolle koepen is lekker wandelen op de Kaiserlaan. Of anders langs de Kooigon en zink ik dan het steenstaan, dan vul ik mij.

verboeid op het geld van verre, dat donk ik toch zo gere, dan zee dat Antwerpen lekker schilderij. Stad van den Boerentouren, waar dek ik zijn gebouwen, de schoenste van

En in de straten van de stad hoorde je heel in de verte de klanken van een oud draaiorgel. Een oude man deed zijn best om het orgel zo gelijkmatig mogelijk te laten spelen. Naast het orgel stond een kleine jongen van 6 jaar, met in zijn hand een mansbakje. En deze kleine jongen heette Zwarte Dirk.

Derk groeide op en werd een bekend voetballer. Maar door een ongeval was het voor hem onmogelijk ooit nog op het groene gras te verschijnen. Men kende hem overal, als stoelenmatter, als koopman. En als je vandaag door de straten van de stad loopt, hoor je nog steeds die prachtige orgelklanken. En met een manspakje in de hand naast het orgel loopt Zwarte Derk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Op diensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden.
2: Radio A.N. Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
5: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
2: Radio A.N. Hunze.
0: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd? Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: jaar geleden maakte hij zijn comeback, maar het schijnt dat hij nu echt gestopt is. Hans de Boy was dat en Annabel.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen op deze woensdag, de 5 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ro, die zit in ons terugblik op de Drentse duizends. En Maggie McNeil, die bezingt onze hoofdstad in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Lois Lane met My Best Friends. Maar eerst de meest recente zingen voor Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: debuutte 1989 voor de dames van Lois Lane. Dit was My Best Friend.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van de bouwvak. Want het is de laatste week van de bouwvak. Oftewel, bijna tijd om weer naar huis te gaan. Of naar huis, of thuis, of wat dan ook maar. Vandaag doen we dat in ieder geval met Ro. Met Hier vul ik mij thuis. Het is ook het eerste streektaalnummer dat de broers uitbrengen. Ze schreven het nummer voor de podcast De Nedersaxe. Die wordt dan gepresenteerd door Hendrik-Jan Bukkers. Van de band Bukkers natuurlijk. En Albert Bartels. Die zou je nog kunnen kennen van de Prodigal Sons. Ro, en hier vul ik met thuis in 2024 op 91 in het Drentse Duizend. En eind vorig jaar gezakt, toen stond ze op 270.

schreef een nummer. Samen met zijn vader Boudewijn de Groot. En ook Henk Westbroek schreef eraan mee. Marcel de Groot was dit. En mag ik naar je kijken. En dat is mooi tegen 9:30. Straks even een overzicht van het nieuws hier in Drenthe. En natuurlijk ook het weer met Hans Dienhuis. De eerste drie J's. Als je haar ziet.

0: 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van een stichting heeft verrijkt. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is nu meer aandacht voor de economie en industrie in Zuidoost-Drenthe. En Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. Vanaf nu kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in de app. Als nieuws dan met het weer.
6: Er steekt een nadrukkelijke en vlagerige zuidwestenwind op die vanmiddag windkracht 5 bereikt. Die wind zorgt ervoor dat het vanmorgen minder snel opwarmt dan de voorgaande dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 27. De zon is er goed bij, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd

0: eens even Jan Smits, dan volg jij benen.
1: De schatkist van Nederland.
0: En van Volendam gaan wij naar Amsterdam. En dat wel in verband met morgen, want dan is het namelijk Meppeldag, Mokumdag. En daarom deze week elke dag een nummer over onze hoofdstad. En vandaag doen we dat met Maggie McNeil. En dit loflied tot Amsterdam was de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival in 1980, dat in Den Haag werd gehouden. Nou, het orkest dat stond toen nog onder leiding van jawel Rogier van Otterlo. Er was trouwens dat jaar geen nationaal songfestival. Maggie McNeil werd door een commissie benoemd. Maggie McNeil, al dan Sjoukje Smit geheten, en haar man, die schreven aan dit nummer mee. Dit is Amsterdam.

George Baker Selection op Radio Rente. Dat met hun Little Greenback. Aan het eind van dit jaar verschijnt het tweede album voor de band uit de Zwolle, Higo. Maar wel een klein beetje wat Drentse invloed natuurlijk. Zanger Hans van der Werf, geboren en getogen in Borger. En dit is de nieuwe single Niet als vroeger.

Dagen van Toontje Lager, net als in de film. 9:55, het eind van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Danny Vera. Dit is Rollercoaster.

0: deed toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: 1000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen,
9: Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: van die fantastische mooie danspasjes. Tavares was dat en Don't Take Away the Music.
1: Vriendje op tombola.
0: We gaan een ander dansje doen, namelijk naar de tombola. Of niet, Sebastian? Goedemorgen.
2: Ja, nou, maar zul je niet zo snel dansjes zien doen?
0: Nee, echt niet. Ben je niet zo soepel in de heupen?
2: Nee, volstrekt niet zelfs. Nee, dat is een van de dingen die ik niet kan.
0: Oké, okay. Nee. Maar sowieso niet dansen, ook niet een discodansje of zo, zeg maar.
2: Nou ja, als ik een biertje op heb bij de voetbalclub, dan wil ik nog wel eens proberen te dansen, maar ik krijg weinig lovende kritieken daarop, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het zijn meer ongecontroleerde reflexen die je dan hebt, zeg maar.
2: Ja, een soort van uit de maat bewegen of zo.
0: Oké, okay, goed zo. Dan zullen we dat niet aangaan. Hey. Laten we ons spel maar gaan spelen. Hey, begin dit jaar, we gaan even terug, want dan hadden we een prachtige, mooie uitzending. Tenminste, dat vind ik dan zelf. Was hartstikke leuk. Een hele dag samen met Omroep Friesland en RTV Noord hebben wij een feestje gevierd. Maar weet je nog waarom wij dat feestje gezamenlijk hebben gevierd? Ja, ik zie jou vragen met een paar ogen.
2: Ik weet het.
0: Ja, jij weet het wel.
2: Ja, maar ik mag niks zeggen.
0: Nee, maar als je het wel weet en je wil meedoen aan een spelletje, kom dan maar door.

0: Electric Light Orchestra en All Over the World.
1: Vriendje of tombola.
0: 17 minuten over 10, we gaan ons spel spelen. En een telefoon heb ik Hanny. Hanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar bel jij vandaan?
2: Uit de hoofdstad.
0: Uit de hoofdstad? Helemaal uit Amsterdam?
2: Nou, dat denk ik niet. Dat is van Nederland, nee, van Drenthe.
0: De hoofdstad van Drenthe, dus een Assens. Ben je een echte Assense?
2: Geboren in Kloosterveen.
0: En Kloosterveen, dat was toen nog een dorp apart, denk ik, of niet?
2: Nee, het was een streek. Alleen de Drentse hoofdvaart. En dat liep helemaal van de... Dus vanaf Assen naar de Norgevaart toe.
0: Oké.
2: Ja, de drukke kant en de stille kant.
0: Ja, en nu is er dan echt ook een wijk in Assen.
2: Daar is de wijk ook naar genoemd, hè? Dat is de wijk ook naar genoemd. Er werd altijd Kloosterveen genoemd.
0: Ja.
2: Wat vroeger van het klooster.
0: Oké, ja, natuurlijk. Ja. Was het ook niet zo dat de schrijver van Badje daar ook opgegroeid is? Anne de Vries?
2: Nou, die was opgegroeid in een woning. Hmm? Naast het Witte Huis, het Huis van Nassau.
0: Ah, kijk eens. Nou. En altijd
2: en
0: in deze.
2: En dan staat die oude school van Kloosterveen nog tegenover.
0: Ah, justum, kijk, daar heb ik een beetje beeld bij. En altijd een Assense gebleven?
2: Ja, in Assen blijven wonen.
0: En wat heb je altijd gedaan, Annie?
2: Gewerkt.
0: Gewerkt?
2: Ja.
0: En nu ben je lekker aan het bijkomen. Wat voor werk heb je gedaan, mag ik dat vragen?
2: Nou ja, ik heb 3 jaar bij de uitgeverij gewerkt.
0: Mm-hmm.
2: Vroeger aan de S-straat, vlakbij jullie daar.
0: Ja.
2: Er zijn later woningen neergezet.
0: Mm-hmm.
2: En 43,5 jaar bij de Heidemey Arcades.
0: Kijk eens, 43,5 jaar, dat is best lang.
2: Ja.
0: Ja.
2: Aan de vaart, Albert Tasman Flat, Blauwe, Zendmastweg.
0: Och, ben je zo'n beetje heel lastig gehad.
2: En 1 dag in de week naar Schonebeek.
0: Ja, och, mooi. Mooi rijk
2: dat
0: leven heb je gehad.
2: En ik ben nu 13 jaar met pensioen ongeveer.
0: Och, lekker. En lekker genieten en lekker een beetje radio luisteren. En jij hoorde de vraag voorbij komen. Die we stelden, begin dit jaar vieren RTV Drenthe samen met Omroep Friesland en RTV Noord een feestje. Maar waarom deden wij dat eigenlijk?
2: De 80-jarige regionale omroep.
0: Hapsakee, inderdaad. De RON was het inderdaad, 80 jaar. Dan mag ik je feliciteren. Je hebt een tientje gewonnen.
2: Ja.
0: Nou.
2: En geen één neemt een tientje. Dan ben ik denk, zou ik een tientje nemen? Nou, laat balletje maar rond.
0: Gelukkig maar weer.
2: Maar ik heb wel een andere tip.
0: Nou.
2: Wat misschien wel leuk is.
0: Ja.
2: Volgende keer, als jullie nog heel veel kleintjes hebben. Maar soms, omdat ze kunnen kiezen voor een tientje of een tombola.
0: Mm-hmm.
2: Volgende keer misschien ook 2 of 3 keer een briefje erin van een tientje. Dat ze dat tientje op die manier winnen.
0: Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Hey, dat is wel een goede tip. Op zich. Dus dan heb je inderdaad alsnog een tientje gewonnen.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik ga het even doorgeven aan de mensen die dit spel allemaal mooi bedenken met elkaar. Maar vooralsnog is Sebastiaan, die rent naar de tombola toe. Die is toch weer blij dat hij in ieder geval ook weer een mooie schone taak heeft om er een balletje uit te halen.
3: Beetje lichaamsbewegingen, Wim.
0: Hartstikke goed.
3: We gaan draaien.
0: Ik zou bijna zeggen, Sebastiaan, je danste erover. Maar nee, dat doe je niet. Dus dat zit er helaas hier.
3: Ik heb hier een balletje, en helemaal een rood balletje.
0: Mm-hmm.
3: De kleuren van RTV Drenthe. Jannie, Hanny, sorry, ja. Is er nog iets waar je op hoopt?
2: Dat maakt me verder. Ik heb al verschillende dingen van jullie gewonnen.
3: Oh, kijk, een veelwinnaar. Nou, Hanny, jij hebt gewonnen de RTV Drenthe pen.
0: Hopzakee.
2: Oké,
0: okay.
2: Die heb ik al een keer gehad. Die is op, dan kan ik die weer opnieuw gebruiken.
0: Oh, kijk eens. Ja, als die pen een keer leeg is, dan is het hartstikke mooi. Dan kun je gewoon weer lekker opnieuw doen. Hey, Hanny,
2: ja,
0: gefeliciteerd.
2: Ja, ook al dus. Ja, oké. Okay.
0: Nou, mooi zo.
2: Hey, moet ik hierop komen, dan sturen jullie me gewoon op.
0: Oh, nee, dat gaan we allemaal regelen. Komt allemaal goed.
2: Hey,
0: blijf even in de lijn. En fijne dag gewenst, hè.
2: Ja, oké, okay, bedankt.
0: Joe, doeg.

mooie bijdrage in de tweede editie van het Songfestival Drenthe was dit. Kijk eens aan en goed oppel. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst Lighthouse Family. Dit is High.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Het is 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij daarmee onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Iedema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
5: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En hebben we niet alleen over de economie, maar het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
4: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de visie. En het Scheepsmodellen- en Soldaatjesmuseum in Klazinaveen gaat uitbreiden. Het museum aan huis staat inmiddels zo vol met spullen dat het rijtjeshuis te klein is geworden. Daarom verhuist een deel van de modellen naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Vanaf 18 augustus is de collectie daar te zien. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel, Sebastiaan. Hans Dienhuis dan met het weer.
7: Er steekt een nadrukkelijke en vlagerige zuidwestenwind op die vanmiddag windkracht 5 bereikt. Die wind zorgt ervoor dat het vanmorgen minder snel opwarmt dan de voorgaande dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 27. De zon is er goed bij, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: en Oats. Dat met Man Eater.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 9 minuten overal 11. Ellie die is vandaag van ons op Chuck. En het is feest in Nieuweroord. En dan denk je, nou, dat is toch een mooie plek om daar vandaag heen te wezen.
3: Dat is zeker een mooie plek, Wim. Goedemorgen. Ja, en de zon die schijnt hier uitbundig. Het is hier heerlijk weer. En hier achter ons is de jeugd druk bezig. En die ben volgens mij bezig met het woningprobleem hier in Nieuweroord op te lossen. Goedemiddag, Albert. Goedemorgen, Albert. Kom er maar even bij.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En waar ben de kinderen mee bezig?
4: Die zijn druk bezig met het bouwen van hutten. We hebben dit jaar als thema in de VVV hebben wij het thema jungle. Ja, en in de jungle hoort natuurlijk ook een hut. Dus daar wordt druk aan gewerkt. En zoals je kunt zien, wordt er al flink gebouwd. Krijgt allemaal vorm. Er komt zelfs een mooi dak op een hut. Ja. Dus nee, dat ziet er goed uit.
3: Papa's en mama's ook druk met helpen?
4: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben bij elk groepje hebben wij een begeleider, een papa of mama. En die, zoals je kunt zien, die helpt me ook druk met het bouwen van de hut. En dat is ook misschien wel een beetje nodig, want anders wordt het te groot. Dan zijn ze misschien wel tot volgende week bezig met bouwen. Dus zo, pakken we dat mooi op.
3: Ja, wat ik ook mooi vind, hier ben ik wichteries aan het zaken. Er is geen verschil tussen jongens en wichter. Elk maar een hard met werk.
4: Ja, zeker. Ja, ook de dames, de meisjes, die doen er niet voor onder. Die zijn ook druk bezig.
3: En wanneer moet het kloor wezen?
4: Vrijdag.
3: Nou hebben jullie Facebook. Hoe giet dat hier in Durp? Durp is in teams verdeeld?
4: Ja, we hebben 7 buurten. En die beginnen eigenlijk al begin van het jaar. Het is nu augustus. Maar die beginnen al in januari met alle voorbereiding. We hebben elke feestweek een mooi programma. We hebben een pubquiz, een playbackshow en een zeskamp. En een buurtversiering. En alle buurten die beginnen eigenlijk in januari al met het bedenken van hoe het eruit moet komen te zien. Met het oefen playbackshow. Dus dat is hartstikke mooi hoe dat als dorp wordt opgepakt.
3: Ja, en dit is een soort kampioenschap. En aan het einde van de week is er een nummer 1 bekend.
4: Ja, dan is de grote ontknoping. Dus dan wordt de wisselbeker die wordt uitgedeeld. En dan is de winnaar bekend.
3: En aan het einde van de week is er dan ter afsluiting nog een enorm feest.
4: Ja, dan gaat het dak eraf. Dan gaat het dak eraf. En dat duurt ook tot in de late uurtjes. Dat is ook supergezellig. Dan is ook het hele dorp is er. Sowieso 's middags bij de zeskamp. Dat is een van de knallers. Ook, dat is voor jong en oud.
3: En dat is ook de afsluiting?
4: Ja, dat is de afsluiting. En dan eind van de middag rijden we de beste buurt uit. En dan s'avonds tot in de kleine uurtjes wordt er nog lekker doorgefeest.
3: Ja, op zondagmorgen hoef je hier niks te doen in Nieuweroord, want iedereen ligt plat.
4: Ja, zeker. Dan is het aardig rustig in de straat. Absoluut. Ja, zeker.
3: Hey, het is natuurlijk midden in de vakantietijd. Nog een week vakantie hierna. Kunnen jullie dat ook maken? Of hebben mensen zeggen die van ja, we gaan lekker eerder met vakantie en we zijn met de feestweek thuis?
4: Nou, uitzondering daar gelaten, maar we zien toch wel dat het hele dorp een beetje rekening houdt met de feestweek. En sommigen die komen halverwege de week terug. Maar toch, de meesten die ook voor de kinderen willen er graag bij zijn, de volwassenen ook. Maar eigenlijk is het dorp wel terug van vakantie. En dan is het hele dorp eigenlijk de hele week hier op het sportterrein te vinden.
3: Ja, want je ziet hier ook achter ons, ja, 40, 50 kinderen of zo doet er met.
4: Ja, minimaal. Zeker. Ja, en dat begint ook al op de basisschool. Dan hebben ze het erover, de feestweek, papa, mama, feestweek komt eraan. Dus daar moeten we bij zijn. Ja, en dat zie je ook terug. Ja. We hebben 3 kinderochten. De woensdag, de vrijdag en de zaterdag hebben we de kinderzeskamp. Ja, en dan is de hele club er ook.
3: Het is denk ik goed voor de saamhorigheid in het dorp.
4: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En het is een paar jaar weg geweest, maar we hebben ook dit jaar en vorig jaar hadden we dat ook, hebben we de buurtversiering weer. Dus je ziet ook al in de buurt, en dan hebben ze tijdens de buurtborrel hebben ze vergaderingen over hoe het eruit moet komen te zien. Dat brengt de buurten bij elkaar. En ik ben denk ik zelf ook door het dorp heen gereden. Maar ja, het dorp is prachtig versierd. Dat is door de buurten gedaan. En ook hier op het sportveld zie je dat terug. Voor de saamhorigheid is het hartstikke mooi dat we hier zo'n mooie feestweek hebben. Ja. En dan willen we er graag nog jaren in houden.
3: Albert, dankjewel. Ik wens jou en iedereen hier in Nieuweroord heel veel plezier. Het mooie weer blijft een beetje, dus dat, dat zit wel goed. En misschien een onweersbuigje daar gelaten, maar die is ook wel heel welkom. Heb veel plezier met elkaar en maak er een mooie, mooie feestweek van.
0: Dankjewel, Ellie.
4: Hartstikke bedankt.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: was een beetje de grootste hit voor Tennessee, Wall Street Shuffle.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het loopt zo mooi tegen 11 uur, oftewel eventjes wat nieuws bespreken. En dan las ik een bericht, Sebastiaan, waarvan ik denk van oké, ja, die zat er wel aan te komen. En dat is wel met de wel even gestrenge hier, Borsato.
2: Oh, ja. Is er nieuws over hem?
0: Nou, hij plant een spectaculaire comeback. En dan nog niet dit jaar, maar wel het volgend jaar, 2027, gaat natuurlijk heel snel. Dus hij heeft natuurlijk de rechtszaak is geweest en alles. En ja, er was toen al sprake van, ga ik ooit nog wel weer zingen? En kan mijn stem het nog aan? Is mijn conditie en alles nog goed? Maar ik geloof dat hij op dit moment hard aan het werk is. En dat wel te beginnen, begin 2027, bij de Vrienden van Amstel Live. Nou, die hebben volgens mij 130 concerten of zo wat ze geven.
2: Ja, behoorlijk veel, ja.
0: Ja, of een stuk of 15 of zo, maar in ieder geval wel heel veel avonden. En daarna zou hij ook nog, volgens De Telegraaf, die dit allemaal meldt, op basis van bronnen, met een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy geven. Nou, dat is meer dan een comeback, volgens mij.
2: Een comeback door de grote poort, noemen ze dat.
0: Dat dacht ik.
2: Hij is vrijgesproken, dus ja, ergens konden we dit ook wel verwachten, toch?
0: Ja, klopt. Ben ik met je eens. Hij is wel vrijgesproken. Tenminste, hij is niet schuldig verklaard, laten we zo zeggen. Maar ik vind wel, er kleeft wel iets.
2: Oh ja?
0: Aan hem en wat er gebeurd is allemaal. Ja. En dan ook de hele rechtszaak met die meisje, met dat meisje. En ook de moeder die dan bepaalde dingen waarvan ik denk van oké, kan niet helemaal door de beugel. En die had zelf ook het morele kompas moeten hebben om te zeggen van tot hier en niet verder. En dat heeft hij niet gedaan. Tenminste, dat is mijn mening dan, hè? Dat mag.
2: Ja, je bedoelt dat hij had moeten zeggen toen inderdaad de moeder en dat meisje, dat hij op een gegeven moment naakt gingen behangen en zo, en dat hij daar dan naar binnen ging. Toen had hij misschien kunnen zeggen van, hiervan distancieer ik mij.
0: Ja, klopt. Okay. En nu is het klaar. Ja. Dus, en dat is dus niet gebeurd.
2: Nee.
0: Dus er zijn dan wellicht geen onverkwikkelijkheden gebeurd, maar toch.
2: Nou ja, het is de vraag. We hebben natuurlijk een wetboek van strafrecht, waar we ons allemaal aan moeten houden. Maar je hebt ook zoiets als moraliteit.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: En als jij vindt dat hij

0: in dit geval, waar het is in Rotterdam, had moeten zeggen van... We gaan niet met deze muzikant in zee. Aangezien er toch inderdaad van alles aan hem kleeft.
1: Ja, het is altijd een beetje tricky. Kijk, je hebt natuurlijk ook het geval Ali B.
0: Ja.
1: Die onlangs ook nog een keer weer een groep ondernemers toe zou spreken. Wat dan ook op het laatste moment niet doorging.
0: Maar die is natuurlijk veroordeeld voor verkrachting.
1: Ja, alleen dat loopt nog steeds een hoger beroep. Dus dat is officieel nog niet.
0: Ja,
1: ja, dat is ook weer een dingetje. Maar... Het blijft altijd een beetje moeilijk.
0: We komen er niet echt uit.
1: Ik denk het niet.
0: Nee.
1: Nou, ik denk dat het gewoon inderdaad maar aan het publiek moet zijn. Van ga je nu wel of ga je niet heen?
0: Precies.
1: Misschien wel een goed idee. Goed zo. Er zal ongetwijfeld nog veel over te horen zijn. Over dit geval Marco Borsato. We draaien muziek van De Dijk als ze er niet is.

Altijd nog een beetje zonde dat deze band er de brui aan gegeven heeft. De Dijk was dat, en als ze er niet is. Straks na 11 uur nog een uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. This is Dusty Springfield. And I close my eyes and count to 10.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel. Met Wim.

Feestje op je radio samen met The Cool and the Gang en Celebration. Nou, nog een uur lang hier koffie en keuvel. En straks nog een paar babbeltjes over bijvoorbeeld snelle auto's en betere vissen. En ook nog een paar leuke agenttips voor je. Jack and the Weatherman nu.

0: Bowie en Mick Jagger hadden er ooit een hitje mee. Maar dit was het enige echt origineel van Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Streets.
1: Wie keuvelt hier?
0: Kabat over elf. Sebastian. Ben jij wel eens in Duitsland lekkertjes wezen reizen en rijden en dan scheuren over de autobahn? Of?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja, wel eens, ja.
0: En trap je dan ook het gas altijd wat harder in als je daar rijdt? Of?
2: Nee, ik ga niet over de 200 of zo. Daar vind ik nergens voor nodig.
0: Ik vind dat heel vermoeiend om daar te rijden. Want je moet en voor je kijken en misschien wel net zo vaak achter je. Want dan kijk je in de spiegel en dan zie je iets aankomen. En dan kijk je naar voren, kijk je nog een keer en dan is hij er al.
2: Snelheidsduivel, ja.
0: Maar ze zijn echt heel erg snel daar. Ik vind het gewoon lekker om gewoon rustig 120, 130 te rijden of zo. En niet veel harder. Maar er is nu gisteren wel een Nederlander aangehouden die ook enigszins wat te hard over de A3 reed. Je mag in Duitsland niet overal hard rijden, hè?
2: Nee, het is op steeds de mythe is, in Duitsland maakt niet uit hoe hard je rijdt.
0: Mm-hmm.
2: Maar op steeds meer plekken is er een limiet.
0: Ja, en terecht, denk ik ook hoor. Maar in ieder geval, deze man is aangehouden en die reed dus over de A3 met zijn Porsche 911. Die kan ook natuurlijk wel een klein beetje snelheid halen. 234 kilometer per uur.
2: Zo.
0: Ja, alleen dat deed hij dus niet op een normaal rustig stuk weg. Het was redelijk druk op dat moment. Hij was aan het bumper kleven, haalde auto's rechts in en sneed vervolgens ook andere voertuigen af. Waren het niet dat hij dat ook deed toen hij agenten in een onopvallende dienstauto inhaalde?
2: Ja.
0: Koekoek. Ja. Ja, dan ben je in de beurt.
2: Ezel.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Nu komt er dan. De man was niet alleen veel te snel, maar hij testte ook nog een keer positief op cannabis. Oftewel wiet. Hij had een wietje gerookt. En nu komt dus de reden ervan dat hij dat gedaan had. Hij verklaarde dat hij samen met zijn vader in Nederland een coffeeshop runt en om professionele redenen regelmatig wiet gebruikt.
2: Hij moet natuurlijk wel de kwaliteit van zijn spul testen.
0: Ja, zoot hem niet erop. Ik heb ook een slijter, bij wijze van spreken. Gaat die dan ook dronken achter het stuur zitten? Ja, sorry, dit is mijn werk. Ik moet nog even proeven wat voor wijn ik verkoop.
2: Kijk, deze persoon heeft geluk gehad dat hij geen doden heeft veroorzaakt.
0: Inderdaad.
2: Want dat kan natuurlijk als jij met 235 kilometer per uur mensen rechts gaat inhalen.
0: Ja, en als je dan zelf om een boom heen krult, ja, dat is natuurlijk dom, maar je betrekt ook andere mensen erbij.
2: Ondertussen zit ik ook met een schuin oog naar het beeld te kijken.
0: Okay.
2: Zou Ellie ook met 235 kilometer per uur door de Drentse wegen, over de Drentse wegen scheuren?
0: Ik denk het haast niet.
2: Nee.
0: Die houdt zich keurig aan de snelheid.
2: Daar lijkt het wel op. Dat gaat als een zonnetje.
0: Ja. Nou, deze man die moet in ieder geval €10.000 moest hij sowieso betalen. Want hij wilde niet zeggen wat zijn inkomen was. Dat wordt daar rekening mee gehouden. En ook niet dat hij in Duitsland woonde. Dus vandaar even een borstsommetje.
2: En hij vertoonde ook geen spijt.
0: Nee.
2: Zie ik hier staan.
0: Dat is ook wel raar trouwens hoor.
2: Ja, dat is wel gek.
0: Ja, ja.
2: Bedoel, ja.
0: Ik heb onlangs een andere auto gekregen. En die kan ik dan tegenwoordig ook. Ik heb Adaptive Cruise Control zit erop. Maar ik heb ook een knopje die leest dan de borden. Als ik 80 mag, gaat die 80 rijden. Als ik dan 100 mag, dan gaat die ook automatisch 100 rijden.
2: Dus als jij op de snelweg rijdt, dan zet je hem op 100. Op 100.
0: Ja.
2: En als er dan een bord komt dat je 80 maakt, mag, dan merkt jouw auto dat automatisch op.
0: Die leest dat en die gaat automatisch gaat die naar 80. En sterker nog, als ik een gewone weg doe en ik kom bijvoorbeeld op een rotonde af, dan remt die automatisch af naar 30.
2: Oh ja.
0: Zodat ik dan ook rustig. Ik kan in principe zonder het gas aan te raken, kan ik naar huis rijden.
2: Wonderbaarlijk.
0: Dat doe ik niet. Ja, eigenlijk wel. Ja, natuurlijk, een rotonde moet je altijd even uitkijken wat er aankomt. Dus, ja. Maar dat blijft wel een bijzonder iets.
2: Heel bijzonder.
0: Ja.
2: De technologie gaat supersnel.
0: Auto's kunnen steeds meer. Hè. Het is echt ongelooflijk. Goed zo, maat 235 in je Porsche over de Duitse autobaan. Kom je niet altijd goed mee weg natuurlijk. Raccoon nu, samen met Faelia en Daffodils. Oh.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus. Tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Het is 1 minuut over 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie en industrie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Idema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
6: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En hebben we niet alleen over de economie, maar het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
5: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de omgevingsvisie. En het Scheepsmodellen- en Soldaatjesmuseum in Klazinaveen gaat uitbreiden. Het museum aan huis staat inmiddels zo vol met spullen dat het rijtjeshuis te klein is geworden. Daarom verhuist een deel van de modellen naar het dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht. Vanaf 18 augustus is de collectie daar te zien. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Dankjewel, Sebastiaan. Als die neus dan met het weer.
7: Er steekt een nadrukkelijke en vlagerige zuidwestenwind op die vanmiddag windkracht 5 bereikt. Die wind zorgt ervoor dat het vanmorgen minder snel opwarmt dan de voorgaande dagen. Het wordt vanmiddag een graad of 27. De zon is er goed bij, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

vlak voor Clouseau met Daar gaat ze. Op stap in Drenthe. Nou, daar ga je. Want je kunt natuurlijk ook lekker overal naartoe gaan. Je kunt de hele wereld overreizen om lekker op vakantie te gaan en dingen te zien. Maar in Drenthe wordt natuurlijk ook heel veel georganiseerd. Vooral in deze periode. We zitten nog midden in de bouwvakken, midden in de zomervakantie. Nou, wat is er dan mooier om naar Dwingelo te gaan? En dat wel naar de schaapskooi Achter het Zaand. Die vind je aan het Achter het Zaand nummer 4 al daar. Daar hebben ze namelijk vandaag weer een prachtige, mooie, ambachtelijke dag. En dat staat allemaal in het teken van het Drentse heideschaap. Nou, kinderen die maken hun eigen heideschaapje om mee naar huis te nemen. En ben je nieuwsgierig, dan kom je echt alles te weten. Er worden ook nog de laatste schapen uit hun jasje geholpen. Dat gebeurt met de hand allemaal door de schaapherder aldaar. Johan is dat. En op een fascinerende manier neemt hij je mee in dit ambachtelijke vak. En dit is het natuurlijk echt. Nou, het is leuk natuurlijk voor kinderen, maar ook voor ouders en opa's en oma's om daar gewoon lekker eens even naartoe te gaan. En als je denkt, nou, het past me vandaag echt niet, want het is om 11:00 vanochtend begonnen, het duurt tot 4:15. Volgende week, woensdag de 12e, kun je daar ook nog een keer terecht. En dan heb ik ook nog een twee keren, dus vandaag en ook nog over 2 weken, de 19 augustus, een mooie wandeling maken en dat in de omgeving van Drouwen. En dat in avondsferen. Het begint om 19:30 s'avonds tot 21:00. En de 19e begint het dan om 19:00 en dan tot 20:30, want dan is het natuurlijk al een klein beetje eerder donker. Nou, de dag die loopt dan ten einde. De avond die valt over de bossen daar bij het Boomkroonpad. En de overgang van dag naar nacht tijdens een zwoele zomeravondwandeling over de Hondsrug, dat kan allemaal vandaag ook. Nou, ga even voor meer informatie naar staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad.

Paul Simon was dat op Radio Rente en Kodachrome. En daarvoor natuurlijk ook een aantal tips die je hoorde. En mocht je nou zelf ook nog een keer een agendatip hebben, je kunt altijd even een mailtje sturen. Doe dat dan naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan ben je sowieso iedere zaterdagochtend mee tussen 8 en 9 in de boer op. Voor Non Blondes nu hier op Radio Rente. Dit is WhatsApp.

0: gesproken. Heb jij soms liedjes die in jouw irritatiezone gaan zitten?
1: Ja.
0: Ja?
1: Maar ik kan dat hier niet noemen, want ze komen hier heel soms wel eens voorbij.
0: Heel soms voorbij. Ik heb dat met deze. Oh, de voornaamdons. Ja, ik, op een of andere manier kan ik daar niet tegen. Dus,
1: Oh, wat een lekkere plaat.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Goed zo. Nou ja, hij is weer klaar. Dus zijn we even af. Hé, bedankt voor vanochtend.
1: Jij bedankt, Wim.
0: Tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer om 9 uur. Tot slot Tina Turner en What's Love Got to Do With It.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind

0: 20.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van
4: Radio A.N. Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 12 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
4: Radio A.N. Hunze.
6: Dit is Radio A.N. Hunze.
7: Radio A.N. Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Op travelessence.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag met Anouk.

0: Een liedje derde werd Cliff Richard hiermee in 1973. Power to all our friends. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Je luistert naar Radio Drenthe en ik krijg meteen al appjes van mensen die zeggen: jullie app werkt niet. Nou, daar gaan we eens even achteraan. Want als je inderdaad RTV Drenthe via de app aanklikt, dan krijg je een heel sneu poppetje die zegt dat er iets mis is gegaan. Maar de app van RTV Noord schijnt ook niet te werken. Nou, maar we gaan er even achteraan. Als je TV Drenthe kijkt en zo'n radio luistert, dan zie je de rijden. Onze Ellie rijdt momenteel op een snelweg en neemt een afslag. Maar ik zie zo 1, 2, 3 niet precies waar ze is. Nou, als het goed is, meldt ze zich rond 12:15 in ieder geval hier bij mij. Want dan heeft ze een afspraak in Roden. Wat daar te doen is, dat hoor je zo meteen. Maar Roden wordt overspoeld met sportieve mensen deze periode in ieder geval. En Elle is daar dus naar onderweg. Sebastiaan, mijn steun en toeverlaat, is momenteel even een hapje aan het eten, hoor je zo meteen. Weerman Hans Nienhuis heb ik ook contact mee. Even na 12:30 zal hij de verwachtingen van vandaag en de komende dagen vertellen. Greetje schuift natuurlijk ook aan. Greetje is van onze Zoek het Uit redactie. En ze kreeg een vraag binnen over autolichten, autolampen. Is het nou verplicht bijvoorbeeld om altijd met dagverlichting te rijden? Daar hoor je meer over. In Eekst zoeken ze mensen die graag op kantoorstoelen zitten. Hè, ik moet mijn mond even spoelen, denk ik. En in Vries is een hele gevaarlijke vogel gesignaleerd. Daar hoor je zo meteen ook meer over. En ik heb natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek klaarstaan. Hè. Slingerplaat hebben we ook nog vandaag. Tienje Tombola ook nog. Ik heb echt uren tekort, joh. Ik ga even bij René lobbyen, denk ik, of ik er een uurtje bij kan krijgen. Dit is de

0: Dan kunnen we waarschijnlijk ook wat magisch doen, want de app die werkt gewoon weer hoor. De RTV Drenthe-app lag er heel even uit, maar je kan er weer in. Ja, mensen in de omgeving van Fries. Ja, ik denk dat ik misschien wel een helm op zou doen als ik daar zou lopen. Want stel je voor dat die je grijpt. Op de Taarloze Weg, net buiten Fries is dat, is namelijk een mysterieuze roofvogel gesignaleerd. Er zijn zelfs bordjes geplaatst die je waarschuwen voor deze bijzondere vogel. Want hij schijnt ook wel een beetje agressief te zijn. Ja, en ergens maakt dat dan natuurlijk ook nieuwsgierig, hè? Want hoe ziet die er dan uit, die mysterieuze vogel, hè? Kan ik hem op de foto zetten? Nou, onze verslaggever Tom Meijers, die ging daar eens kijken, daar bij die Taarloze Weg. En ja hoor, daar trof hij een groepje nieuwsgierige vogelaars.
1: Ik heb hem heel vaak gespot. En vooral als er wandelaars en hardlopers hier langs lopen en dan bij de weg. En dan, ja, dan hoor je hem al gieren. En dan, ja, dan valt hij aan.
2: Het bordje houdt je niet tegen om hier toch te fietsen?
3: Nee, maakt me eigenlijk niks uit.
2: Je bent niet bang voor een agressieve roofvogel?
3: Nee, die fiets ik er wel uit.
2: En als dat niet lukt?
3: Ja, dan word ik aangevallen. Dan moest je toch naar zo'n bord luisteren.
2: Denk je dat het werkt? Want we spraken net een fietser die zei, ja, ze plaatsen die bordjes wel, maar ik luister er niet naar, ik fiets gewoon door.
1: Ja, misschien is dat een hele snelle fietser, maar...
2: Het staat wel op een fatbike inderdaad.
1: Ja, precies. Dus ik denk wel, ja, als je de bordjes niet ziet, dan hoor je hem eigenlijk ook wel. Maar ik hou er zelf niet helemaal rekenschap mee. Want ja, het is hier al, je hebt hier toch wel bomen. En de vogel die vliegt niet zo snel weer omhoog, denk ik. En ik heb een grote hond, dus dat scheelt.
2: Ja, dus je bent zelf niet heel erg bang voor de vogel?
1: Nee, ik ben er zelf niet echt bang. Het is wel zo, als wij de wandeling doen met een hond, dan gaan we die kant niet op, dan gaan we een andere kant op.
4: Nee, we hebben geen angst. We hebben dat ook kurzfristig eerst gezien, dat schild daar stand. En ik heb me natuurlijk omgezien, maar ik heb niks gezien. En ik kenne dat van agressieve möwen op de Fährschiffen im Wattenmeer, holländisch en Deutschland. Und die einem das Brötchen aus der Hand reißen und fressen.
0: Ich würde ganz schnell weiterfahren. In der Hoffnung, dass ich da lebend rauskomme. Zou het zo erg zijn, levend er weer uitkomen? Nou ja, wat voor vogel het precies is, dat is ook niet helemaal 100% duidelijk. Een buizerd wordt wel gezegd, maar of dat echt zo is... Als jij er nou meer over weet, laat het ons even weten. App even 0592-3311-88. Op onze site rtvdrenthe.nl lees je er meer over.

Beatles en We Can Work It Out op Radio Drenthe. Het is 1:08 alweer. Sebastian zit er al helemaal klaar voor. Praat je zo bij over het laatste nieuws uit de provincie.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob. Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Voetballer Gabi Kashili uit Emmen speelt komend seizoen voor eredivisionist Telstar uit Velsen. Hij tekent een contract tot 2027 met een optie voor nog een jaar. Kashili zat het afgelopen seizoen zonder club. Zijn vorige team, SC Cambuur, ontbond zijn contract in 2025 nadat hij klappen uitdeelde tijdens een vechtpartij na een promotiewedstrijd tussen WKE 16 en FC Sörösterfin. Die wedstrijd liep volledig uit de hand. WKE 16 miste promotie naar de eerste klasse, waarna spelers en supporters de confrontatie zochten met de tegenstander. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij daarmee onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment wel uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. En ondernemersvereniging Ondernemend Emmen is blij met de aangepaste omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Daarin is meer aandacht voor de economie en industrie in Zuidoost-Drenthe. Voorzitter Herman Iedema vindt dat de provincie in de toekomst nog duidelijker moet inzetten op economische groei in de regio.
6: Meer ruimte voor bedrijvigheid. Dat gaat wellicht ten koste van ecologie. Ja, die keuze moet worden gemaakt. En dan hebben we het niet alleen over de economie, maar we hebben het ook over woningbouw. Want Emmen heeft op termijn ook nog behoefte aan meer dan 10.000 woningen. En waarom? De fabrieken en de industrie zal toch gevuld moeten worden met mensen. En die mensen moeten hier naartoe.
5: De vereniging zet ook in op de aanleg van de Noordelijke Rondweg en de verdubbeling van de N34. Die plannen staan nu nog niet in de omgevingsvisie. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Sebastiaan, dank je. Gaan we even kijken wat we kunnen verwachten qua weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
7: Hoi Anouk, goedemiddag.
4: Was dit de laatste echte hete dag of nacht die we gehad hebben?
7: Nou, eventjes wel, want ja, goed, de komende paar dagen zijn wat koeler. En ook 's nachts is het dan wat koeler. Maar als ik in de langere termijn kijk, dan keert de hoofdzomer gewoon weer terug. Dus het is op en af en we kunnen nu een paar dagen weer afkoelen.
4: Maar echt op dit niveau, van 30 plus?
7: Nou, 30 plus, ik zie als ik stiekem de MOS-operatieverwachting even bekijk, een mooi fancy toeltje wat ik hier heb, dan zie ik 29,7 staan. Ja, dat moet je met de korrel zout nemen. Dus we gaan wel weer richting de 30 graden. Dat gaat zondag pas gebeuren. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even een dip door. En nee, die hele hete dagen zijn we wel een paar dagen kwijt.
4: Met regen hoop ik dan?
7: Nou, dat is dus het probleem. Ik heb eigenlijk geen neerslag van betekenis in de komende 10 dagen in de modellen staan. En het is al behoorlijk droog aan het worden. Dus de zomer, hoogzomerse condities waar iedereen van kan genieten. Niet bizar heet, maar wel lekker warm. Alleen het gebrek aan neerslag, dat begint zo langzamerhand het hoofdthema te worden.
4: Ja.
7: Nou, vandaag hebben we een graad of 26. Misschien dat op de warmste plekken 27 wordt bereikt. Moet je in de dorpen en de steden zijn. Maar er waait ook een matige tot vanmiddag eventjes vrij krachtige zuidwestenwind. Dat is wel de smaakmaker vandaag en die is ook wat vlagerig van karakter. Vanavond en vannacht gaat hij geleidelijk liggen. Blijft wel een beetje wind staan, maar lang niet zoveel als overdag. En dan zien we dat het afkoelt tot een graad of 13. Dus opeens kunnen de ramen tegen elkaar open. Je kunt het binnen weer door laten luchten. Ja, dan zijn we weer terug bij eigenlijk wat normaal is in Nederland. Het slaapt dan 's nachts best wel goed en overdag is het niet bizar warm. Nou, er zou vandaag een enkele losse spat uit de bewolking kunnen vallen, maar ik denk dat het eigenlijk niet gebeurt. Morgen zijn de kansen ietsje groter daarop, maar nog steeds is het niet je van net. Als er morgenmiddag een bui valt, is het een klein en licht exemplaar. En ja, een bui is plaatselijk. Ik verwacht er ook niet al te veel van. Morgen 22, 23 graden. Misschien dat het een stukje boven de 23 uitkomt in het zuiden van de provincie. En de wind, ja, die is morgen net als vandaag westelijk van richting en vrij krachtig. Dus windkracht 4 tot 5 en vlagerig. Ietsje meer bewolking ook, zeker morgenmiddag. En vrijdag, dat is dan de koelste dag van deze week. De koelste dag, 22 tot 23 graden. Dus dat koel, dat valt ook een beetje te bezien. Mix van zon en bewolking, maar dan is het wel weer droog. En dat is alweer de oploop naar de volgende hitte. Want vanaf het Azorenhoog breekt een nieuw stuk af. Dat gaat vol over ons heen trekken richting de Baltische Staten. En op doorreis gaat bij ons eerst de wind draaien. Die gaat zaterdag naar het zuidoosten. En dan komt er meteen alweer van die warme lucht van het continent onze kant op. Zaterdag 6, 27 graden, veel zon. En zondag 8, 29 graden, bijna tegen 30 graden met opnieuw veel zon. Wat hoge bewolking en nog steeds geen kijk op neerslag.
4: En houdt dat dan lang aan? Kan je dat dan zien of niet?
7: Nou, de ultraglazen bol die is ook nog steeds heel droog. Alleen de windrichting die zwapt alle kanten uit. Dus dat lijkt aan te geven dat hoge druk zich boven ons hoofd wil gaan nestelen. Ja, en dat is niet bevorderlijk voor buienvorming. Dus het blijft voorlopig echt zomer.
4: Oké, Hans, dankjewel. Fijne dag, hè?
7: Fijne middag.
4: Hoi.
0: Ja, waarom lopen er zoveel mensen in het wit in rode? Dat hoor je zo.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Och El, wat sta jij op een fantastische locatie. En wat zou ik daar graag weer staan, maar ik durf niet.
3: Jij durft niet, na jouw blessure.
0: Ja, vorige zomer stond ik daar ja. Waar jij staat. Ja, niet exact daar, maar wel op de tennisbaan. En toen knapte mijn Achillespees. En het is zo'n leuk spelletje. Ja. En ik zie jou daar staan en ik denk, oh, ik wil ook. Maar ik durf niet.
3: Ja, maar want er is bij jou al twee keer gebeurd volgens mij.
0: Ja, twee keer op de tennisbaan inderdaad.
3: Ja, twee keer op de tennisbaan. Tennis blijft gevaarlijk. Het blijft gevaarlijk. Nou, dan ben deze man Matthijs en Thomas het vast helemaal niet meer eens. Goedemiddag mannen.
4: Goedemiddag, hallo.
3: Hoi.
4: Goedemiddag.
3: Ja, jullie zijn van het bestuur van het tennistoernooi wat jullie organiseren. Het Reo Pro Kennex NRT 1000 Open Tennis. Gelukkig steekt door. Het staat door op en anders zou ik het ook niet.
4: Ik ben er ook weer blij mee. Dat is heel goed. Ja, ja, ja.
3: Ik ben zo langzamerhand ben ik hier, geloof ik, een beetje vrouw aan huis. Want ieder jaar kom ik hier weer. Ieder jaar in de zomer, dan organiseren jullie dat. Is het elk jaar in dezelfde week?
4: Ja, elk jaar in week 2. 32. Dus dat is voor de spelers en voor de mensen die er graag bij willen zijn, fijn om te weten. Daar kun je in een vakantieplanning rekening mee houden.
3: Ja, wat is het precies voor toernooi?
4: Het is een tennis- en padeltoernooi voor zowel recreanten als topspelers. Dus dat betekent dat iedereen uit het hele land mee kan doen. En spelers komen dan ook vanuit het zuiden, maar ook spelers hier uit de buurt die net begonnen zijn met tennis. Dus alles door elkaar heen.
3: Maakt dat dit toernooi ook een beetje uniek?
4: Ja, vind ik wel. Dat je de combinatie hebt van, nou, op baan 1 kan de nummer 6 van Nederland staan. En een baan daarnaast kan iemand staan uit Rode die net begonnen is met tennis. En tegelijkertijd ook nog padel erbij. Dus dat is wel.
3: Want het padel gaat echt als een speer, hè?
4: Ja, we hebben hier twee padelbanen. Ja, dat blijft ook heel populair. Ja. Dus daar kunnen ongeveer 100 mensen aan meedoen. En tennis ongeveer 500. En dat is een mooie mix samen.
3: Jullie hebben natuurlijk een bestuur. Mooi verdeeld de taken. Wat is jouw taak?
4: Ik mag me bezighouden met het toptennis. Dus dat heet het NRT, Nationaal Ranglijsttoernooi bij de mannen. Om te zorgen dat alles in goede banen verloopt. En Thomas, die houdt zich bezig met de recreanten. Ja.
3: Nou, dan ga ik nou nemen naar jou. Wat is er zo leuk als het recreatief tennis speelt?
5: Ja, zoals Matthijs eigenlijk ook al zegt, dat gewoon op ieder niveau gestreden wordt. Of je nou in de hoogste categorie of in de laagste categorie. Je ziet gewoon, zeker naarmate de week vordert, de spanning die komt erbij. Leuke wedstrijden, spannende wedstrijden. Dat is op ieder niveau, of het nou hoogste niveau, laag niveau is. Enkel, dubbel, mix, alles bij elkaar.
3: Dat is... Gaat het nou zo dat al die recreanten in één grote tombola gaan en daar... Doorgraaien jullie de nummers uit en die komt tegen elkaar?
5: Nee, je geeft je dus wel echt op voor een bepaalde categorie. Ja. Zodat je ook in een categorie terechtkomt met spelers van jouw niveau. En dan heb je dus inderdaad wel in de grote bak. En dan wordt er dus geloot. En dan kan het ook zo zijn dat je dus een plaatsing hebt of geen plaatsing hebt. En zo kom je dus het hele toernooi door.
3: En zo komt er ook nog wel eens voor verrassing. Want ik zag jou net hier achter ons kijken. Er is een spelletje gaande, Matthijs.
4: Ja, ik zei net tegen jou. Kijk, soms verwacht je dat iemand makkelijk gaat winnen. Of dat hij de ronde wel doorkomt. Maar die stond nu achter. Dus dat is dan toch wel... je weet niet altijd als organisatie. Je kan het wel voorspellen. Maar het gaat niet altijd zoals je denkt dat het gaat.
3: Nee, maar dat is toch ook leuk?
4: Ja, hartstikke leuk. Dat maakt het toernooi juist leuk, ja. Ja.
3: Wat ook leuk is, daar gaan we het nou even over hebben. Dat is wat jullie vanavond gaan organiseren. Dat is iets nieuws. Ja. Volgens mij hebben jullie dat zien tijdens de, wat was het, Australian Open?
4: Australian Open, ja, daar komt het vandaan. Het One Point Slam heette daar. En wij noemen dat het One Point Tournament. En daar mag iedereen aan meedoen. Dus alles door elkaar. Dan wel een grote tombola van de nummer 6 van Nederland tot en met iemand die net begonnen is met tennis.
3: En vrouwen tegen
4: mannen? Vrouwen tegen mannen, alles in één. Allemaal op één baan. En dan speelt iedereen 1 punt tegen elkaar. En de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Net zolang tot er... eentje overblijft en die wint maar liefst 1500 euro. Dat is een mooie prijs voor de winnaar.
3: Dus als jij misschien niet zo heel goed bent, maar jij kunt wel fantastisch serveren...
4: dan heb je een hele goede kans. Of je hebt een mazzel, wat je ook wel ziet, dat je tegen iemand moet die de eerste service fout slaat, is het punt ook gelijk klaar.
3: Oh, dan is het ook al afloop.
4: Ben je door.
3: Oh jongens, dit is...
5: En de ervaring bij andere toernooien die dat ook hebben georganiseerd... is dat het vaak zo is dat niet eens de beste speler het toernooi wint... maar dat ook gewoon
3: een slimmerik.
5: Een slimmerik het wint, ja, bijvoorbeeld.
3: Ik moet dan meteen denken... volgens mij ben jullie daar nog te jong voor... van Michael Chang, die ooit tegen... En die heel slim tegen... ik dacht Ivan Lendl speelde.
4: Ja, onderhandse service, ja.
3: Precies.
4: Dat zou maar kunnen, ja.
3: Want daar is niemand op bedacht, denk ik.
5: Nee, ik sluit niet uit dat vanavond ook gaat gebeuren. Het kan maar zo. De spanning komt er natuurlijk ook bij kijken. Want ja, als je op een gegeven moment de baan op gaat voor één punt en je kan er 1500 euro mee winnen, dan reken maar dat daar wat spanning bij komt kijken.
3: Het is een mooi vakantiebedragje.
5: Absoluut, absoluut.
4: Ja. En een hoop publiek langs de kant, dat helpt natuurlijk ook mee. Die zullen de spanning een beetje opbouwen. We hebben geluid, we hebben scheidsrechten. Daar hebben de meeste mensen nog nooit mee gespeeld natuurlijk. Dus dat wordt best wel een unieke iets, denk ik, ja.
3: En hoe laat begint dat vanavond plaatsvinden?
4: 8 uur.
3: 8 uur en wanneer wordt de laatste bal gespeeld, denk ik?
5: Wij mikken een beetje op 10:30 dat de finale gaat plaatsvinden.
3: Dat is wel donker.
5: Grote lichtshow, geluid, rookmachine. Dus we gaan het wel groot aanpakken. Ja, absoluut.
3: Alles komt erbij kijken.
5: Alles komt erbij kijken, zeker, ja.
3: Oeh, Anouk, misschien is dit nog wat voor jou, het One Point Tournament.
4: Je kan je nog inschrijven. De inschrijving is tot 6 uur geopend. We zitten nu op 96 spelers en er kan nog wat bij. 128 is de max, dus iedereen is welkom.
3: Wat goed. En dan morgen trakteren op het dorp, denk ik.
0: Hey, en dan mannen, vrouwen, alles door elkaar, leeftijd gebonden, niks.
3: Nee, alles zit door elkaar, hè?
4: Alles door elkaar. Mannen, vrouwen, iedereen door elkaar heen. En als vrouw heb je een voordeel, want dan krijg je 2 services als je tegen een man speelt. Dus dat is dan mooi meegenomen.
3: Oh, dus de vrouw die wordt toch wat dat betreft nog een beetje veurtruik.
5: Om het eerlijk te houden hebben we dat als regel inderdaad ingesteld. Ja.
3: Anouk, dus je mag 2 keer serveren.
0: Mooi spektakel daar.
3: Kan ik je door met overhaal?
0: Nee, nog niet. Nee, ik ben nog steeds herstellende. Hey Ellie, dankjewel hè.
3: Goed zo.
0: Doei doei.
3: Oké, doei.
0: Ah, maar prachtig spektakel daar in Rode. Kan je dus ook gewoon heen om te kijken en om aan te moedigen. Ellie gaat weer in.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief.

0: Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.000...
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Programma's te behouden. Denk aan, we zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met

0: Mike Oldfield en Meg Riley en Moonlight Shadow op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: En er komt een mooi dorpsfeest aan in Eekst. 21, 22 en 23 augustus gebeurt er echt van alles in het dorp. Waaronder ook een kantoorstoelenrace. En daar kan je aan meedoen. Maar eerst even over dat hele feest gebeuren. Albert Springer, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent mede-organisator van dat mooie evenement. Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Ja, wij gaan proberen om het zomerfeest in Eekst weer wat nieuw leven in te blazen. En dat betekent dat wij dat we een echte dorpskermis gaan organiseren. 3 dagen lang weer, dus een mooi feestterrein. Kermis erbij. Op vrijdag een kindertheater. Nou, op zaterdag, zei je al, de kantoorstoelenrace. En sterren, de feestavond. En op zondag hebben wij een grote jaarmarkt met daarop een zogenaamde barretocht.
0: En wat is dat voor barretocht dan?
3: Nou, de barretocht is een soort mini-kroegentocht. Je koopt een t-shirt, daar staan mooie emblemen op van barren. En vervolgens zoek je die barren op de markt. En als je bij de bar bent, dan krijg je een drankje naar keuze. Maar dan wordt wel het embleem uit je t-shirt geknipt. Oh. Zodat je er aan het einde van de dag uitziet alsof je een barretocht hebt
0: gelopen. Ja, je hebt ook sexy een beetje. Ja. Ah man, ja. Want hoeveel van die barren staan er dan?
3: 8 in totaal.
0: 8? Oh ja, dus jou niet veel aan het lijf meer.
3: Nou ja, er is wel nagedacht op welke plek de embleem is.
0: Ja, Albert. Komt dan wel weer. Hey, reden dat ik je aan de lijn heb is, want je zei het al, die kantoorstoelenrace. Daar kan iedereen zich voor aanmelden. Je hoeft geen inwoner van Eekst te zijn.
3: Nee hoor, als je het leuk vindt om mee te doen, dan mag je meedoen. Je moet wel 14 jaar of ouder zijn. En het is een beetje te land te zee in de lucht gedacht. We staan op een stadtoren. Wij zorgen voor een kantoorstoel. Je gaat een schansje naar beneden. Dan over een legger die op een bazin ligt. En daar zit een klein kniekje in. En vervolgens ga je naar de finishtoren.
0: Oh, wat eng. Of
3: nee,
0: niet?
3: Dat valt reuze mee.
0: Ja?
3: Nee, dat valt reuze mee. We hebben natuurlijk ineens een enorme traditie met die Ludwig Beddenrace gaat. En dat was allemaal veel stijler en veel ingewikkelder.
0: Want hoe hoog is deze schans dan?
3: Nou, de toren zit op 2,50 meter, maar het verschil met de legger is maar 80 centimeter.
0: Oh, oké.
3: Dus je gaat wel over een 5 meter lange schans, maar het hoogteverschil is nog geen meter.
0: Nee, en dan zit je alleen op zo'n kantoorstoel en dan kan je je eraf laten duwen.
3: Dan breng je jezelf in beweging en dan gaat de tijd lopen omdat je door het loodje gaat. En je hebt een stuurtje voor je en dat stuurtje is gemaakt van een toetsenbord van een computer. Zodat we toch een beetje de gedachte van de kantoorstoel hebben.
0: Wat leuk bedacht man. En dan is het zaak om zo gauw mogelijk een bel te laten klinken? Of wat heb je als eindpunt?
3: Nee, dan ga je ook weer door een oog. En dat is, we maken het zo makkelijk mogelijk het eerste jaar. En we zien wel of we daar de komende jaren een aanpassing aan moeten doen. Maar het eerste jaar maken we het zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen makkelijk de finish kan halen.
0: Ah, leuk. En het is dus geen, wat je ook wel hebt, dat je je eigen stoel helemaal gek moet versieren of zo. Dit is gewoon meedoen zitten, laten glijden en kijken dat je droog overkomt.
3: Ja, maar we hebben nog wel een jury die beoordeelt of je het origineels bent gekleed.
0: Oh.
3: En daar is ook een leuke prijs voor.
0: Leuk.
3: Bij een kantoorstoel, wat daar origineel, hoe je daar origineel op moet kleden, dat moeten mensen zelf maar bedenken.
0: Ja.
3: Maar de jury zoekt de origineels geklede persoon uit.
0: Ja. Ah, dat worden mooie dagen daar, half augustus of eind augustus.
3: Ja, het is altijd het weekend waarin de 4e zondag van augustus valt. Dan hebben we zomerfeest in Eekst en we gaan er dit jaar weer gaan we er weer een topfeest van maken.
0: Groots aanpakken met kermis en al. 21, 22 en 23 augustus noteer ik hier in de agenda. En die kantoorstoelenrace waar je het over had en je kan aanmelden, dat is op?
3: Dat is op zaterdagavond. Dat is op 22 augustus, start om 1900 uur, 7 uur. En het makkelijkste is als je even naar onze site gaat, zomerfeesteekst.nl.
0: Okay.
3: Niet alleen zomerfeest, maar zomerfeesteekst.nl.
0: Ja, daar vind je meer informatie. Ik wens je.
3: En dan kun je je zo aanmelden.
0: Ja, helemaal goed. Ik wens je heel veel plezier in ieder geval de komende dagen. Dankjewel.
3: Gaat vast lukken, dankjewel.
0: Denk ik ook. Doei.

0: En zo heet je ook. Stem bij me op Radio Drenthe. We gaan slingeren.
1: De slingerplaat.
0: Nou, nu nog niet. Dat duurt nog even. Even voor twee pakken we het grote rad erbij. Het rad met het alfabet. En achter elke letter van het alfabet hopen wij een liedje te kunnen plaatsen. Zo doen we dat elke werkdag hier op Radio Drenthe. En dan gaan we eraan draaien. Even voor tweeën. En dan kijken we waar stopt hij, bij welke letter, welke plaat staat erachter. En die gaan we dan draaien als laatste plaat even voor tweeën. En elke dag zoeken we weer naar een ander thema in Sebas.
2: Ja, nee, jij bent natuurlijk een tijdje weg geweest.
0: Ja.
2: En toen waren we toch wel bang dat het ons niet zou lukken om zonder jou elke dag een thema te verzinnen. Oh. Maar het is gewoon gelukt.
0: Uiteindelijk. Dit klinkt heel lullig, maar niemand is onmisbaar.
2: Nee, maar sommige mensen zijn wel heel belangrijk.
0: Maar het is echt, ik vind het eigenlijk altijd weer een uitdaging om iets leuks te bedenken. Want nu ook, ik denk wat er ook uitkomt uiteindelijk, even voor tweeën, waar jij ook, welke letter je ook draait, het gaat een leuk nummer worden.
2: Zeker nu, ja.
0: Ja.
2: Met dit thema dat jij hebt bedacht.
0: Wij zoeken namelijk feestnummers vandaag. Ik had net een gesprek met Albert Springer uit Eeks, die daar weer een dorpsfeest organiseert. En toen dacht ik, oh, er zijn natuurlijk zoveel dorpsfeesten momenteel. Hè?
2: In
0: de zomer, ja. Dus toen dacht ik, oh, lekkere feestnummers. Dus het maakt niet uit zometeen waar die eindigt. We gaan er sowieso met een lekkere meezinger uit. Want dat is het onderwerp vandaag. We willen echt inhakers, echt meezingers uit volle borst. Feestnummers, die passen ook bij een dorpsfeest. Wij in Gieten hebben ook net een hele feestweek achter de rug. Maar in Arnhem bijvoorbeeld, eind augustus, hebben ze een Food & Fair Festival. Boerenrok komt er natuurlijk aan, hè?
2: In Norg is het afgelopen week of vorige week feest geweest, waarbij onze collega Matthijs Renkema hele hoge ogen heeft gegooid.
0: Ja, dat deden ze ook allemaal. Wat was dan allemaal? Verschillende pubquizzen,
2: ja,
0: en allemaal activiteiten en zo.
2: Spelletjes.
0: Hè?
2: En hij schijnt de winst van die feestweek voornamelijk te hebben veiliggesteld bij het Jeu de Boule.
0: Ah, ja,
2: alleen ik weet niet in welke toestand hij aan het Jeu de Boule was.
0: Ah ja, hoort er ook allemaal een beetje bij. Morgen is de Mokumdag. In Meppel?
2: Ja.
0: Donderdag Meppeldag is natuurlijk ook altijd zoiets leuks, hè? Nou ja, feestmuziek echt uit volle borst meezingend. Daar zijn we naar op zoek. Dus als jij een passend liedje weet, geef me door. 0592-3311-88. Via de app zie ik al leuke suggesties binnenkomen. En even kijken wie ik hier aan de lijn heb. Goedemiddag, met Anouk.
3: Anouk, goedemiddag.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: En Henk Dingen uit Zwelo.
0: Hallo Henk, ben jij een beetje een feestnummer?
3: Jazeker.
0: Wat wordt er in Zwelo allemaal georganiseerd?
3: Nou, Bent qua Zwelpop, hè.
0: Oh ja, tuurlijk, Zwelpop. En wie komen er?
3: 12 en 13 augustus, daar komt een mannetje met een rode hoedje.
0: Mannetje met het rode hoedje?
3: Ja.
0: Drukwerk?
3: Drukwerk.
0: Oh, wat grappig. Hé, hey, en ben je daarbij dan ook, bij Zwelpop?
3: Nee, daar ga ik niet naartoe.
0: Oh.
3: Nee.
0: Ik
3: heb Jan en Zwaan met het dorpsfeest, heb ik in gedachten.
0: Jan en Zwaan en het dorpsfeest. Jan en Zwaan en het dorpsfeest. Dorpsfeest. Ik heb hem genoteerd en yeah, je bent de eerste, Henk. Dus je mag meteen een letter kiezen. Waar zetten we Jan en Zwaan neer? Achter welke letter?
3: Op de H van Henk. Op de H van Henk.
0: Op de H van Henk Denen. He?
3: Ja, ja.
0: Staat erbij, dank je. Doei, doei.
3: Dank je. Johan ook.
0: Nou, dat is de eerste. De H is bezet. Mocht jij een leuk nummer weten, echt een uit volle borst meezingnummer, kom maar door. 0592 3311 88.

0: koe voorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen. Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Bijna 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meiwaard praat ons bij.
6: Goedemiddag. Voetballer Gabi Kashili uit Emmen speelt komend seizoen voor eredivisionist Telstar uit Velsen. Hij tekent een contract tot 2027 met een optie voor nog een jaar. Kashili zat het afgelopen seizoen zonder club. Zijn vorige team, SC Cambuur, ontbond zijn contract in 2025... nadat hij klappen uitdeelde tijdens een vechtpartij na een promotiewedstrijd tussen WKE 16 en FC Sørøster-Veen. Die wedstrijd liep volledig uit de hand. WKE 16 miste promotie naar de eerste klasse, waarna spelers en supporters de confrontatie zochten met de Friese tegenstander. Op verschillende plekken in en om Fries zijn mensen aangevallen door een agressieve roofvogel. Volgens de gemeente Tynaarlo gaat het waarschijnlijk om een buizerd. Die verdedigt tijdens het broedseizoen zijn nest en kan daardoor agressief reageren. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst om voorbijgangers te wijzen op de agressieve vogel. De oud-directeur van Veiligheidszorg Drenthe moet zo'n 150.000 euro terugbetalen aan zijn voormalig werkgever. Volgens de rechter is bewezen dat de directeur zichzelf met geld van de stichting heeft verrijkt. Zo verbouwde hij onder meer zijn huis. In totaal komen de kosten voor Veiligheidszorg Drenthe op zo'n 1,5 ton uit. De stichting heeft daarom beslag gelegd op het huis van de oud-directeur. En Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe bestemming. In augustus kun je elke dinsdag naar de Deense stad Esbjerg vliegen. Vanaf september kan dat 3 keer per week. De verbinding is op dit moment uitsluitend bedoeld voor zakelijke reizigers en is nog niet te boeken via het vliegveld zelf. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Sebastian, dank je. Heb ik nog het weer van Hans Nienhuis.
7: De temperatuur is gematigd met 25 of 26 graden. Met een vlagige zuidwestenwindkracht 4 worden er vrij veel wolken aangevoerd en mogelijk is er deze middag een enkele lichte bui. Vanavond koelt het snel af en vannacht kunnen bij minima rond een graad of 13 de ramen wijd tegen elkaar open.
5: We zijn op zoek naar feestnummers, naar inhakers, naar meezingers. Als jij een leuke weet, laat het ons even weten. App hem door, 0592 33 11 88.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's Vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.

0: Gary Rafferty en Baker Street op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Heerlijke meezingers en feestnummers krijgen we al toegestuurd.
2: Ik heb eindelijk een keer het gevoel dat ik een beetje mee kan praten met de liedjes die binnenkomen.
0: Ja, en je hebt ook allemaal zelf ideetjes, hè? Oh, dit is leuk, dat is leuk. Ja, wij zoeken vandaag feestnummers, liedjes die je echt uit volle borst mee kan zingen. En dat heeft onder andere te maken met Albert. Die heeft het eigenlijk een beetje veroorzaakt. Albert, die sprak ik in de hulplijn. Hij deed namelijk een oproepje aan iedereen die graag mee wil doen aan de kantoorstoelenrace in Eekst. Want Eekst die organiseert een dorpsfeest. Via de zondag van augustus is dat, het hele weekend. Uit mijn hoofd 21, 22 en 23 augustus. Nou ja, en hij deed daar een wervend oproepje voor. En toen dacht ik, ja, er zijn zoveel dorpsfeesten momenteel. Zijn al geweest of komen nog. Ja, en er worden ook heel vaak feestnummers ingezet. Dus kom maar door vandaag met de feestmuziek. En toen was Hink de eerste die belde. En als je als eerste een nummer doorbelt, dan mag je kiezen welk letter jij wil op het grote rad. 26 nietjes kiezen we namelijk uiteindelijk uit. En Henk koos voor de letter H van Henk.
3: Kom, ga mee naar het dorpscafé. Neem je allerbeste vrienden mee.
0: Jan en Zwaan, en deze met het dorpsfeest, heel toepasselijk op het rad hebben. Dus die staat er al op onder de letter H.
2: En na deze Henk belde er nog een andere Henk en die zei: jullie moeten echt dit liedje draaien van Justin de Wild.

0: gebruiken dan.
1: Mensen zien jou wel, mij ook.
0: Ja, ik zag hem ook in de app voorbij komen. Dus deze krijgt sowieso een plekje op het grote rad. Ronald appte ook meerdere nummers door. Ronald, ik laat even eentje horen hoor. Jij wilde graag de René Karster op met dit nummer.
2: Hey, hey, waar was dat?
0: En Alina die appte ook een nummer door van René Karst en dan deze. Dus we moeten even stoeien welke we erop doen. Welke van de twee van René, want we hebben zoveel liedjes. Maar hij krijgt sowieso een plekje.
1: En toen belde Bert en Bert die wilde wat langer terug in de tijd. Die zei, draai deze van Arie Ribbens.
3: Wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de
1: Polonaise hoort op ieder feestje ook wel bij, hè?
0: Ja, zeker. De havenzangers komen ook voorbij. Jannie wil graag deze.

0: En Ellie wil graag deze.
1: Als ik terug voor in de tijd, dan wel met jou.
0: En Honey graag deze.
2: Mexico.
0: Oh, ze kunnen nog wel even doorgaan, hè? Nog even een paar. En als we ze niet hebben laten horen, jouw suggestie, we bekijken ze allemaal. En we nemen ze wel mee om uiteindelijk die 26 te kiezen. Maar nog even die van Peter en Hestia dan.
3: Jan Smit en Marco Schuitmaker met een onvervalst feestnummer.
1: Feest in de tent, van hoest tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band. De Saxen gaan tekeer.
0: Ja, ook heel passend. En Marie wil dan graag nog deze.
1: Van dagelijke dag, we wegen dat de zon.
0: Ah, het maakt niet uit waar die straks stond. Het is echt fantastisch.
3: Alsof ik in de voetbalkantine sta.
0: Lekker toch?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, eigenlijk hebben we genoeg. Maar mocht je nu luisteren en denken, ja jongens, jullie hebben deze nog niet genoteerd. Je mag hem dan doorgeven hoor. 0592-33-1188. En dan na deze van Cock Robin, dan gaan we echt het rad erbij pakken. Dan gaan we kijken met welk feestnummer we eruit gaan. Dus als je nog één weet, je kan hem nog steeds doorappen.

0: Elvis and That's Alright.
1: De slingerplaat.
0: Ja, ik zei het al, maakt niet uit bij welke letter hij stopt. We gaan er sowieso uit met een knaller, met een feestnummer. Want daar waren we naar op zoek. Ruim een half uur kon je je favoriete meezinger doorgeven. Dat heeft te maken met ja, eigenlijk alle dorpsfeesten die nu al georganiseerd worden deze zomer bij ons in de provincie. Echt ontzettend veel. Het wisselt elkaar ook allemaal mooi af. Gieten was afgelopen week. Die van Anne zit er aan te komen. Eekst had ik het dus over. Maar morgen is het bijvoorbeeld donderdag Meppeldag.
2: Speelpop, wat we hoorden.
0: Ja, speelpop. Echt van alles. Dus google maar even en je vindt altijd wel wat waar je terecht kan. En ook natuurlijk even luisteren naar Wim. Die heeft ook altijd uitgaanstips elke zaterdag. Maar wij dachten, passende muziek, echt feestmuziek. Nou, draai maar aan het rad. Want we hebben dus 26 liedjes hebben we erop gezet.
2: Alleen de H hebben we natuurlijk vergeven.
0: Ja, dat wisten we al. Want de eerste beller was Hink Delen. En die wou graag Jan en Zwaan op het rad hebben.
2: Schiet voorbij de H.
0: Geen H. Hij stopt op een ingewikkelde letter, normaal gesproken, om daar wat mee te doen.
2: Ik wil bijna zeggen, we hebben een gelijk spel tussen de X en de Y. Ik kijk nog één keer goed.
0: Ja?
2: Maar het is de Y geworden.
0: Oh, ben ik wel blij mee. Ja, de X was ook goed geweest, hoor. De X, Marie, sorry. Jouw suggestie is er dus niet geworden, want

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt...
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze.

0: Het is 2:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing, dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Altijd satisfaction with us, Koos. Goedemiddag, luisteraars. We zijn er weer op woensdagmiddag 5 augustus 1922, wou ik zeggen. 2026. Woensdagmiddag. Zet je radio aan tussen 2 en 6. Want we hebben weer een gezellige en muzikale uitzending voor je klaarstaan bij Radio A en Hunze. Riemer Velkamp geniet van zijn welverdiende vakantie bij de Beekse Bergen, wou ik zeggen. Maar op de app gaf hij aan dat hij in Beekbergen zit bij Apeldoorn. En is deze en volgende week afwezig. Geniet van je vakantie, Riemer. Het is vakantieperiode. Lucien is vandaag ook niet aanwezig. Maar zometeen tussen 2:30 en 3:00 presenteert Gerdien Timmer het item Beestjes, waarbij alle ins en outs over dieren ter sprake komt. Ze gaan het vanmiddag hebben over de poezenkapper. Behalve een hondentrimmer of trimster is er schijnbaar ook een dergelijke kapper voor katten. Tussen 3 en 4 gaan we gezellig keuvelen, eigenlijk al uren, Koos. Met jouw inbreng, dat kan allemaal. Bij afwezigheid van Riemer zitten Hans en Koos klaar om ouderwets gezellig te keuvelen over van alles en nog wat. Wil je in het gesprek mengen? Heb je een leuke tip voor ons? Of wil je gewoon live in de uitzending voor een praatje? Heel graag. Bel of WhatsApp ons op 0592-703030. Bovendien hebben we ook de Stokoude Stofnetplaat. En dat is een nummer van de Nederlandse band. En zijn legendarische oude plaat uit de koffer. En die wordt flink afgestoft. En alsof dat nog niet genoeg is, draaien we tussendoor natuurlijk de allerbeste muziek uit de vervlogen jaren. Kortom, een middag vol gezelligheid, mooie verhalen en fantastische muziek.

0: Zoals jullie gewend zijn van ons muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Ook deze woensdagmiddag. Het was er eentje van The Babies en The Piece of the Action.
1: Ja, we zijn er weer, wou ik zeggen.
0: Maar, we zijn er weer.
1: Moet mijn schuif wel openzetten. Maar Riemer is er niet. En de neststor van dit programma, moet ik wel zeggen. Want het voelt toch heel vreemd dat hij er niet is.
0: Ja, inderdaad. We missen hem nu al.
1: Ja, ik mis hem nou al. Ik mag altijd een beetje graag horen. Hij hapt zo lekker.
0: Hij hapt zo lekker.
1: Oh, heerlijk is dat.
0: Hij hapt
1: maar,
0: zo lekker.
1: Oké, we moeten nu 4 uur met ons tweeën doen. En dat is ook helemaal niet erg. En we hebben Gerdien. Die gaat met onze poezetrimster, poezekapper. Gaat ze een gesprekje aan, een interview doen. En kijken van, god, wat gebeurt er allemaal in ons item van beestjes. Zometeen tegen 2:30 en dat we daarmee beginnen.
0: We zijn benieuwd.
1: Ja, maar absoluut. Absoluut. En Riemer, het is helemaal niet zo erg dat jij er niet bent. En dat hoor je nou ook in het volgende nummer van Meatloaf. 2 out of 3 ain't bad.

0: ze backstage over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Goedemiddag luisteraars, wij zitten hier met Inge Vrieling en zij is kattentrimster. We zijn jou op het spoor gekomen tijdens de Oostermoerfeesten in Gieten. En toen zag ik daar een heel groot bord staan, kattentrimmen. Ik denk, dat is toch helemaal niet nodig? Vertel.
2: Nou, het is dus in veel gevallen wel nodig. Of alleen maar om te voorkomen dat er problemen komen. Of omdat er al problemen zijn met de kat.
1: Hoe ben jij hierbij gekomen?
2: Nou, dat is best een grote omzwerving geweest. Ik heb na mijn studie aderrechtskunde in Utrecht heb ik gewoon het normale werkleven gehad. In met name de verkeershoek.
1: Ja.
2: Maar ik ben op een gegeven moment mijn eigen paardenbedrijf gestart. En toen vond ik al het werken met dieren fantastisch.
1: Oké. Okay.
2: En ook de medische hoek trok mij heel erg aan. En uiteindelijk, door een scheiding, ben ik uit dat paardenbedrijf gestapt. Maar had ik wel zoiets van, wat moet ik dan nu? Dus toen ben ik de opleiding paraveterinair gaan doen. Dus dierenartsassistent.
1: Ja.
2: En ik heb een opleiding voor gedragstherapie voor katten en paarden gedaan.
1: Hoe kom je daar dan bij? Had je ineens zoiets, zo'n feeling met, kijk, die paarden, dat is logisch.
2: Ja.
1: Maar...
2: Ja, ik heb al mijn hele leven heb ik al katten gehad. En ik ben gek op katten. Ik vind het zulke grappige dieren.
1: Ja. Yeah.
2: En die opleiding werd in die beide paard- of diersoorten aangeboden. Dus ik had zoiets van, ja...
1: Dit neem ze is, allebei.
2: Ik neem ze gewoon allebei. Met de intentie om in eerste instantie met de paarden verder te gaan. Maar dat is uiteindelijk dus de kattenhoek geworden.
1: Ja. Yeah.
2: En... Ik had zelf al langharige katten. En ik zag dus ook bij mijn katten problemen ontstaan.
1: Ja.
2: En toen begon er iets in mijn hoofd gewoon rond te spoken van... Weet je, misschien moet ik gewoon...
1: Moet je daar wat mee?
2: Moet ik daar wat mee gaan doen? En uiteindelijk ben ik dus die opleiding gaan doen.
1: En wat houdt dat in dan, die opleiding? Wat leer je daar?
2: Nou, kijk, uiteraard. Je leert alles over de vacht zelf van de kat. Maar wat ontzettend belangrijk is, is de redenen waarom er problemen ontstaan. Dus daar zit een stukje medische achtergrond in.
1: Ja.
2: Maar ook gedrag van de kat. Want iedere kat is anders. Een kat is niet zoals een hond die je op een tafel neerzet en zegt van je moet nu blijven zitten en dan ga je naar mij luisteren. Daar moet je toch op een andere manier mee omgaan.
1: Ja.
2: En die drie dingen gecombineerd, ja, die maken dat jij als in je opleiding leert hoe je met het gedrag van katten op de trimtafel om moet gaan. Met agressieve katten, met bange katten, met katten die alles hartstikke leuk vinden. En hoe je het beste de vacht kan behandelen.
1: Ja.
2: En dat is bij de ene kat is het verviltingen en klitten, wegscheren.
1: Ja, want je hebt hier wat bij je.
2: Ja.
1: Kijk, dit is van een langharige poes.
2: Ja.
1: Maar als je dan de achterkant ziet, dit is gewoon een soort winterjas.
2: Ja,
1: het helemaal verveeld op de huid.
2: Ja. En dit is ook strak langs de huid afgeschoren.
1: Ja.
2: En als jij probeert om dat uit elkaar te trekken...
1: Dat lukt niet.
2: Dat lukt je dus gewoon niet.
1: Maar dan moet zo'n kat toch ook echt vreselijk last van hebben dan?
2: Ja, absoluut.
1: En dat merk je ook wel aan het gedrag?
2: Vaak wel. Vaak hebben in eerste instantie mensen het helemaal niet door. Hè, dat hun kat helemaal aan het vervilten is.
1: Nee, want de bovenkant voelt gewoon lekker zacht.
2: Precies. Je aait met je hand over het vachtje heen en je voelt eigenlijk niet zo heel veel. En vervolgens zie je dat de kat soms wat chagrijnig gaat worden. Je mag hem opeens niet meer aaien. De kat die beweegt zichzelf eigenlijk niet meer zo heel goed.
1: Doordat die vacht helemaal strak onder het lijfje zit.
2: Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat een kat die compleet verveeld is... met wasknijpers op zijn huid loopt.
1: Oh,
2: dus ga jij maar eens een paar wasknijpers op je hand neerzetten...
1: Ja.
2: En probeer je hand dan eens te gaan bewegen.
1: Ja, nou, dat doet zeer. Echt zeer.
2: Ja. En de klitten gaan niet alleen... want dit stukje wat ik had meegenomen is alleen aan de bovenkant. Maar het kan dus ook volledig aan de onderkant zo verveeld zijn.
1: Ja.
2: Nou, dan kan je je voorstellen dat bij springen... waarbij die huid helemaal op moet rekken...
1: Ja.
2: Ja, dat lukt dus dan niet meer.
1: Maar dit scheer je dus helemaal af?
2: Dat scheer ik helemaal af.
1: En
2: ja. Ik moet wel,
1: want... Ja, je hebt geen keus.
2: Je hebt geen keus.
1: Nee.
2: Nee.
1: En heb je dan ook daarna dat die kat je bijna dankbaar is?
2: Nou,
1: ondanks dat de jas uit is?
2: Ik word meestal niet als heel leuk ervaren.
1: Tijdens het proces lijkt me.
2: Nee.
1: Ja, maar daarna?
2: Nee, ik krijg wel vaak berichtjes van de eigenaren achteraf. Zo'n kat moet vaak ook even bijkomen. Maar achteraf hoor ik heel vaak dat... de kat zich opeens weer veel meer aan het wassen is. Dat de kat opeens veel vrolijker is. Dat hij weer gaat spelen. En zeker bij oudere katten, seniorenkatten...
1: Ja.
2: Heel veel mensen gaan ervan uit... als een kat oud is, dan gaat hij heel veel slapen. Dan doet hij allemaal niet zo heel veel meer.
1: Ja.
2: Maar ouderdom is geen ziekte. Dus een kat die opeens, omdat hij misschien wat ouder is... meer gaat slapen, zich veel minder goed gaat voortbewegen... daarbij moet je dan altijd kijken... is er misschien toch iets
1: anders
2: aan de hand?
1: Ja.
2: En een kat die, met name de oudere katten... die niet meer goed voor zichzelf zorgen, dus zichzelf wassen... Want de kat is over het algemeen een uurtje of 4 per dag...
1: Zo.
2: Bezig om zichzelf schoon te maken... en om alle klitten eruit te halen. Zo'n kat die kan zichzelf dan misschien niet meer goed verzorgen... omdat hij last heeft van artrose.
1: Ja.
2: Nee, want als je last hebt van je gewrichten...
1: Precies, ja, dan ben je niet zo soepel meer.
2: Nee.
1: Nee.
2: En een kat die... omgerekend naar mensen jaren 90 of 95 jaar oud is... ja, die kan zichzelf echt niet meer in allerlei hoeken draaien... om zichzelf te wassen.
1: Hey, en nou, dit is vooral natuurlijk langharige katten. Ik noem het altijd luxe poezen. He, want zo lopen ze ook echt zo van... zie mij is fantastisch zijn.
2: Ja.
1: Maar je hebt hier ook een stukje... en dat is gewoon van een kortharige poes.
2: Ja.
1: En het... precies hetzelfde. Eigenlijk nog erger. Qua dikte.
2: Ja, qua dikte is dit inderdaad een hele erge. En nou, hoeveel centimeter zal het zijn? Een centimeter of 5, 6?
1: Ja, op dat dikste stuk zeker.
2: Op het dikste stuk zeker.
1: Ja.
2: Nou, dan moet je voorstellen dat dat dus boven op de rug ligt. Want daar zitten dan meestal de problemen.
1: Ja, dus moeilijkst erbij te komen.
2: Moeilijkst erbij te komen. En ook in de driehoek, zeg maar, boven de staart.
1: Ja.
2: Dus dat stuk is eigenlijk het meest lastige voor de oudere katten... om daarbij te komen.
1: Vinden ze het dan ook juist lekker als je ze daar kriebelt? Tenminste, dat is bij die van mij zo.
2: Als ze geen problemen hebben, dan kan dat...
1: Dat is een geruststelling.
2: Ja. Maar als ze natuurlijk wel een probleem hebben... dan vinden ze het niet zo
1: prettig.
2: Heel fijn, want dan doet het weer hartstikke zeer.
1: Hey, en als je dan begint met scheren... dan moet je op een gegeven moment natuurlijk ook weten... waar die viltlaag begint.
2: Ja, maar dat moet ik dan natuurlijk wel gewoon voelen.
1: Ja.
2: Dus ik heb altijd de kat voor mijn veiligheid... met de kont naar mij toe.
1: Ja.
2: En dan probeer ik in eerste instantie altijd helemaal het hele lijf af te voelen.
1: Ja.
2: Dat is een beetje afhankelijk van hoe de kat natuurlijk reageert.
1: Ja, daar hebben we het straks even over.
2: Ja. Maar ik probeer natuurlijk alles gewoon helemaal af te voelen en te inventariseren. Waar zitten de problemen? En het eerste wat je dan eigenlijk doet, want de grootste problemen wil je eerst oplossen. Dus dat betekent dat je eerst gaat scheren. En dan probeer ik dat natuurlijk met mijn vingers gewoon te voelen. En dan kies ik op een gegeven moment.
1: Waar je begint.
2: Ja, en ja. Dan is het natuurlijk ook zo, als je eenmaal gaat scheren, maakt het eigenlijk ook helemaal niet meer uit.
1: Nee.
2: Of je nou een centimeter erboven of een centimeter nog verder gaat.
1: Dan pas je dat later weer aan, dat je er nog een keer overheen zou kunnen gaan. Als je niet ver genoeg bent, zeg maar.
2: Nee, ik ga altijd wel ver genoeg. Dat is niet het probleem. Maar meer dat ik moet een ruime marge rondom het veld nemen. Anders heb je namelijk over 2 weken weer...
1: Precies hetzelfde verhaal.
2: Maar dan in de randjes.
1: Nou, we gaan even naar muziekje luisteren. En dan gaan we zo verder, Inge.
2: Super.
1: Heel interessant.

0: Hunze Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Nou Inge, daar gaan we weer. We waren gebleven met het trimmen van viltvachten, zeg maar.
2: Ja.
1: Kort samengevat. Maar als een kat nou heel erg agressief, boos, timide, hoe pak je dat aan?
3: Nou ja, iedere kat heeft natuurlijk gewoon echt zijn eigen aanpak.
1: En wil.
3: Ja, er zijn gewoon echt katten die hartstikke lief, makkelijk zijn. Maar je hebt er eigenlijk gewoon drie manieren waarop een kat kan reageren. En dat is ze gaan, en dat is wat de meeste katten eigenlijk willen, vluchten. Of ze gaan vechten, meer agressieve katten. Of ze gaan in de bevriesstand staan.
1: Ja.
3: Dus die katten die liggen op de tafel en die bewegen zich niet meer. Dat is ook niet altijd handig, want als je aan de onderkant moet zijn, dan bevriezen ze letterlijk.
1: Ja.
3: Maar goed, daar kun je als trimmer nog het meest makkelijk mee omgaan.
1: Ja, dat lijkt mij ook.
3: Ja. En eigenlijk heb je ook nog een vierde categorie. Hè? Dus de katten die echt nergens een probleem mee hebben, die vinden alles leuk en aardig. Maar die kom je het minst tegen. Maar de katten die bang zijn, die probeer je natuurlijk zoveel mogelijk op hun gemak te stellen.
1: Ja, hoe doe je dat?
3: Ik heb altijd afleidingsdingen mee. Dus,
1: qua speeltjes of zo bedoel je?
3: Ja, als ik start, dan neem ik altijd kattenkruid en valeriaan. Dat leg ik op de tafel.
1: Oh.
3: En ik heb ook een klein speeltje, een kattenkruid speeltje. Die ik ook op tafel leg. En als een kat heel erg in de stress is, dus zeker bij bange katten, dan werkt hun neus niet meer. Want alles staat in
1: alles blokkeert.
3: Ja, alles staat in de overlevingsstand, dus die neus die werkt niet meer. En dan ruiken ze dus ook niet dat kattenkruid. Maar als ik het voor elkaar krijg om de kat meer gerust te gaan stellen, dus bijvoorbeeld door ze een beetje een veilig hokje te bieden, door er een handdoek overheen te doen.
1: Ja.
3: Alleen aan de voorkant, zodat ik aan de achterkant kan werken. Dan heeft de kat een beetje het gevoel van, oh, ik ben hier eigenlijk wel in een soort beschermde omgeving.
1: Ja.
3: De eigenaar vraag ik dan ook vaak om te helpen, want die is vertrouwd. Die kan dan nog een beetje kroelen en proberen af te leiden. En vaak zie je dan eigenlijk wel dat die kat zich wat beter gaat voelen, minder gestrest wordt. En dan opeens wel die afleidingen ruikt.
1: Oké.
3: En heel veel katten reageren namelijk op valeriaan of op kattenkruid.
1: Ja.
3: En dat maakt dat ze minder gestrest worden. Dat ze eigenlijk in een wat meer
1: relaxed.
3: Ja, in sommige gevallen meer relaxed worden. Soms juist heel speels worden. Maar dat geeft mij dan wel de gelegenheid om op plekken te voelen waar je normaal gesproken niet zou mogen komen zomaar.
1: Ja.
3: En als ik dat voor mekaar heb, ja, dan kan ik eigenlijk al heel veel. Want de meeste katten zijn vrijwel niet bang voor het geluid van de tondeuze.
1: Oh.
3: Gek genoeg.
1: Terwijl ze wel wegrennen voor de stofzuiger en zo.
3: Bij wijze van.
1: Ja.
3: Ja. Dus dat geluid is ook niet zo extreem hard. Maar het geluid komt bij katten en honden ook en dieren over het algemeen veel harder binnen.
1: Ja.
3: En die hebben we veel beter gehoord dan wij dat
1: en
3: hebben.
1: En het trilt ook nog.
3: En het trilt ook
1: zit op
3: nog
1: je lijf.
3: Ja. En maar als ik eigenlijk al één keer even een klein stukje geschoren heb, dan weten de meeste katten al, oh, nou,
1: het valt wel mee.
3: Het valt wel mee.
1: En vraag je dan ook van tevoren aan de baasjes zo van, wat denk je hoe ze gaat reageren?
3: Nou, de meeste eigenaren die geven het van tevoren al aan.
1: Ja.
3: Ze zijn bang of ze zijn niet makkelijk. Of, dus meestal krijg ik dat wel te horen. Maar als ik het niet hoor, vind ik dat ook prima.
1: Precies, je moet het zelf ondervinden.
3: Precies. En ja. Want de eigenaar kan ook niet voorspellen hoe de kat zal gaan doen. Zij hebben alleen hun eigen ervaring natuurlijk met de kat. Ik benader vaak de katten toch weer anders.
1: Ja.
3: Ik ben ook een vreemde. En bij sommige katten werkt dat dus ook, hè? Vreemde ogen dwingen.
1: Ja.
3: Maar wat ik absoluut niet doe, is een kat dwingen. Dus ik probeer ontzettend met de kat mee te gaan. Omdat een kat is een controlfreak.
1: Ja.
3: Die wil alles onder controle houden. Die wil overzicht houden. Een kat wil voorspelbaarheid.
1: Ja.
3: Dus als jij dat kunt bereiken, dat jij dat bent voor de kat.
1: Maar dan ben je ook wel even een tijdje bezig om dat bandje op te bouwen, of niet?
3: Ja, maar ik moet uiteindelijk wel snel werken.
1: Ja.
3: Want een kat die angstig is, maar wel grote problemen heeft, die wil ik eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer van de tafel af hebben.
1: Precies.
3: En dan ga ik er niet voor hoe mooi de kat eruit komt te zien. Bij mij zien katten er na een behandeling echt soms niet uit. Als aangevreten ratten kunnen ze eruit zien. Maar weet je, het doel heiligt de middelen.
1: Ja.
3: Want die kat moet gewoon kleedvrij zijn.
1: Ja.
3: En agressieve katten, ja, dat is voor mij ook natuurlijk
1: Een uitdaging.
3: Een uitdaging, want ja, dat kan echt heel gevaarlijk zijn.
1: Ja.
3: Katten kunnen echt heel naar uit de hoek komen. Dus als een kat behoorlijk agressief is, dan wil ik het liefst eigenlijk dat ze naar mij toe komen. 95% van mijn klanten behandel ik bij de eigenaar thuis.
1: Ja, daar wou ik nog naartoe.
3: Ja. Maar een deel laat ik expres naar mij toe komen, omdat een kat op een vreemde plek
1: helemaal
3: zich vaak iets meer gedijst houdt.
1: Oh.
3: Want ze kennen de omgeving niet. Ze weten niet waar ze naartoe moeten.
1: Uit een territorium, zeg maar.
3: Ze zijn uit een territorium.
1: Ja.
3: En zijn dan vaak wat minder agressief.
1: Oh.
3: Totdat ze 10 keer bij mij zijn geweest. En dan denk ze, ik weet het nu wel.
1: Ja.
3: Dan heb je nog wel wat extra middelen. Je kunt rustgevende middelen inzetten die via de dierenarts te verkrijgen zijn.
1: Ja.
3: Alleen, dat zijn middelen die vooral bij angstige katten heel goed werken. Agressieve katten, omdat ze zoveel adrenaline aanmaken, knallen vaak door die medicatie heen.
1: Ja.
3: En dan blijft er eigenlijk nog maar één optie over. En dan is het onder narcose.
1: Ja.
3: Maar op mijn bestand van ongeveer 600 vaste klanten heb ik er maar 2 die ik onder narcose hoef te doen.
1: Ja.
3: Ja, en dat gebeurt uiteraard alleen bij een dierenarts.
1: Oké. Okay.
3: Dat mag ik niet doen, dat is echt voorbehouden aan
1: een
3: dierenarts.
1: Dus dan ga je mee naar de dierenarts.
3: Ja.
1: En die zorgt dat de kat gesedeerd wordt.
3: Ja.
1: En dan ga jij aan het werk.
3: Ja, als de dierenarts dat tenminste
1: goed
3: toestaat.
1: Vindt. Ja.
3: Hè, en anders doet paraveterinair, de dierenarts
1: assistent,
3: doet het daar zelf. Ja.
1: Hey, dus daar hadden we net al even over. Dan kom je dus ook bij mensen thuis.
3: Ja.
1: En dan neem ik aan dat je heel wat mee moet nemen.
3: Ja, ik sjouw best wel wat mee.
1: Ja, een tafel.
3: Een tafel.
1: Alle spullen die je nodig hebt.
3: Ja, ik heb een grote rolkoffer. Dat zijn koffers die voor cosmetica worden gebruikt. Dus
1: het is ook een soort cosmetische behandeling.
3: Daarom. Dus het klopt helemaal. Een tafel heb ik dus mee die ik omhoog en omlaag kan zetten. Het is zelfs een kleine ronde tafel van ongeveer 60 centimeter doorsnee.
1: Ja.
3: Want wat doen katten namelijk? Die gaan altijd aan het einde van
1: een hoekje,
3: randje zitten.
1: Oh, randje.
3: Ja. Dus als jij een tafel van 1,20 hebt, dan gaan ze naar die uiteinde toe. En dan kan jij er niet meer bij. He, dus een ronde tafel. En dan heb ik ook nog een babykussen. Baby aankleedkussen bij me.
1: Ja.
3: En dat ligt namelijk voor de meeste katten heel lekker. Het is een beetje een kuipje.
1: Ja.
3: Nou, ik had het er net al over. Hè, dat katten de veiligheid en katten zijn controlfreaks. Ja. Dus zij willen de controle houden. Maar ik heb bepaalde grepen, handgrepen, die ik gebruik om een kat bijvoorbeeld op zijn zij te leggen, zodat ik bij de onderkant kan.
1: Ja.
3: Door dat opstaande randje heeft de kat alsnog steun in de rug.
1: Ja.
3: Waardoor ze zich inderdaad weer
1: veiliger
3: voelen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Goh.
3: Ja.
1: Wat een wereld gaat hier voor mij open.
3: Ja.
1: Hey, en als eigenaar, hè, waar moet je nou op letten of de vacht goed is?
3: Nou, sowieso denk ik, net zoals bij je eigen haar.
1: Ja.
3: Sommige mensen hebben heel droog haar. Sommige mensen hebben heel erg vet haar.
1: Ja.
3: Vette haren klitten. Wat gebeurt er namelijk bij het ontstaan van klitten is... dat zijn beschadigde haren die...
1: Uit de vacht bedoel je dan? Of de haren zelf?
3: De haren zelf in de vacht.
1: Ja.
3: Want de hele vacht bestaat natuurlijk allemaal...
1: Niet de haren die direct uit de huid komen, zodat je een... haarzakjesontsteking krijgt of zo. Maar je bedoelt echt de haren.
3: De haren zelf.
1: Ja.
3: Ja. De haren zelf raken beschadigd doordat de kat zich wast.
1: Ja.
3: Door zonlicht. Doordat er een kam overheen gaat.
1: Eigenlijk
3: of
1: net zoals bij
3: borstel.
1: Ons.
3: Net zoals bij ons.
1: Ja.
3: En een haar die beschadigd is, als je die onder de microscoop legt, dan ziet het eruit als een haar met weerhaakjes.
1: Ja.
3: Dat is een soort prikkeldraad aan het worden. Nou, we weten allemaal wat prikkeldraad doet.
1: Daar blijft alles in hangen.
3: Ja, en het gaat in elkaar draaien.
1: Mm-hmm.
3: Dus het begint ongeveer 0,5 centimeter boven de huid. En dan gaat de klit naar boven toe. En als hij niet verder naar boven kan, dan gaat hij om zich heen grijpen en hij gaat verder naar onderen en gaat vastzitten aan de huid.
1: Ja, ja, zodat je die viltlaag krijgt.
3: Dan
1: ga
3: je die viltlaag helemaal krijgen. En waar je dus dan als eigenaar op moet letten, is waar ontstaan de klitten. Dus wat je als eigenaar doet, is dagelijks even met je handen voelen.
1: Ja. Nee,
3: iedereen heeft zijn kat wel even in handen een aaitje over de kop geven. Of de kat komt even langs je benen wrijven.
1: Ja.
3: Even met je hand eroverheen checken, zitten er ergens knoopjes.
1: Ja.
3: En als je zo'n knoopje vindt, dan kun je die met je vingers een beetje uit elkaar pluizen.
1: Ja.
3: En lukt dat niet, dan moet je eigenlijk een zogenaamde combikam hebben. Nou, die heb ik ook meegenomen.
1: Oké.
3: Okay. Kijk, dit is
1: dus een soort roskam, een ijzeren kam.
3: Het is een ijzeren kam.
1: Ja.
3: En die bestaat uit twee delen, maar het ene deel gebruik ik eigenlijk helemaal niet. De tanden staan.
1: Een
3: grovere en een fijnere kant. Dus bij die grovere kant staan de tanden wat wijder uit elkaar.
1: Ja.
3: En mensen hebben altijd de neiging om met die fijnere kant te gaan kammen. Daarmee kom je niet onder die beginnende klit. Want ik zei net, het begint vlak boven de huid.
1: Ja.
3: En dan kun je met je kam kun je onder die klit doorkomen. En zo kun je dan de beginnende klitten eruit kammen.
1: Ja,
3: maar
1: sorry.
3: Als jij heel vaak kamt, dus als jij dagelijks gaat kammen, beschadig jij die haren.
1: Ja.
3: Dus je moet niet vaker dan 1 keer per week kammen.
1: Maar zo'n kat moet je ook leren dat hij dan gekamd wordt.
3: Absoluut.
1: Dus als je dan een kat uit een asiel haalt, bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Hè, zoals mijn kat, die was 6 toen ik haar uit het asiel haalde.
3: Ja.
1: Die kon ik niet aaien.
3: Nee.
1: Daar kon ik helemaal niks mee. Nou, inmiddels zijn we wat meer dan 10 jaar verder. Maar ik kan nog steeds niet aan de buik komen.
3: Nee. En wat je dan dus moet gaan doen, is trainen.
1: Ja.
3: Want katten kun je namelijk enorm goed trainen.
1: Ja, dat...
3: Net zoals honden.
1: Ja, ze weten ook precies wanneer welk kastje open gaat, wat eruit komt.
3: Ja.
1: Ja.
3: En dat is de koelkastdeur gaat open en ze staan al achter je. Zonder dat jij het überhaupt door had. Maar wat zij doen, is een associatie maken.
1: Ja.
3: En jij kunt dus ook een associatie maken met iets wat ze misschien in eerste instantie minder prettig vinden. daar moet je dan wel een beloning tegenover zetten.
1: Ja, precies.
3: Alleen voor iedere kat is de invulling van die beloning anders. Dus de ene kat is gek op eten. Dus die kun je met eten afleiden.
1: Ja.
3: Of belonen. Voor een andere kat is dat een kroel sessie. En wat je en zo kun je bijvoorbeeld dus ook het kammen aanleren. Je begint op één plekje. En wat je eigenlijk altijd dan moet doen, en dan komen we weer terug op, de kat houdt van voorspelbaarheid, overzicht.
1: Ja.
3: Wat je dan eigenlijk altijd moet doen, is een vast moment op de dag kiezen.
1: Ja.
3: Op dezelfde dag en op dezelfde locatie. Zodat de kat de associatie gaat maken van dat is het moment waarop ik gekamd ga worden.
1: En beloond wordt.
3: En beloond wordt.
1: Ja.
3: En dan leer je dat dus aan door dag 1 één keer even met die kam over het koppie. Want de meeste katten vinden het koppie helemaal niet erg.
1: Nee.
3: Dus wat je dan doet is één keer met de kam over het koppie. Je geeft een beloning en je laat de kat weer gaan.
1: Nou, ik vind het allemaal verschrikkelijk interessant. Waar kunnen ze jou bereiken, Inge?
3: Ik heb uiteraard een website. Dat heet www.feline-care.nl.
1: En je zit in Gieten?
3: Ik zit in Gieten.
1: Ja.
3: En op mijn website kun je online een afspraak boeken. Maar je mag mij natuurlijk ook altijd, en mijn telefoonnummer staat ook op de website, kun je me altijd een berichtje sturen van joh, ik wil graag meer informatie of ik wil een afspraak maken. Maar ik wil graag nog even overleggen wat voor mijn kat het beste is.
1: Ja.
3: Dan kan je me natuurlijk altijd een berichtje sturen.
1: Nou, dat is dus Inge Vrieling met de website www.feline-care.nl. Een zeer ervaren kattentrimmer. Dankjewel, Inge.
3: Heel graag gedaan.
2: Dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je genoten hebt van de beestjes die voorbij kwamen. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Zo, jongen, jongen, jongen.
1: Jongen, jongen, jongen. Lekker nummer nog steeds.
0: Ja, we hebben in ieder geval weer heel veel geleerd van het knippen van een kat. En hoe dat dan allemaal gebeurt. En over agressieve poesjes en weet ik veel wat. Je hebt overal over gehad met dat ding. Het is echt, met dat vervilten, dat is echt... Nou, u kon het niet zien.
1: Wij wel,
0: wij
1: gelukkig.
0: Wel, nou, het waren gewoon echt plakken. Ja. Echt plakken. Maar goed, maakt allemaal niks uit. Wij gaan zo naar de klok van 3 alweer.
1: Is het alweer zover?
0: Dat keuvelen, dat gaan we gewoon 3 lang achter elkaar doen.
1: Zo is dat.
0: En we hebben ook nog een top 3, hè?
1: We hebben nog een top 3 van een favoriete luisteraar.
0: Okay,
1: of de favoriete top 3 van een luisteraar, ja. Zo moet ik het eigenlijk zeggen.
0: En we gaan eruit met eerste uur met Alcatraz en Give Me Love.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU, CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand.

0: in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffingen en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Hallo en welkom bij het tweede uur van A.N. Hunze Backstage. Koos, wat heb je te vertellen, jongen?
1: Ja, eigenlijk helemaal niks.
0: Helemaal niks?
1: Nou, niks, maar ik ben niet zo'n prater, hè. Die praten, die heeft vakantie.
0: Ja, die praten, die heeft vakantie.
1: Maar dat maakt helemaal niks uit. Kunnen we ook wat Nederlands talen draaien? Dat is altijd wel weer leuk. Oh, wat is je daar enkel aan?
0: Schuurtje muziek.
1: Nou, maar als je zegt blokuurt muziek, dan wordt je alweer wat milder,
0: ja,
1: hoor. Maar hij is zelf een prachtige blokuurt, joh.
0: Ja, hè?
1: Ja, poe. Zit er zelf wat erin gestuurd, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Niet te lang thuis, hè, bij Henny.
1: Dan zegt Henny van, wegwezen, joh.
0: Hé, maar wat ik nou niet begreep, volgens mij, hij zei vorige week Beeksebergen. En toen dacht ik bij mezelf, zal hij nou op safari gaan?
1: Ja, op Neushoorn.
0: Ja, want dan komt hij waarschijnlijk niet weer terug, denk ik.
1: Nee, zit hij op Neushoorn.
0: Maar hij schijnt in de Beeksebergen te zitten, bij Apeldoorn.
1: Ah, joh, maakt allemaal niks uit. Het is hartstikke leuk daar zo. En wij gaan gewoon lekker 3 uur keuvelen.
0: Gaan we gewoon en helemaal
1: wij zijn gewoon heel gelijkwaardig. Wij zijn Hans en Koos.
0: Ja, precies.
1: En niet Hans.
0: Dezelfde tonatie van de stem.
1: Zo, dat bedoel ik.
0: Dat bedoel
1: zo
0: we.
1: Is het wel even, hè? Nou, daar gaan we naar kijken. Hey, heel veel muziek hier. En heeft u interesse om een plaatje aan te vragen? Dat kan altijd natuurlijk. 0592 70 30 30. Of WhatsAppen naar hetzelfde nummer mag ook. En voor de zekerheid zet ik hem hier ook nog even op. Dan hoort u het ook nog.
2: WhatsApp met A.N. Hunze Backstage. Via 0592 703 030.

0: Doorgebroken.
1: Ja?
0: Doorgebroken in 1985 als spijkerbroekenboy, Koos. Nick Kamen.
1: Spijkerbroekenboy?
0: Ja, hij maakte reclame voor een bekend... Nee, Levi's.
1: Levi's.
0: Levi's.
1: Levi's. Of G staat, hebben ze drie gaten. Maar dan worden we niet meer bestraft. Dat scheelt, hè?
0: Dat scheelt.
1: Wij hebben een verzoekplatenprogramma, willen we eigenlijk ook wel hebben. Wij gaan vanaf... dat is wel even een nieuwtje nou. Want ik heb vanmorgen contact gehad met de redactionele mensen... of iemand van de redactie en de muziekredactie van Omroep Maat in Oprichting.
0: Ja.
1: En dat is echt in oprichting, dus daar zijn ze druk mee bezig. Maar vanaf uiterlijk 1 januari 2028 verdwijnen de lokale omroepen... en gaan we naar streekomroepen toe. En dat houdt in dat A en Hunze ook gaat verdwijnen vanaf dat moment. En wat er allemaal komt. Ik heb gehoord dat er binnenkort, eind augustus, begin september... een bespreking komt, een meeting... voor alle medewerkers van A en Hunze... om daar hun zorgen en bezwaren... Nou, bezwaren, je kan bijna bezwaren hebben, maar ja, het gaat toch door.
0: Het gaat samen dus.
1: Maar dat komt eraan. Daar krijgt iedereen nog een uitnodiging van, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar de dagprogrammering van, volgens mij is 9 uur 's morgens, mag ook 7 uur zijn, tot 6 uur 's avonds, ja, wordt integraal uitgezonden op alle vier de uitzendgebieden. Dus we gaan vanaf Emmen tot aan Bijlen,
0: Assen,
1: een hele hoop, eigenlijk alles, tot aan Zuid-Laren, alles. Dat gaan we dan in. En ook ons programma gaan we dat dus doen vanaf begin oktober waarschijnlijk. En dat zien we ook niet, of dat zien we ook wel tegemoet.
0: Ja, inderdaad. En nog even voor de duidelijkheid. Omroep Streekomroep Maats. Dat is een samenvoegsel, om het zo maar te zeggen. Tussen Midden-Drenthe, Assen, Annen, Radio A en Hunze.
1: Ja.
0: En Tinalo.
1: Ja, dat is alle vier. En waar wij Tinalo heel erg geconcentreerd is op het televisie gebeuren. Assen, die heeft een heel goed non-stop programmering. Ja. Hebben ze heel goed. Wij hebben heel goede programma's, vooral op de woensdagmiddag. En Midden-Drenthe, ja, dat is het allermooiste van alles. Die bestaat niet eens, die schuift gewoon lekker in. Dus dat is allemaal bij elkaar, ze zijn er heel druk mee bezig. Dus ik zou zeggen, ook medewerkers van A en Hunze, geef die mensen van de omroepmaat in oprichting gewoon een kans. En wij gaan nu een verzoekje draaien voor niemand minder dan Riemer Veldkamp. Want Riemer die is groot fan... van
0: het Nederlandstalig product.
1: Nederlandstalig product met een accentje.
0: Ja, met een accentje, inderdaad.
1: En hij zit op de camping, dus...
0: Hij zit er niet zo ver vanaf, hoor.
1: Nee, zoals hij hier zit als king, als koning, zit hij daar ook wel. Dus hier is hij, Frank Lammers. Moet hij wel aan, natuurlijk. Even overnieuw, hoor. Even praten nog.
0: Jongen, heb je hem aanstaan?
1: Hij gaat nou aan. Even kijken. Ja? Oké, hier is die. Okay, Frank
0: speciaal
1: Lammers.
0: Voor Riemer Veldkamp.
1: Frank Lammers met King of the Camping.
2: Ik heb hard gewerkt, heb bakken geld gemaakt, veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer, alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: mijn koninkrijk viel om. Maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon. Dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king. Ik ben de king. Ik ben de king.
1: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio AN Heumse.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Chrissy Hynde en de Pretenders uit de jaren 80.
1: Zo is het. Ik heb even een vraag aan jou.
0: Ja, zeg eens.
2: A en Hunze backstage. Wat is er te doen de komende week?
0: Nou,
1: vertel Hans.
0: Er is wel wat te doen, want de automobilisten die moeten vanaf maandag 10 augustus rekening houden met hinder op de N34.
1: Oh, nu de N34?
0: Ja, dat is de Hunebed Highway, hè?
1: Ja, Hunebed Highway. Ja,
0: de Hunebed Highway.
1: Dat is van Groningen tot aan Emmen.
0: Emmen, ja.
1: Vooral, dat wordt vaak ongelukken.
0: Ja, inderdaad. Door die werkzaamheden is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor verkeer. De weg die wordt tijdens de werkzaamheden flink aangepakt en ook legt de provincie een busbaan aan en worden verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
1: Ja, weet je wat mij opvalt? De N33 en de N34. Als je die ziet,
0: ja,
1: die zijn in mijn optiek beide hetzelfde. Of hetzelfde N33, die had ook nog stukken van vier baans.
0: Klopt.
1: Alleen die gaat om de havenklap gaat die dicht. Want dan moeten ze snoeien en dan moeten ze de vangrail poetsen en nou, van allerlei dingen. Maar de N34, die gaat nagenoeg nooit dicht.
0: Nee, die gaat nooit dicht, inderdaad.
1: Dus de vraag aan de luisteraar is eigenlijk van, goh, weet u misschien hoe dat er komt? Ik weet alleen dat de N33 gaat dicht omdat er geen vluchtstrook is. Is bij de N34 ook niet.
0: Nee, klopt inderdaad.
1: Dus Hans, jij bent onze verkeersdeskundige. Vertel wat er aan de hand is.
0: Nou, ik heb geen idee. Ik weet wel dat er een omleiding komt natuurlijk. Want het verkeer wordt tijdens die afsluiting omgeleid via de A28 en de door jou genoemde N33.
1: Nou, dan weet je in ieder geval dat die niet dicht gaat.
0: Dus maar hopen dat ze niet met de vangrail of zo bezig
1: nee,
0: gaan.
1: Maar
0: of
1: ja,
0: bomen
1: die
0: gaan snoeien.
1: Die gaat om de havenklap dicht tussen Siddeburen en Siddeburen en Veendam en dat andere stuk weer. Maar het gaat niet, volgens mij niet continu dicht tussen Siddeburen en de Eemshaven bijvoorbeeld.
0: Nee, dat kan haast niet, hè?
1: Nee, maar het gebeurt, dat is weer twee baans. Dus ik snap daar helemaal niks van. Maar als hij dicht gaat, maakt het niet uit of het twee of drie baans is of vier baans natuurlijk.
0: Maar in ieder geval moeten de weggebruikers die moeten rekening houden met extra reistijd. En het openbaar vervoer dat rijdt ook volgens een aangepaste dienstregeling. Dus je bent langer onderweg als je naar Groningen moet of bijvoorbeeld naar Emmen.
1: Nou, en, tenminste vanaf hier. Ja, dan, je zit hier eigenlijk vlak bij de M34.
0: Ja.
1: Kan je niet lang, maar binnen door via Gasselte, Nijveen, Borger, Ees. Ja, je komt er wel, maar het duurt even wat langer.
0: Het duurt wat langer, ja.
1: Hoor eens, ik kreeg net een push-up melding.
0: Een push-up?
1: Een push-up melding. Eerst Van Bergen gaat weg. Wordt opnieuw bod gedaan door AZ op de spits
0: ja,
1: van Groningen. FC Groningen. En nu, twee uur later, hij blijft. Want Groningen, die wijst het bord af.
0: Ja, die wijst
1: misschien
0: het bord
1: hij ook wel, weet ik niet.
0: Ja, ik denk dat het ook te laat is om een adequate vervanger te halen. En we zitten gewoon niet ruim in onze spitsen.
1: Nee.
0: Hè, maar er was ook een broodje aap verhaal van dat hij voor 12 miljoen naar Real Valladolid of een Spaanse club.
1: Ja.
0: Ja, dat hij daarheen kon. Maar dat was inderdaad, zoals ik noemde, een broodje aap verhaal. Maar AZ die is toch weer teruggekomen bij FC Groningen. Met belangstelling voor Van Bergen. Hebben een ander bord gedaan, een nieuw bord gedaan. Maar Groningen heeft nu definitief de knoop doorgehakt en gezegd van Van Bergen blijft gewoon bij onze FC Grun.
1: Ja, dus dan heb je hier Groningen. Emmen is in de KKD.
0: Ja.
1: Wat vond je van NEC?
0: Ik heb het niet gezien, maar bevredigende uitslag. Hè?
1: 0-0. En als ik heb even een klein beetje de hoogtepunten gezien. En de meeste hoogtepunten kwamen van NEC.
0: Ja, klopt.
1: Dus
0: ze hadden moeten scoren.
1: Olympiakos die had was wel blij met 0-0, denk ik. Dus er blijft nog hoop dat Champions League. Ik weet niet of het niveau er goed genoeg voor is, maar dat zien we dan wel.
0: Nou, ze hebben wel een hele verrassende aankoop gedaan, hè, met Tadić.
1: Ja, Tadić is wel leuk, hè. Ja. Hij kwam er even nog een kwartiertje in. Zie je toch weer dat daar heel veel klas over komt.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, wij gaan ook lekker muziek draaien. Straks in het derde uur de stokoude stofnisplaat. En natuurlijk ook een top 3 van een luisteraar. En die gaan we u straks allemaal voorschotelen in het derde uur. In deze 3 uur bij Keuvel met Hans en Koos.
2: A en Hunze backstage. Lokaal, regionaal en altijd muzikaal.

0: koffertje van The Counting Crows, want het origineel kwam in 1970 van Joni Mitchell. En 32 jaar later een grote internationale hit voor The Counting Crows.
1: Nou, mag ik zeggen, een hele Counting Crows. Ja, nog meer, was dat niet de Endless Road? Nee,
0: nee, met Bluff hebben ze nog eens een keer een nummer gemaakt, volgens mij.
1: Ja, dat was met Holiday
0: in Spain.
1: Holiday in Spain. Maar was die... Die van die doodlopende weg.
0: Dat was Endless Road.
1: Endless Road, die was ook van hun, toch?
0: Nee, van de Time Bandits. Was van een Nederlandse band.
1: Oh, ik dacht Endless Road, dat die ook van hun was.
0: Maar nee,
1: hoor. Nou, ik geloof je direct. Ik bedoel, jij bent de man die alles van de... ik snap er niks van.
0: Maar jij snapt er niks van.
1: Nee, ik dacht dat je daarvan was. Maar dat maakt niet uit. Endless Summer, Endless Road, Endless Love, alles. Maar
0: het maakt allemaal niks uit.
1: Het is allemaal eindeloos. Ja.
0: We draaien ze allemaal bij... Radio A en Hunze backstage op de woensdagmiddag, Koos.
1: Ja, we gaan nou wel even een eindje terug, hoor.
0: We gaan een eindje terug?
1: Ja,
0: waar gaan we heen?
1: 1990, geloof ik, de eerste.
0: 1990, waar?
1: Ja, is voor ons al een heel eind terug, hoor.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Oh, we gaan naar Killer. Adamski. Featuring Seal. Ken je hem nog?
0: Ik ken hem nog.
1: Ik ken hem ook. Hoop lawaai. En op den duur wordt hij ook echt leuk.
0: Ja.

0: Dire Straits blijft heerlijke muziek.
1: Afkomstig van het eerste album van de Dire Straits. Het titelloze album trouwens. En bekend geworden natuurlijk met de Sultans of Swing. Maar die klonk erg lekker.
0: Ja, die klonk wel heel... Er zat ook heel veel... Ook van links en rechts en ja, in die boxen.
1: Goed
0: is,
1: stereo.
0: Stereo. Stereo, ja, ja, ja. Quattro is het nog niet, maar stereo is het wel.
1: Stereo.
0: Oh, dat was wel heel uniek toen. Weet je, ik heb ook eens de DVD Hell Freezes Over van de Eagles. En als je die dan opzette met je sound of met je home cinema set,
1: ja,
0: dan hoorde je vooral bij, volgens mij was dat bij de Hotel California of bij New Kinnet. Nee, Hotel California geloof ik. Dat die gitaar die ging van links en die ging helemaal net of dat hij door de televisie
1: ja,
0: ging
1: dat,
0: helemaal naar rechts. Dat was prachtig in die tijd.
1: Was dat de live uitvoering van Hotel?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja.
0: Dus dat was echt heel leuk.
1: Ja, ik heb daar ook wel met een nummer van Billy Joel.
0: Dat is ook zo'n leuk
1: met
0: nummer.
1: Met Saigon.
0: Ja, met die helikopters.
1: Met die helikopters. Oh, daar gaat het ook zo lekker rond.
0: Oh, dat is ook zoiets leuks. Dus maar dat is echt, dat zijn allemaal van die trucjes wat ook eigenlijk de muziek ook nog wel weer mooi maakt.
1: Ja,
0: als je een beetje leuk naar muziek luistert in ieder geval.
1: En wij luisteren leuk naar muziek en de luisteraars hopelijk ook. Hè?
0: Nou, dat hoop ik ook. Wij gaan in ieder geval nog 12 minuten door voor dit uur. En dan gaan we kijken welke plaatsen we daar nog draaien. Maar in ieder geval nog de Chaplin Band met...
1: Il Veliero, oftewel het zeilschip.
0: Zo.
1: Het zeilschip.
0: Wind genoeg.
1: Ken je een beetje Italiaanse...
0: Petit peu.
1: Ja, petit peu. Prison Colin Ensor, I choose all.
0: Bambino.
1: Bambino.

0: Natuurlijk wel. En als wij naar de klok kijken, Hans, dan is dat Bino weer...
1: Bino alweer voor uur.
0: Bino alweer voor uur, ja. Alweer 4 uur, nee?
1: Ja.
0: Ik weet niet, hoe zeg je dat in Drenthe? Dat weet ik ook eigenlijk niet.
1: Het vierde uurtje.
0: Wij gaan straks in Keuvelen met Hans en Keus.
1: Ja.
0: Keus. En misschien hebben we Thunenberg hier ook nog wel even gaan eruit. Weet
1: natuurlijk.
0: Ik niet.
1: Gaan we
0: dat gaan
1: doen.
0: We allemaal doen. En hier komt hij nou. We gaan nog eruit met Aswad en Don't Turn Around. Oh yeah. Tot straks.
1: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau

0: Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: gemaakt van de buren.
1: Ik kon iemand, en die werkte vroeger bij Burman in Groningen. Ik weet niet of je dat bedrijf nog kent.
0: Ja, Burman, jazeker. Ja.
1: Ja, die noemden ze de Beast of Burman. De Beast of Burden, een cover van niemand minder dan Bets Midler.
0: Ja, we hoorden net de brandweer hier uitdrukken, ja. Hier van Anne. En dan gaan we natuurlijk even op P2000 kijken. En het blijkt dat ze opgeroepen zijn als extra
1: ondersteuning
0: voor een brand bij een zorgboerderij. Of nee? Geen zorgboerderij, ik geef snel...
1: Een zorgcentrum.
0: De Mozaïek. Lüdingen in Zuid-Laren. Dus we houden u op de hoogte als we wat weten. Maar anders dan gaat er niet één. Geen slachtoffer.
1: En blijf op afstand. Hè? Blijf
0: hoe
1: uit de rook.
0: Ze dan nog maar? Toeristen?
1: Ramptoeristen.
0: Ramptoeristen. Want we dachten eerst van, oh, het is heel bos hier. Zal het toch niet hier de bosbranden zijn? Maar dat is het niet.
1: Hey
0: Hans, wij hebben heel vaak gevraagd om top drie's.
1: Ja.
0: En wat wil het feit? Jij hebt een top drie'tje van een luisteraar.
1: Ja, ik heb een top drie uit Groningen. En wel van Piet de Haan. Is hier ook ooit eens een keer in de studio geweest.
0: Pinon,
1: ja, inderdaad. En dat is een hele leuke top drie. Met twee nummers uit de jaren 70 en één nummer uit de Zero's.
0: Oh.
1: En ik ga ze straks even noemen. We draaien ze non-stop achter elkaar.
0: Ja.
1: Dit op verzoek. En mocht je zelf een top drie hebben...
0: Altijd insturen.
1: 0592... 70-30-30. Ik herhaal 0592-70-30-30. En we gaan nu die favoriete top 3 van Pieter Haan draaien.
2: A en Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.

0: Multicolors.
1: Ja, de favoriete top 3 van Piet de Haan uit het Oosterpark in Groningen. Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, weet je wat er gebeurt? Ik zet hem even stil.
1: Zet hem maar even stil.
0: Dan gaan we even zo doen.
1: Dat is de volgende.
0: Ja, we deze doen zo. Ja, dan gaan we even terug.
1: Ik zei de favoriete top 3.
0: Autoplay Slonny.
1: Oh ja. Nou ja, ook niet onlogisch met deze top 3. Een hele mooie top 3 trouwens. De eerste hoorde je van de Eagles Hotel California. Daarna Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. En wie zegt dat er geen leuke muziek meer gemaakt wordt? Dit is een hele leuke van de Haagse band Son Mieux en Multicolor.
0: Zo wel.
1: En nu mag jij, Koos.
0: Ja, ik kan hem wel aanstaan, maar het is toch een beetje een introotje. We gaan gewoon weer lekker muziek draaien, maar dat doen we nou zelf. En dat andere was allemaal een blokje.
1: Ja, we keuvelen gewoon lekker door, joh.
0: Daarom, daar komt ie.
1: We gaan terug naar de jaren 60 met een oudje van Ben E. King.
0: Daar is hij.
1: Nu moest hij pas beginnen.
0: Maar wanneer is dat, hè?
1: 1961.
0: Oh, deze.
1: 1961. Stands by me.
0: Strakke.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
1: De Stokouwe Stofnestplaat.
2: Jazeker, ook op deze woensdagmiddag de SSP. En dat is een nummer van Earth and Fire, de Nederlandse band. En dat was inderdaad een popgroep uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. De groep had als voornaamste bandleden Jernie Kaagman, zang, en de tweelingbroers Gerard en Chris Coates. De band brak door met de single Seasons uit 1970, geschreven door Golden Earring-gitarist en zanger George Kooijmans. Het nummer bereikte een tweede plaats en nog in hetzelfde jaar maakte Earth and Fire hitsingles als Ruby is the One en Wild and Exciting. Met het album Song of the Marching Children bracht de groep één van de eerste Nederlandse conceptalbums uit. Het album werd goud en er werd een T-special over uitgezonden, voor die tijd zeer uniek. Langzaam maar zeker verlegde Earth and Fire de muzikale koers naar progressieve rock. Gerard Coates introduceerde de Mellotron, die al eerder gebruikt werd door de Britse groep Moody Blues in de Nederlandse popmuziek. Het instrument bleef jarenlang typerend voor de sound van de band. Het nummer wat je zo gaat horen is geschreven door toetsenist Gerard Coates, zijn tweelingbroer en gitarist Chris Coates en basgitarist Hans Ziyech. Het nummer verscheen niet officieel op een studioalbum en werd in april 1972 uitgebracht als single. Dit nummer markeert een van de eerste keren dat de Mellotron binnen de Nederlandse muziek wordt gebruikt. Het nummer werd een grote hit in Nederland en Vlaanderen. In Nederland werd de zesde top 10 hit op een rij voor de band en werd het tevens hun eerste nummer 1 hit in zowel de Nederlandse top 40 als de daverende 30 destijds. In ons land werd het uitgeroepen tot de beste single van 1972. Je gaat luisteren naar Earth and Fire met Memories.

0: Très bien, très bien. Viva Français. Oui. Allez,
1: Julien Clerc uit 1976 of 1977?
0: 76.
1: Ja, ja, je draaide de jingle er tussendoor.
0: Ja, daarom.
1: De stads Venetië.
0: Ja, ook 76 zei hij.
1: Ja, ja.
0: Ging over Venetië, toch?
1: Ja, het ging over Venetië.
0: Hoe je tegenwoordig kaartje voor kopen, hè, als je daar binnen wil.
1: Ja, hè?
0: Ja, nee, wist je dat niet?
1: Nee.
0: Ja, Venetië heeft het zo druk met,
1: toeristen. Ja.
0: Dat je moet online een kaartje kopen, anders kom je er niet in.
1: Nee hoor, Amsterdam, idemdito. Ja. Ja, daar hoef je geen kaartje te kopen, maar daar willen ze toch ook minder toeristen.
0: Ja, wel, Venetië, 2 kopjes koffie, 18 euro.
1: Ja, midden was geweest.
0: Ja, ik had 3 of 4 keer.
1: Oké. Okay.
0: Dat is echt leuk hoor, maar ja, het is, je moet wel je portemonnee bij hebben of niks kopen. Ja. Even tweeën. Maar het is gewoon leuk.
1: Dan moet je wel een grotere portemonnee dan een kleine bruine portemonneetje mee, ja, hebben, denk ik.
0: dat is ook zo, en je moet die grijze tas moet je ook wel bij hebben.
1: Ja, zeker.
0: Maar het is wel zo dat... Als je daarheen gaat, en ik vind het trouwens over het algemeen zo, als je op vakantie gaat. Heel veel mensen die gaan aan de boulevard, gaan ze lekker met die cafégeluidjes, weet je wel.
1: Dus ja, ja, en met die achtergrondgeluidjes.
0: Ja, en dan gaan ze daar heerlijk aan de zee zitten in de haven. En dan vinden ze het raar dat ze heel veel geld moeten betalen voor een cocktailtje of zelfs voor diner.
1: Dat heb je, hè. Dat heb je onder die massatoerisme. En bij een boulevard, in een strand, heb je dat.
0: Ja, maar wij gaan, als we op vakantie zijn, of het nou op Creta, Kos of ook in Italië is. Wij gaan de drukke straten mijden.
1: Ja.
0: Niet om te kijken, maar dan gaan we gewoon heen. Maar als we willen eten, gaan we vooral in Griekenland dan. Dan gaan we naar de straatjes daarachter. En dan kijken waar het druk is met Grieken.
1: Ja, klopt. Daar kan je het allerbeste eten.
0: Okay, heerlijk, ook heerlijk eten en veel goedkoper. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Daar heb je 4 pilsjes voor de prijs van 1 in...
1: Ja. Hey, trouwens, ik heb nog een verzoekje lopen. Ik moest nog even een reggae-plaatje draaien voor een jonge dame. Genaamd Treinie uit Groningen.
0: Treinie.
1: En dat is een plaatje van Black Slade. En Black Slade, dat is een band wat voortgekomen is uit de disco reggae bands. En misschien ken je dat nummer nog wel, wat ze ooit gemaakt hebben.
0: Ik zou het echt niet weten, echt niet.
1: Ik kan nu even niet op de titel komen.
0: Praat even door.
1: Ik praat even door. Nou ja, in ieder geval even een nummer reggae. Die Rumbo, dan moet je er zelf bij denken. We gaan Black Slade draaien.
0: Stixman. Ja, ik heb moeite kijken. Die heb ik hier.
1: Die heb je. Nou, oh, ja, misschien draaien we die de volgende keer even. Nu Black Slade met Amigo.
0: Oh.

0: Afkomstig van het album Year of the Cat van 1976. En dat Year of the Cat, dat was een van de grootste hits van Al Stewart. Oh, en deze kwam, deze kwam er vlak achterna. On the Border.
1: Dat ook leuk.
0: Die
1: heb je wel nodig in Spanje nou, hè, on the border.
0: On the border, ja, dat heb je inderdaad nodig. Ja, dat viel ook op, hè, natuurlijk.
1: Oh, wat een trammeland, jongen.
0: Inderdaad. Maar gisteravond zag ik op het nieuws dat, dat ze allemaal teruggestuurd zijn, hè. Is verder niemand doorgelaten, zeggen ze, hè.
1: Ze kunnen ook zwemmen, hè.
0: Ja, inderdaad. Maar ze kunnen ook terugzwemmen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, nou, dat is het voordeel. Ik denk dat ze gebracht worden.
0: Ja,
1: maar dit was gewoon een gecoördineerde actie.
0: Ja, inderdaad.
1: Anders komen niet zoveel mensen. Je ziet gewoon de achterklep van een vrachtwagen opengaan. De mensen lopen eruit.
0: Klopt. Inderdaad, gecoördineerd. En,
1: hoop geld.
0: Oproepen via social media.
1: Absoluut. Ja. Dus zelfs dat is in Marokko aangekomen.
0: Ja.
1: Dus dat, klopt. Ja. Oké, ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, er bijna derde uur alweer voorbij.
0: Ja, joh.
1: We gaan gewoon lekker weer... Dat is wel eigenlijk... Hey, dit is wel een nummer die wel...
0: is wel bekend, hè?
1: Ja, maar die slaat ook wel op die mensen die daar in die Spaanse exclaven geweest zijn natuurlijk.
0: Ja, zullen ze lopend zijn teruggegaan?
1: Ik denk dat hier... Dat hebben ze in deze in ieder geval. Die zijn er wel voor gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Oké. We gaan luisteren naar Billy Ray Cyrus. En eigenlijk een oudje uit de jaren 60. Nieuw leven ingeblazen in de jaren 90. These boots are made for walking. Billy Ray Cyrus.

0: Jongen, jongen, settle op. Ja, wij gaan afzadelen voor dit uur, denk ik.
1: Op naar het volgende uur.
0: Ja, en waar gaan we ermee uit?
1: Nou, Nederlandse groep, hè?
0: Ja.
1: Nederlandse groep, een hele mooie groep. Een keuze van jou, Koos Keus.
0: Koos Keus?
1: Koos Keus, ja. Een leuk item.
0: Koos Keus.
1: Ja, dat zijn bandits.
0: Daarom. Tot na de klok van vijven.
1: Ja, tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijk

0: belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Lekkere, vrolijke muziek aan het begin van het vierde uur, Koos.
1: Vakantie.
0: Vakantiegevoel.
2: Dat heb ik niet meer, maar er zijn wel mensen van dit programma die hebben nou vakantie.
0: Ja.
2: Vreselijk dat ze dat maar zo mogen. Hè. Ze vragen ook niet, hè?
0: Nee, volgens mij is het de zoveelste keer al dat hij
2: vakantie
0: heeft.
2: Was gewoon mededingen. Ik ben de volgende week niet.
0: En dan die week ook niet.
2: En dan die week ook niet. Nee. Oh, wanneer kom je weer dan? Ik zin heb.
0: Ja, ik zin heb. Ik zie vanzelf.
2: Ik zie het vanzelf.
0: Tenminste, als hij uit de Beekse Bergen...
2: Ja, Beekse Bergen, daar zit hij. Ik dacht dat hij op de neushoorn zat, maar
0: ja,
2: dat is niet
0: dacht
2: zo.
0: Ik ook.
2: Of Beekbergen zit hij. Ik zei Beekse Bergen. Nee, Beekbergen. Ik dacht dat hij in de Beekse Bergen zat.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar dat maakt allemaal niks uit. We redden ons ook best zonder hem. Alhoewel, het gaat wel allemaal wat anders natuurlijk. Want de prater...
0: De prater is
2: er
0: niet.
2: De Nestor is er niet.
0: Nee.
2: Dat is gewoon...
0: En toch missen we hem.
2: Ja, we missen, ja, het is moeilijk om toe te geven, maar ik mis hem wel.
0: Ja, ik ook.
2: Ik vond het een beetje emotioneel van me. Dus, maar dat maakt allemaal niet uit.
0: Wordt er bijna om
2: Jan, man. Maar je moet kiezen, dat is best op boos wel, hè?
0: Ja.
2: Of niet?
0: Ja, we gaan gewoon door, Koos. Wij redden ons wel.
2: Daarom, en lekkere muziek redden ons. Dus wat dat betreft, gaan we gewoon kijken. Oh, Robert Palmer. Best of both worlds.

0: Backstage. Wat viel ons op de afgelopen week?
1: Jazeker, wat viel ons op? Nou, het viel ons op dat het de laatste editie is geweest van het Holland International Blues Festival in Grollo.
2: Ja, dat was wel een verrassing, moet ik zeggen.
1: Ja, en ik kwam erop omdat ik net even aan de blues dacht, aan Erwin Java, die hier een aantal weken terug in een telefonisch interview is geweest,
2: ja,
1: door Riemer. Maar ze hebben 9 edities gehad, dus de 10e komt er niet meer.
2: Dat is wel jammer, hè? Weet jij zo de reden daarvoor?
1: Ja, dat is...
2: Het zou financieel zijn, zeg ik.
1: Ja, het is financieel. Het werd laatst georganiseerd door Mojo.
2: Ja.
1: En die ziet er geen heil meer in.
2: Nee, die verdient er niks meer aan, joh.
1: Nou ja, inderdaad. De artiesten die komen, die vragen natuurlijk ook ontzettend veel geld. En dat wordt elk jaar wordt dat duurder. Maar het is echt een aderlating voor A en Hunze natuurlijk. Hè. Met name voor het dorp Grollo.
2: Ja, vooral voor Grollo, maar straks ook voor Omroep Maat natuurlijk. Want anders kon je daar leuke items over maken. Leuke documentaires en wat dan ook. Leuke, avondvullend bluesprogramma. Ja, ja.
1: Ooit begonnen door inbreng, of mede door inbreng van Johan Derksen. Hè?
2: Ja, Johan Derksen, QB. Ja, er is heel veel gedraaid, heel veel van genoten. En ik denk dat het zelfs Johan Derksen heel erg aan het hart gaat.
1: Ja, klopt. Hij heeft er wel vrede mee in zover. Maar het nieuws er hakt er ook in bij het QB Blizzards Museum in het Bluesdorp.
2: Ja, absoluut.
1: He, dus die krijgen minder bezoekers.
2: Moet je kijken naar de ondernemers.
1: Ja, zeker weten, ja. Hofstegen.
2: Dat scheelt je. Die heeft hele spul vol.
1: Ja.
2: Maar het scheelt je wel. Het scheelt wel een slok een borrel natuurlijk. Er zijn mensen die... als je bijvoorbeeld in Delfzijl, een groot door het Pinksterfeest en zo. Daar waren cafetaria's, bars en al dat soort horeca-evenementen. Die
1: moesten daarvan hebben.
2: Die draaiden daarop. Als dat er niet was, ze zeiden dat is bijna onze jaaromzet.
1: Ja, geweldig.
2: Dus dat was wel zo. Maar wij hebben in ieder geval, hoe zeggen ze dat? Gelukkig hebben we de muziek nog.
1: We hebben de muziek nog steeds. En we hebben Gary Moore hebben we niet meer onder ons. Maar zijn muziek in ieder geval wel. En het gaat over Steel Guts the Blues. En wij hebben de Blues Coast.
2: Die zou houden we je zeker bij Radio A&Uns en ook bij Backstage. Dus genieten van de komende 4 minuutjes.

0: De Commodores.
1: De Commodores.
0: Say along. Dat kan wel met deze wind. Zeiden we zo net ook al in de vorige uren dat het toch behoorlijk waait. En maar dat ook het geluk is.
1: En gelukkig dat het even weer wat koeler is. Of maar het weekend wordt het weer warm, hè?
0: Ja, het wordt vrijdag wordt het alweer aardig wat minder wind. Dus ik moet vrijdag vissen.
1: Oh, moet?
0: Ja, wedstrijdje. Dus ja, dan, okay. Dan moet je eigenlijk wel meedoen, hè?
1: En waar ga je heen?
0: Dat weet ik nog niet.
1: Weet je nog niet?
0: Nee, dat wordt, er zijn wel wat opties. Maar ze moeten nog even beslissen waar dat nu werkelijk heen gaan.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is, maar maakt niet uit, joh.
1: En hopen dat ze willen bijten natuurlijk.
0: Ja, de meeste vissen tussen kom en staat, hè, zeggen ze altijd. Dat,
1: zeggen ze
0: dat
1: wel,
0: is ook
1: hè?
0: Wel zo. Maar ja, het is wel elke keer weer even afwachten van hoe het gaat natuurlijk. En je moet ook je maar afvragen of er nog genoeg water in de steden gespeeld
1: staat. Ja, en viel mij op. Gisteren heb ik even een ritje gedaan op mijn scootertje.
0: Oh, ja.
1: En even richting Leek, en Leekstermeer. En weer terug heen door de Onlanden.
0: Ja.
1: Het was allemaal mooi groen, hoor. En een stukje dorgebied. Maar het merendeel toch nog groen. En toen reed ik terug vanaf Leek langs het Hoendiep. Ja. Het water heel hoog.
0: Ja, maar dat is ook, wij hebben hier in het noorden ook niet zoveel last.
1: Nee, inderdaad.
0: En ik snap ook niet waarom dat ze dat niet van die hele grote bassins maken of zo. En dan gewoon het water opvangen. Dat is niet zo moeilijk.
1: Zoals bij de punt.
0: Ja, nou, ja, dat soort dingen moet je gewoon doen. Maar het is wel altijd vreemd. Hey, ik heb nou twee klaarstaan. Dat zijn twee uitersten van de jaren 60, 70, denk ik.
1: Waar was jij voor? Voor de Stones of voor de Beatles?
0: Ik was meer Beatle. Ik had vroeger niet zoveel met muziek. Maar ik neig meer naar de muziek van de Beatles.
1: Ja, je hebt ook in een hele korte periode hebben ze heel veel muziek gemaakt.
0: Ja, daarom. Heel veel korte nummers ook.
1: Maar die gaan we straks even luisteren. Ja. Eerst even naar de Good Old Stones met Start Me Up uit 1981.

0: Voor wie je nou ook was, of de Rolling Stones of de Beatles, het blijven beide kanjers van groepen. Hè.
1: Ja, en kanjers van hits ook, hè?
0: Ja. Hey, Hans, ja. Hou jij van fastfood?
1: Af en toe op zijn tijd vind ik dat heerlijk. Even een vette bek halen, zeggen ze.
0: Ja, maar. Het gaat ook om ijsjes en zo, maar ja, dit vooral is om fastfood. En het blijkt dus dat in de provincie Drenthe de fastfoodzaken zijn gestegen de afgelopen jaren. Of de afgelopen jaar.
1: Oké, meer bijgekomen.
0: Ja, het afgelopen jaar is het nogal... Ik moet wel even de goede muis pakken. Maar de afgelopen tijd is het van 335 in de provincie aan restaurants gegaan naar 430.
1: Zo.
0: En daarvan zijn de meeste fastfoodzaken. En per 1000 inwoners heeft Emmen, Coevorden en Hogeveen de meeste fastfoodrestaurants.
1: Ja, er zijn ook... Assen, dat staat in de middenmoot, zie ik. Emmen, ja. Coevorden, Hogeveen, inderdaad.
0: Ja, en wij
1: inderdaad.
0: Zijn...
1: Ook drie grote gemeenten.
0: Ja, maar wij in... Ja, en Uns is ook een hele grote gemeente.
1: Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, en dat zie je ook wel aan de inwoners. Wij zijn natuurlijk hier heel netjes en behoorlijk slank. Tinalo ook. Ook slanke mensen, maar daar zit maar een halve restaurant op 1000 inwoners. Dus ja. We hebben besloten om ze maar per 2000 te zetten. Dus hebben we in ieder geval één restaurant hier zo.
1: Dat betekent dat ze voor de helft open zijn en voor de andere helft zijn ze dicht.
0: Ja, voor de helft zijn ze hebben een halve frituurpan.
1: Ja, zeker. Zeker, halve frikadellen.
0: Ja, daarom. Maar we gaan nou... dat zijn dus feiten. En ja, het gaat toch ook altijd wel weer iets beter met onze welvaart, denk ik.
1: Maar zouden ze ook wat gezonder eten? Paling bijvoorbeeld?
0: Nou, paling, dat is hier, is dat niet te betalen. En het wordt hier ook niet, sorry, in A en Huns wordt ook niet binnengebracht, maar in Volendam wel.
1: Ja, precies, daarom. Even een bruggetje naar Volendam.
0: Ja, en daar zijn ook, en katten zijn er ook gek op.
1: Ja?
0: Ja, op zijn haring? Ja, op haring, nou, paling. Over haring. Overal op. De borst, overal zijn ze hartstikke gek op. Maar waar wil je naartoe?
1: We willen naar Volendam. Even een oudje van de Cats beluisteren uit 1970. En Where Have I Been Wrong?
0: Ja, als ik dat weet, dan vertel ik je dat. Ja?
1: Oké, is goed.

0: Hunze backstage. Met altijd aandacht voor het Nederlandse product ook.
1: Absoluut. Of het nou feestmuziek is of gewoon leuk. Nee, feestmuziek is ook leuke muziek. Maar anders soort muziek, dus een beetje popachtig, poppy. Dat maakt allemaal niks uit. Want we gaan van Brabant naar Limburg en van Limburg naar Groningen. We gaan zelfs... We hadden bijvoorbeeld bij het Blues Festival ook Ede Staal kunnen draaien met Geef Me Die Blues.
0: Had ook gekund, ja,
1: maar die is er niet in Drents.
0: Nou, misschien starten ze nog wel eens een keer weer op, hè, daar in Grollo. Ze zijn nog wel bezig om te kijken naar een alternatief, maar ja, het zal niet meer zo worden zoals het was.
1: Het zal nooit meer zo als het was.
0: Nee, man.
1: Maar goed, we gaan weer muziek draaien, maar we hebben nog een dik kwartier.
0: Een kwartiergie.
1: Dus dat hebben we nog. En dan gaan we nog wat muziek draaien. Want wij praten wel veel. Maar er moet ook een beetje verstandig iets uitkomen natuurlijk. En dat gaat bij ons al moeilijk.
0: Dat gaat wel moeilijk vandaag. Dus zullen we vooral even een disco-klassiekertje draaien?
1: De verstandige man die er is. Die is er niet.
0: Die is er niet. Nee. Die is er niet. Nee.
1: Welke? Van die meneer Matthijs Zonnebril? Of weer die andere?
0: Nou, zullen we die andere doen uit 1981? Ludo van Dorst. Deze. Ja, deze bril ik.
1: Oh ja.
0: Echt zo'n disco-klappertje.
1: Kan je niet bij stil blijven zitten.
0: En erg muzikaal. Heeft altijd als achtergrondzanger meegespeeld bij diverse artiesten. En in de 80er jaren, begin jaren 80, is hij solo gegaan. En dit blijkt een heel mooi nummer te zijn van hem. Never Too Much.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Lunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Lunze.

0: Fire in Italië.
1: Ja, een krachtig Italiaans nummer van Mattia Bazzar. En ik dacht dat dat de zangeres was, maar het schijnt een groep te zijn.
2: Het is een groep.
1: Ja, het is een groep. En de zangeres die heet Antonella Ruggiero. Wat een mooie naam.
0: Ja, nou, dat is ook mooi. Als die cent
1: en een mooie
0: was
1: dame.
0: Als Mattia Bazzar. Dat is, dacht je dat een zangeres was, Mattia?
1: Ja, Mattia.
0: Matthäus.
1: Ja, Matthäus. Ja,
0: ik ken ook. Maar dat maakt allemaal niks uit. Wat wel uitmaakt, is dat we nog een kleine 5 minuten van het einde zitten. Dus vanaf 6 uur. Dus dan zit deze 4 uur A en hunze backstage er alweer op. Ja, ja. Zonder onze Nestor.
1: Ja.
0: En steun en toeverlaat.
1: En volgende week is hij er ook niet bij.
0: Nou, misschien dat hij wat inspreekt of zo, weet ik wel.
1: Ja, en we laten hem gewoon wat inspreken, joh.
0: We laten hem gewoon wat inspreken. Dus dat maakt allemaal niks uit. Dus wat ons betreft, zou ik zeggen, Hans, ik vond het leuk.
1: Ja,
0: we hadden natuurlijk de...
1: ja, zeg het eens.
0: De poezenknipper.
1: De
0: poezetrimmer.
1: Ja, de poezetrimster.
0: En je moet zien wat voor haar dat eraf komt, joh, van zo'n poes.
1: Ja,
0: hè?
1: Inderdaad. Je zal maar zoveel haar op je kiezen hebben, joh.
0: Nou, jongen, ja, dat is, bij mij wat minder. We zijn een vulling uitgegaan, maar dat maakt vooral niks uit. Dat is voor de luisteraar niet zo heel belangrijk.
1: Dat klopt.
0: Wat ons betreft, Beestjes is de volgende week, denk ik ook weer. Maar dat is altijd even afwachten of ze een leuk item hebben. Maar anders, wij zijn er in ieder geval.
1: Wij zijn er sowieso weer.
0: Volgende week 12 augustus van 2 tot 6 zijn Hans den Hove en Koos Kempinga weer voor u terug. Wat ons nu betreft...
1: Tot graag de volgende keer.
0: Ja.
1: En hou het koel, hou het hoofd koel de komende dagen. Want het schijnt weer warm te worden. Gelukkig niet zo warm, niet boven de 30 graden.
0: Zo is het.
1: Zo is het. Dus keep calm, keep cool. Wat ons betreft, tot volgende week woensdag.
0: Mooi.
1: Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tienaarle.

0: Bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het sein brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Vanmorgen gaan we het eerste uur besteden aan de Mustangfabriek in Assen. Die hier gestaan heeft, die is er niet meer. Maar Harry de Geter, die weet daar alles van. Harry, welkom. Dat je bent in de studio.
7: Ja, dankjewel.
6: De Mustang, de oudere luisteraar die zal dan denken, oh ja, dat was die fietsenfabriek aan de Paul Krugerstraat. Ja. Maar daar is het allemaal niet begonnen, hè?
7: Nee, het is begonnen in 1910 aan de Bokergang. En de Bokergang, dat is de tegenwoordige Prins Hendrikstraat.
6: Ja.
7: En het fabriekje stond aan de achterkant van de Akmeza.
6: Ja, wat nu allemaal net verbouwd is, zeg
7: alles
6: maar,
7: van de grote toren daar. Ja, ja, klopt.
6: Maar ze begonnen ook niet, heb ik begrepen, direct met een

0: maken van fietsen.
1: Hè? Nee, nee.
0: Wie begon dat trouwens?
1: Mijn grootvader, een naamgenoot, Harm Pieter Cornelis, en zijn broer Timus Eugenius. Die begonnen ermee. En ze begonnen oorspronkelijk met verkoperen, vernikkelen en emailleren. En later kwam er daar opknappen van oude fietsen bij.
0: Ja. Nou heb ik ook een stukje gelezen dat ze op een gegeven moment een machine kochten daar in de buurt. Ja. En dan gingen ze stralen. Hè?
1: Ze kochten een zandstraalmachine.
0: Ja, maar dat was geen succes. Ja, voor hun wel een succes.
1: Dat was wel een succes, want de oude lakken daar, die vlogen eraf. Ja. Maar de buurvrouw, die hadden de was onder de zand. En toen is op een gegeven moment is het verboden. Terwijl ze toestemming hadden.
0: Ja. Ja, en het was natuurlijk in die tijd allemaal wel nieuw, hè? Want als je zegt emailleren, zandstralen,
1: ja, dat was
0: natuurlijk
1: nieuw.
0: Hele nieuwe. Hoe kwamen ze erbij om dat soort moderne dingen hier in Assen te halen?
1: Ja, maar het waren dan sowieso inventieve mensen. Ze waren altijd met nieuwe dingen bezig. Ze wouden ook niet onder het baas werken eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar mijn grootvader die werkte oorspronkelijk bij de boterkneederij. Dat was later dat ik mee zag. En zijn broer was koperslagersknecht. En dus ze zijn allebei aan ze wel een beetje een technische ondergrond en dergelijke. En zo is dat eigenlijk gekomen.
0: Ja, en ik heb ook de stukken gelezen van. Dan wilden ze iets en dan zei de gemeente dat mag niet.
1: Nee, maar deden ze toch.
0: Dat deed ze toch.
1: Ja,
0: en dan mocht het achteraf wel.
1: Dat mocht achteraf wel, ja.
0: Ja, dat is wel een beetje recalcitrant.
1: Dat loopt als een rode draad door de familie.
0: Oh, jij bent het ook nog?
1: Alsjeblieft. Ik hou gewoon van bijzondere mensen.
0: Ja, ja. En soms moet je ook een beetje buiten de regels.
1: Natuurlijk.
0: Want dan krijg je ook nieuwe dingen.
1: Ja, tuurlijk. Kijk eens, de beste ideeën worden in de kroeg geboren, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: En er wordt gezwampt door de met. Ja. Maar er zit altijd één puntje tussen en zegt, hé, daar kunnen we wat mee.
0: Ja. Ja. Als je hun verhaal leest, en dat is mooi, een soort kort samenvatting is het te vinden op internet.
1: Ja.
0: Dan kom je dat een paar keer tegen. Dat ze dingen deden van de officiële instanties zeiden, dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Maar ze kregen wel altijd hun zin.
1: Ja. Ja, nou, dat heb ik ook nog in de latere tijd, toen ze aan de Procurus daar zaten, een mooi verhaal over. Ze hadden ook een ijsfabriek.
0: Ja.
1: En ik denk wel dat ze aan bevroren water meer verdienden dan zijn fietsen soms. Maar van die koelmachines van de ijsfabriek, daar kwam warm water af. En daar woonden ze zelf, een badhuis beginnen. En daar stak de gemeente, die stak daar een stokje voor. Want die wou het warme water van de slachterij, woonden ze gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En daar mocht niet van de gemeente, want die woonden ze zelf door.
0: Ja.
1: Dat had 20 jaar geduurd.
0: Ja.
1: Opa en zijn broer die hadden er in 30 al in de kop. En het is pas in 1950 is dat badhuis gekomen.
0: Ja, ja.
1: Lag achter jullie huis.
0: Ja, ja, want ik woonde ook vroeger aan de Procurusstraat.
1: Ja.
0: En het werd verwarmd door de ketels van de slachthuis wat er stond.
1: Ja.
0: Ja, daar kwam het warm water
1: vandaan. Ja, ja. Ja.
0: Het mooie witte gebouw wat uitkeek over het
1: veemarktterrein.
0: Ja, veemarktterrein.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hing altijd zo'n bijzondere geur ook. Ja.
1: Ja.
0: Maar wat dat betreft waren het voor Assen wel inventieve mensen.
1: Zeker.
0: Ook uitvinders. Ik bedoel, ze waren beslist niet zo van nou we gaan fietsen maken en klaar is Kees.
1: Nee,
0: bezig met vernieuwing. Hè?
1: Steeds. En dat is altijd zo geweest.
0: Ja. Nou heb ik ook gelezen dat ze begonnen in 1910. Er zijn natuurlijk moeilijke jaren geweest. Zeker in de crisistijd voor de oorlog. Hè?
1: Nou ja, dat merk je wel. Het was moeilijk, maar toch. Ze waren ook moedig, want ze hebben in 1917 hebben ze de grond gekocht aan de Paul Krugerstraat.
0: Ja.
1: Nou, midden in de oorlogstijd.
0: Ja.
1: En in 2018 stond er dan de fabriek.
0: Ja, dat ging heel snel, hè?
1: Dat ging allemaal heel snel.
0: Ja, als ze wat deden, deden ze het ook.
1: Ja, maar het was natuurlijk allemaal veel makkelijker. En vandaag naar dag moet hier een vergunning voor wezen, dan regelt hij hier, regelt hij daar. En toen deden ze vaak maar wat.
0: Ja, ja, ja. En de fabriek stond eigenlijk aan de rand van Assen. Nu is de Paul Krugerstraat onderdeel van het centrum van Assen, maar stond een beetje aan de rand eigenlijk.
1: Hij stond aan de rand, maar ik zeg altijd, de Paul Krugerstraat, de hoek Paul Krugerstraat, Kloekerstraat, Groningenstraat, Nijlandstraat. Dat was het eerste industrieterrein van Assen.
0: Ja, ja.
1: En er stonden van allerlei fabriekjes en werkplaatsen en garages en dergelijke.
0: Ja. Ja, dat was eigenlijk de eerste uitbreiding van Assen op industriegebied.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, totdat het naar de industrieweg ging aan de achterkant.
1: Precies.
0: Bij Geertjes en zo verder ging.
1: Ja,
0: precies. Harry, we gaan zo even verder praten. Want er is natuurlijk heel veel te vertellen al die jaren. We hebben heel veel dingen gedaan. We gaan het over het ijs hebben. Wat voor ijs er dan wel niet maakt, foei. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.

0: Met deze muziek heb je wel wat, Harry, hè?
1: Ik vind dit leuke muziek, ja.
0: Volgens mij heb jij dit ook zelf gemaakt, denk ik, of niet?
1: Ja, gespeeld? Ik heb 15 jaar in de Big Band Moonlight gespeeld. Daar ben ik ook een van de overrichters van.
0: Ja.
1: En er speelde heel veel Klein-Miller muziek.
0: Ja.
1: En we zijn ook wel eens op een heel jaar zijn we op tournee geweest. Dan werden in bioscopen in Alkmaar en weet ik veel van allemaal niet. Daar werd die film gedraaid, de Klein-Miller Story. En dan zaten wij in de pauze en vooraf en in de pauze speelden wij er voor doek. Dat was wel leuk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat was je hobby, denk ik.
1: Of? Nou, het is ook jaren mijn beroep geweest.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ja,
0: ja. Dus jij bent niet in de fiets aan het verder gaan?
1: Ik heb 20 jaar in die fabriek geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, daar komen we straks op terug. Want de fabriek is er niet meer. En daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Ik las even dat de tijd van de oorlog was natuurlijk heel erg moeilijk om een fabriek als dit draaiende te houden.
1: Ja.
0: Maar daar hadden ze wat op gevonden. Hè? Want vooral steenkool was niet te krijgen. Hè?
1: Nou, dat was inderdaad moeilijk. En ze hadden wel energie nodig voor om de baden, de nikkelbaden te verwarmen. En de gebouwen natuurlijk. Dus opa en oom Tim die hebben ergens een bosje gekapt. Dat hebben ze gekapt. En dat voor het hout konden ze dus gebruiken om de fabriek warm te maken.
0: Ja, en ik las ook dat de arbeiders moesten eerst hout kappen voordat ze aan het werk konden.
1: Ja. Zo ging dat.
0: Ja.
1: De wereld was dan heel eenvoudig.
0: Ja, ik zie ook een paar hele mooie advertenties. Als je tegenwoordig ziet, dan zijn het hele grote opgemaakte dingen. Ja. Maar hier staat gewoon heel simpel: van Nikkelen verkopen, ga naar die en die toe.
1: Ja, zo gaat het.
0: Ja. De tijd van voor de oorlog was natuurlijk inderdaad lastig. Maar na de oorlog kwam langzaam steeds meer fietsen. Hè? Dus er was steeds meer belangstelling voor fietsen. Want zijn toen, je zei, van verhuisd van ik zal maar zeggen, Prins Hendrikstraat naar de Paul Kruggestraat. Daar hebben ze een behoorlijke fabriek gekregen.
1: Jazeker. En op een veel groter perceel.
0: Ja.
1: Ja. En toen gingen ze echt de Mustang-fietsen gingen ze bouwen. Ja. En ook de frames. Want er werd niet alleen voor de eigen productie gemaakt, maar wij maakten ook alleen losse frames. Met spatborden en voorvark erin en dergelijke. En die gingen vaak naar graziers en dergelijke. Die vooral in de slaap- en wintermaanden dan zelf gingen een fietsen van gingen maken.
0: Ja, afmonteren.
1: Assembleren, ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Een Mustang was echt wel een merk voor het noorden, hè? Van deze omgeving. Ik bedoel, je reed een Mustang-fiets.
1: Ja, de Mustang-fiets wel, ja. Ja, ja. Zeker.
0: Ja. En jij zei net even, het was heel mooi. Naast fietsen maken, in elkaar zetten en vernikkelen, deden ze ook ijs.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat nou? Wat is nou voor combinatie met een fiets?
1: Nou ja, er was voor de oorlog. Dus, nou, dan praten we over het interbellum, hè, tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat stuk, ja.
1: Ja, er waren nog geen koelingen en dergelijke. En er waren vaak klachten dat ijs niet op tijd kwam. Toen zijn ze daar ingesprongen en ze zijn in bevroren water gaan handelen. Grote staven van 25 kilo. Ik heb ze nog wel gezien vlak na de oorlog. Ja. Dat was prachtig, want daar moest ik ook vaak op zondagmorgen met mijn vader naar de fabriek. En er stonden er al een stuk of 10 ijskoeboeren die stonden. Die kwamen ook een half staafje halen.
0: Ja.
1: Weet je wel? Er werd niks aan verdiend, maar dat was gewoon service.
0: Ja, het was geen ijs om op te eten. Het was een heel ander doel, hè, dit ijs wat jullie maakten.
1: Ja, dat was voor koelingen. Hè? Want ze hadden ook een speciale auto ervoor. Een geïsoleerde wagen. En die gingen waar ze de vis aan wal kwamen en zo. Dus daar werd het voor gebruikt, ja.
0: Slagers ook, geloof ik. Heb ik
1: Slagers, ja, ja, ja, ja.
0: Daar werd het voor gebruikt.
1: Ja.
0: Dat is na de oorlog gestopt, hè?
1: Ja, vlak na de oorlog is gestapt, want toen kwamen de frigidaires en alles wat meer. En toen was het gauw gebeurd, ja.
0: Ja. Ik heb ook begrepen, als je een fietsenfabriek had, dan was je ook zeg maar lid van de landelijke organisatie.
1: Ja.
0: Doe maar, zeg maar.
1: Dat is een heel verhaal, jongens. Dat is een heel verhaal. Ja, dat was het CBR. En dat was het Centraal Bureau voor de Rijwielhandel. En daar moest eigenlijk iedereen bij aangesloten wezen. Fabrikanten, graziers, fietsenmakers. Maar alleen die fietsenmakers, die mochten verkopen aan de particulier. En dat was vooral mijn vader een doorn in het oog. Want er werd geen zak verdiend aan die fietsen. Moest er hard voor werken en een paar gulden kon je erop verdienen. Maar die handelaren, die hadden ze zo met 100 gulden winst in de etalage staan. En toen zijn we op een gegeven moment hebben we het anders gedaan. Mijn broer die had zijn diploma voor kleinhandel en dergelijke. En toen hebben we de oude ijsfabriek hebben omgebouwd tot een klein winkeltje, een vrij klein winkeltje. En toen werden ze door ons van de fabriek aan mijn broer geleverd. Er was geen speel tussen te krijgen.
2: Nee. Nou, want jullie mochten ze als fabriek niet verkopen?
1: Wij mochten
2: niet aan de particulieren? Hè?
1: Nee, maar aan hem dus wel. Want hij was dus de gediplomeerde rijwielhandelaar.
2: Maar jullie zaten wel in hetzelfde gebouw?
1: We zaten in hetzelfde gebouw, maar er zat geen deur tussen. Dat mocht niet. Ja, dat is een heel gedoe geweest. En toen later ook, daar woonden ze steeds. Ze woonden ze in de boeken kijken en dan kregen we een boete en al zo meer. Toen zijn we uit dat CBR gestapt. Maar het was wel een probleem, want kon je nog wel materialen krijgen als je niet aangesloten was. Nou, dat was helemaal geen probleem hoor.
2: Nee.
1: Als je maar contant betaalde en als je maar een rekening uit het buitenland had, was er niks aan de hand.
2: Maar kon je wel leveren aan de handelaren, want die waren wel lid ervan.
1: Die wouden niks meer van ons hebben, die waren kwaad op ons. Maar het tweede jaar verkochten we wel meer fietsen via mijn broer, als dat we en al die handelaren met elkaar leven.
2: Ja, ja. Ik kan me nog iets herinneren dat mijn ouders zeiden dat als je de fiets bij jullie rechtstreeks kocht, dan waren ze goedkoper dan in de winkel. Zal ik
1: ja, zeker. Heel stuk goedkoper. Dus de winkeliers die waren nog woedend op ons. Ja, wij hadden veel vijanden in die tijd.
2: Als je dat allemaal zo hoort, dan was de familie De Geet een beetje recalcitrant, of niet?
1: Ja, dat heb ik zo straks al gezegd. Dat staat helemaal door de. Ja, dat zit door de generaties heen. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Is dat bij jou ook nog zo?
1: Ach, dat was wel zo.
2: Wordt dat rustiger?
1: Ik sloeg vroeger vaak met de vuisten op tafel, maar ach, je gaat vanzelf relativeren.
2: Ja, ja.
1: Het is allemaal niet zo belangrijk.
2: We gaan het straks even hebben, want op een gegeven moment is er ook iets gebeurd wat niet zo mooi was, want de fabriek is afgebrand. Daar gaan we het dadelijk even over hebben.
1: Prima.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Ja, ik zei dat we het dadelijk zouden hebben over de brand. Maar jij zei, ik wil nog even terugkomen op het vorige gesprekje wat we hadden.
2: Ja, dat de CBR, dat was natuurlijk die reinste kartelvorming, hè? Ja. En, maar goed, dat werd allemaal omzeild. En we hadden een fabriek die maakte kettingkasten en jasbeschermers. Nou, daar hadden we toch altijd wel 10.000 van nodig per jaar. Dus die man die wou ons niet graag als klant kwijt. Maar die fabriceerde ook thuislijn. En toen kregen we een keer belastingcontrole. En toen zei die man, hij zei, ik zie hier geen middeltje thuislijn. Hij zei, maar als ik je rekening bekijk, hebben jullie zo'n 20 kilometer thuislijn verkocht. Nou, toen heb ik dat verhaal maar eens in mijn hummel verteld. En die heeft dat toen aangekaart. Want dat was gewoon kartelvorming, dat mocht helemaal niet.
1: Nee. Dus jullie kochten op papier tuinslangen?
2: Ja.
1: Maar in werkelijkheid de kettingkasten.
2: De kettingkasten en jasbeschermers, ja.
1: je hoort het natuurlijk tegenwoordig ook dat er hier en daar wel wat geregeld wordt, zal ik maar zeggen, tussen bedrijven. Het was toen ook zo.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja.
1: En die kartelvorming is natuurlijk, dat is tegenwoordig, mag dat bijna niet meer.
2: Nee.
1: Maar dat was natuurlijk in die tijd, alles was daar geregeld, hè?
2: Ja, maar in die tijd ook, dan maakte mijn vader wel eens afspraken, prijsafspraken met concurrenten en dergelijke. Maar die werden de volgende dag alweer geschonden, dus er kwam ook niks aan terecht.
1: Nee. Voor de bühne was het misschien aardig, maar achter de schermen gebeurde het allemaal niet.
2: Dat was oorlog.
1: Ja, precies. We hadden het erover dat de fabriek op een gegeven moment is afgebrand. En jij vertelde me net dat jullie woonden tegenover de fabriek toen.
2: Ja.
1: En dat je tegen je moeder zei, de fabriek staat in brand. Ja, toen kreeg je bijna klappen aan de woorden.
2: Ja, bijna klappen aan de woorden, ja. Maar het was wel zo. En dat was op 2 augustus 1948. Toen is de hele fabriek tot de grond toe afgebrand. En ze hadden daar tevoren nog feest gehad. Want een van de mensen die was 25 jaar bij de zaak. Maar die was eigenlijk in 1944 was hij al 25 jaar bij de zaak. Maar toen was er nog oorlog. Er was geen geld en dergelijke. Dus is gewoon 4 jaar later gevierd. En of er toen iets gebeurd is, iets is blijven branden of zo, is geen idee. Maar de volgende morgen stond een heleboel in de fik.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er was niet veel van over, hè, van de fabriek.
2: Nee, alleen het kantoor en de voormalige ijsfabriek. Dat stond er nog. En daar zijn ze in doorgaan fabriceren. Heel primitief natuurlijk. Maar een broer van mijn vader, Pieter Geter, die was aannemer. En die heeft ook in recordtempo daar een nieuwe fabriek neergezet.
1: Ja, zo ging dat, hè? Dat werd geregeld even, hè?
2: Ja, daar moest even rap geregeld worden en dergelijke. Ja.
1: Ja. Ik las ook dat jouw vader bepaalde octrooien op zijn naam had staan, hè?
2: Ja, mijn vader en oom Tim die hadden inderdaad octrooien. Ja, er was bijvoorbeeld een... het is geen televisie, anders kon ik het laten zien. Maar ze had bijvoorbeeld om het achterlicht bij een fietsloop vaak zo'n bumper staan.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat was om het achterlicht te beschermen. Want als je het in de muur reed, was eerst het achterlicht kapot.
1: Ja.
2: Dat werd beschermd. Dat was een vinding van mijn vader en mijn oom. En er waren wel meer van die dingen. En daar hebben ze ook wel octrooi op gehad. Maar niet op alles. Maar mijn vader had later wat vaak gezegd, hadden we maar octrooi aangevraagd, dan hadden we nooit hoeven te werken.
1: Nee.
2: En dan moest hij altijd denken aan meneer Van Schothorst. Dat was een fabrikant in Barneveld. Daar betrokken wij spatborden en velgen voor. En die had de zogenaamde sierbeugel gemaakt. Je had vroeger allemaal de fietsen met linnen kettingkasten. En dat was een beetje zielig gezicht. Want dan zag je altijd die naden en zoiets. En daar kwam dan zo'n mooi vergroen beugeltje over. Klapte je hem in, klapte je hem erop. Je kreeg hem er nooit weer af.
1: Nee.
2: En die had meneer Van Schothorst uitgevonden, octrooi heb gevraagd. En hij maakte in zijn eigen fabriek. Die man is een miljonair van geworden.
1: Ja, ik herinner me die ding nog wel. Zo'n mooi chrome beugeltje
2: gewoon,
1: over je.
2: Ja.
1: Dat stond zo mooi.
2: Het
1: was gewoon deftig als je die had.
2: Ja,
1: dat waren de duurdere fietsen nog.
2: Dat waren de duurdere fietsen, ja. En het was gewoon een beugeltje van 1,80 gulden, geloof ik. Maar later, toen het octrooi verlopen was, toen kocht je ze voor 80 cent. Ja. Dus die man had er verschrikkelijk veel verdiend.
1: Ja, vaak gaat het zo. De mensen zijn enthousiast, ontwikkelen iets en vergeten inderdaad een octrooi aan te vragen.
2: Ja.
1: Terwijl achteraf misschien heel veel waard is.
2: Ja.
1: Wat voor fietsen maakten jullie? Alles volgens mij, hè? Vooral ook voor kinderen en alles, hè?
2: Ja, wij maakten ook wel kleinere fietsjes met 24 gaans wieltjes en zoiets. En, maar de echte hele kleine kinderfietsjes, die betrokken we van een ander bedrijf.
1: Ja, dat maken jullie niet.
2: Nee.
1: Jullie hebben ook iets met een hulpmotor gedaan, hè?
2: Ja, Bestond er in die tijd een motortje. De Rex was dat. En dat ding, dat werd gemonteerd. Dat motortje werd gemonteerd op het stuur. En het benzinetankje ook. En dat ging met een snaar, met een aandrijving in het voorwiel. Nou, mijn vader en oom Tim die zagen dat. Die zeiden, dat ding is zo instabiel als de pest. En die hebben een nieuw frame gemaakt. En toen kwam het motortje, kwam net als bij de moderne elektrische fiets, onderaan te hangen. En de aandrijving kwam in dit achterwiel. Toen was die ding veel stabieler. En dat was een 50cc motortje. En daar hebben we ongeveer 500 van gemaakt. Je ziet ze soms nog wel eens te koop voor een paar duizend euro.
1: Ja, ja. Ja, je had er toen een moeten kopen en dan nu weer verkopen. Hè? Dan, want ze zijn nu meer waard dan toen, denk ik.
2: Ja, natuurlijk is alles zo.
1: Was dat voor jullie die eerste bromfiets?
2: Ja.
1: Want het was een beetje vergelijkbaar met bromfiets natuurlijk. En bromfiets was ook 50cc, hè?
2: Ja, de Mosquito die had het. Die had een aandrijving op de achterband. En je had de Solex, die had een voorband.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat heb je, dus wat dat betreft waren ze wel inventief, hè?
2: Ja.
1: Om elke keer wat nieuws te bedenken.
2: Ik zeg ook altijd, mijn vader die had eigenlijk nooit die sores van die fabrieken bij moeten hebben. Die man had gewoon uitvinder moeten zijn.
1: Ja, en andere mensen
2: de fabriek laten doen. Maar ja, goed, je hebt het hele bedrijf erbij. Je hebt mannen 40 personeel waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. En dan komt er een boel kijken.
1: Ja. Ja. Over personeel gesproken. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal mensen die woonden in Schattenberg. Die kwamen bij jullie werken.
2: Ja, we hebben een stuk of 4 mensen gehad. Die woonden op Schattenberg, ja. Ik ben er vaak geweest. Ik zei s'avonds nog weer als overwerkt en dat ik ze naar huis bracht. Ja. Ah, die mensen die wonen daar ook schandalig, hoor.
1: De Molukkers, hè?
2: De Molukkers, ja, die wonen daar echt schandalig. Ja. Ja. En die barakken allemaal van het concentratiekamp. Nee, dat was niet goed. Nee.
1: Jullie waren wel, lees ik, heel erg tevreden over deze mensen, qua werk.
2: Ja, hoor. Ja, ja, hoor. We waren wel tevreden over die mensen. Ja. Maar je voelde wel altijd de onvrede. Ja.
1: En onderling las ik heel mooi. Was een soort. De belangrijkste, die vroeger de belangrijkste was op de Molukken, liep voorop. En dan,
2: die liep voorop, ja.
1: Dat,
2: ja,
1: was allemaal in orde geregeld, hè?
2: Dat was meneer Horisa, die liep voorop, ja.
1: Ja.
2: En dan kwam meneer Patty Pawagel en dan kwam meneer Nunemeter.
1: Ja, ja, ja.
2: Precies,
1: ja.
2: Nachtlopen.
1: Ja. Jullie hebben. Die nieuwe fabriek stond weer aan de Procureurstraat.
2: Ja, op dezelfde plek.
1: Ja, en dat was best een behoorlijk. Ik zeg, we hebben het over de nieuwe fabriek, maar die ken ik zelf een beetje.
2: Ja.
1: Was best voor die tijd een groot bedrijf.
2: Was het ook. Was het ook. Ja. En doordat we op een gegeven moment dus particulier gingen verkopen, maar voor hele goedkope prijzen, we kregen het ook veel en veel te druk. Die fabriek werd eigenlijk. Die groeide veel te snel.
1: Ja, hè?
2: Eigenlijk moet je. Dat zeggen de economen ook altijd. 10% groei per jaar is mooi. Bij een jaar gaat er 100% groei uit.
1: En waarom ging het dan mis? Wat was dan het probleem?
2: Nou, het probleem krijg je dan dat je alles niet meer overziet. Dat zijn van die dingen. En toen hebben we nog een filiaal geopend in Hardenberg. En toen kwam er nog eens een keer een financiële crisis tussendoor in de 80e jaren. En dat zijn dan moeilijke zaken.
1: Ja, ja, ja. Dan wordt het eigenlijk te veel om aan alle touwtjes te trekken, zeg maar.
2: Dan werd het inderdaad te veel. Ja, en daar ben ik persoonlijk ook op afgeknapt.
1: Ja?
2: Ja.
1: Jij bent niet doorgegaan met de bedrijven?
2: Ik ben in 82 ben ik afgehaakt. Ja. Het werd me allemaal veel te veel. En het is allemaal achteraf, hoor.
1: Ja.
2: Dan kreeg je in de gaten dat het niet goed komt. Nee. En dat ik heel wat anders had moeten gaan doen, eigenlijk. Ja. Ik heb me toch al jarenlang afgevraagd, waarom ben ik nou overspannen geraakt?
1: Ja.
2: Nou, en dan kom je met psychiaters en psychologen aan de praat. En dan bleek het dat je te veel doet. En dat mijn artistieke kwaliteiten, die kwamen helemaal in het gedrang.

0: Ja, dat was Boudewijn de Groot.
1: We gaan een beetje zo door de tijd heen.
0: Ja.
1: We komen een beetje in de 70 jaren terecht. En toen ging het niet meer zo goed als in de eerste jaren. Hè?
0: Nou, dat is toch wel wat later hoor.
1: Ja, dat ging de 80 jaar ook.
0: 80,
1: ja, tweede helft. Ja.
0: Het bedrijf dat groeide eigenlijk veel te snel. Eigenlijk moet je niet meer groeien naar 10%, 15%. Maar wij groeien zo'n wel 100%.
1: Ja.
0: En er werden steeds meer fietsen gemaakt. Ik geloof dat wij 10.000 fietsen per jaar die bij ons over de toonbank gingen.
1: Ja, en dat was voor die tijd zeker heel veel.
0: Ja, dat was verschrikkelijk veel. Dat was verschrikkelijk veel. Daar werd ik in het hele land over gesproken, hoor.
1: Ja,
0: ja, dat is een fenomeen. Maar ja, het is allemaal te gek gegaan. Ik ben er persoonlijk ben ik er helemaal op afgeknapt.
1: Ja.
0: Ik had het veel en veel te druk. Mijn gezin die kwam in de knel een beetje. En ik was er ook een muzikant bij. Daar had ik al een beetje een lage pitje gezet. Want ik werkte al 80 uur in de week.
1: Ja,
0: ja, en dan op een gegeven moment dan knap je af.
1: Ja. Ja. Maar vroeger was het eigenlijk zo dat als je vader timmerman werd, dat altijd een van de kinderen ook timmerman werd. Of boer, werd er één boer.
0: Ja,
1: en zo ben jij natuurlijk waarschijnlijk ook in het bedrijf teruggekomen.
0: Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Toen ik de HBS afgemaakt heb, toen ben ik naar Mesa Cosa gegaan. Dat was een onderdeel van de ALO, het Hof. Dus ik wou eigenlijk sportleraar worden. Want een half jaar ging je door de rug. En toen was je bijvoorbeeld turnen en hardlopen. Dat was gewoon gebeurd.
1: Ja.
0: Nou, toen moest ik eerst nog in dienst en toen ben ik in de zaak gerold, ja.
1: Ja, want zo ging het dan vaak, dan weet je door de ouders en nou, kom maar bij ons, kom maar meehelpen.
0: Ja, nou, zo ging het allemaal niet. We zijn nooit geprest of zo. En ik ben in de fabriek gekomen en ik ben gewoon als krullenjongen begonnen.
1: Ja.
0: Ik heb het hele vak geleerd. Geef mij een stelletje buizen en ik zet een frame bij elkaar. En ik bouw een hele fiets.
1: Nou, dat lijkt me een goed idee, Harry.
0: Niet met de moderne fiets nodig. Daar kan ik zelfs geen band meer aan verwisselen.
1: Nee.
0: Allemaal speciaal gereedschap. Allemaal chips die je kapot kunt maken.
1: Ja, ja, ja. Ja. De 80 jaren ging het niet goed meer. Had het ook te maken met de fietsenhandel? Er waren natuurlijk veel meer bedrijven langzamerhand in Nederland die fietsen maken.
0: Nou, ja, die waren er wel natuurlijk. Hè, maar ja, het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden geweest. Ook dat we nog een filiaal begonnen, dan kreeg je ook aanloopverliezen. In de 80 jaar hebben we een financiële crisis gehad. Ik achteraf zei ik, ja, zeiden de fabrieken wel, ja, we hadden al jaren zien aankomen bij jou. Ik zei, maar je hebt me zelf nooit stappen hadden gelopen om mij te ontlasten. Ja, omdat je het gewoon niet wist.
1: Ja. En vaak, wat je zegt, hè, dan overkomt het je, denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Ja, je werkt 80 uur, dan ga je 81 uur werken, dan ga je 82 uur werken. Maar het probleem wordt nooit echt opgelost.
0: Nee, wordt het probleem niet meer opgelost. Je raakt in een vicieuze cirkel.
1: Ja. En bij een financiële crisis, een fiets kan altijd nog wel een extra jaar mee.
0: Als met de centen wat minder gaat, dan worden de aankopen ook minder.
1: Ja, en zeker een fiets, hè?
0: Dan werd die, fiets ook.
1: Werd die weer opgelapt of zo, hè?
0: Ja,
1: van nieuwe
0: tuurlijk,
1: banden erop.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Hoe kijk jij nou tegen de fietsen van tegenwoordig aan? Want je hebt natuurlijk heel veel verstand van. Je hebt alles gedaan, zei je.
0: Ik kan de gewone ouderwetse fiets, zou maar zeggen, die kan ik helemaal bouwen. Ja.
1: Ja.
0: Spaken erin zetten, maakt me al niks uit. Dat kan ik allemaal wel. Maar de moderne fiets, ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Zeker met het elektromotortje erin.
0: En een motortje en alles erin. Ik maak er zelf ook echt gebruik van, hoor.
1: Ja, ja,
0: dus,
1: ja,
0: ja. Ik vind het prachtig.
1: Als je terugkijkt, Harry, over de hele periode, we zijn er een beetje doorheen gefietst, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Op het tandem.
1: Op het tandem er doorheen. Wat was voor jou dan het leukste stuk wat jij meegemaakt hebt? Je hebt natuurlijk ook de plezier aan gehad, anders blijf je niet zo lang.
0: Dat is nou juist het gekke. Ik ben nooit één dag in mijn leven met ellende naar mijn werk gegaan. Ik heb er altijd plezier in gehad.
1: Ja.
0: Maar wat ik het leukste vond eigenlijk, ik heb jarenlang ook op de vrachtwagen gezeten. Dan ging ik fietsen en frames naar handelaren brengen en overal. En dan was de sport direct geldbeuren.
1: Ja.
0: En dan met een dikke portemonnee op het terugweg bij leveranciers, toeleveranciers.
1: Ja.
0: Spatborden halen, velgen halen, wat al niet. En dan kwam je overal in alle steden. Want die mensen die zaten allemaal nog in de binnensteden. Dus ik kroste Rotterdam en Amsterdam door alsof het niks was.
1: Ja.
0: En ik kon ook de havens, kon ik precies, want dat was mooi. Die mensen die hadden dan ook nog vaak een fame. En dat was een pakhuis in de haven.
1: Ja.
0: En als je het daar weghaalde, dan had je dan weer 2 of 3% korting. Maar we hebben ook wel gehad, dan Dan zeiden ze, je kunt ook wel van het schip halen. Dat was ook mooi, want dan kwam je op die schepen. Ja. Dan werd je soms wel zo'n 4 uur s'nachts gebeld van... Negen uur komt schip aan in Antwerpen of zoiets. Nou, dan had je met de zorg dat je 9 uur in Antwerpen waren.
1: En moest je het dan zelf van het schip halen?
0: Ja, dan moest je zelf van het schip halen. Dat scheelde dan weer 10% of zoiets. En dan bleek dat de kapitein ook altijd een handeltje zat, hè?
1: Zoals?
0: Ja, nou, we hebben dat vooral meegemaakt. Er kwam vaak een man uit België en die bracht ons racefietsen. Een speciaal lichtweerrace, die maken we niet. En dat was altijd als hij kwam, dan zei hij op een gegeven moment... En morgen nog wat voor de zuip hebben? Oh. En dan had hij dus een patentje martini. Had hij rode en witte martini had hij in dozen had hij in een apart vakje gestaan.
1: En die waren voor de speciale prijs, denk ik.
0: Die kwamen van de radprijs en die verkocht ik dan weer aan die slijterij die bij de comma zet.
1: Oh ja, dat is ook.
0: In die tijd kon alles, joh. Dat was mooi.
1: Ja, ik denk dat het tegenwoordig ook hier en daar nog gebeurt.
0: Natuurlijk.
1: Ja, maar dat maakt natuurlijk ook alles een beetje leuk.
0: Ja,
1: toch een beetje spannend en zo.
0: Ja.
1: Beetje handel, een beetje,
0: ja, mooi,
1: een beetje zoemel hier en daar. Ja.
0: En mijn handel is vooral, je kunt wel altijd voor de uiterste prijzen willen gaan, maar nee, gun elkaar ook wat.
1: Ja.
0: Moet heel makkelijk in wezen.
1: Ja. Maar toch gaan jullie fietsen, zeker toen je zelf ging verkopen, wat we net al zeiden, die relatief gezien voor de mensen die ze kochten, goedkoop waren.
0: Ja, ja.
1: Goedkoper dan die via de groothandel gingen. Via,
0: ja, natuurlijk, want die moesten er ook allemaal aan verdienen.
1: Ja. Ja.
0: En dan konden we een heel stuk van die tussenwensen, en vooral van die tussenwensen van de fietsenmakers en zo. Die echt soms 100 gulden op zo'n fiets drukte. Ja, daar komen we een stukje van aanvallen. Dat kon een heel stuk goedkoper konden we wezen. Dat ging best.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: sun will shine for you. De zon wil voor je schijnen, Harry. Nou, dat is mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Dat is mooi. Mooi gezegd, hè? Op een gegeven moment hebben jullie als Mustangfabriek de framebouwerij opgedoekt.
1: Ja.
0: En ook de fietsenfabricatie ging buiten de deur, hè?
1: Ja.
0: Had dat ook te maken met de slechte tijden? Of was dat...
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon... toen kreeg je echt een beetje meer concentratie. En eigenlijk waren die aantallen van 10.000 stuks waren eigenlijk te klein.
0: Ja.
1: Dus hebben we gewoon dat soort dingen. Eerst de frames die lieten we maken bij een framebouwer in België. Dan kwamen de ruwe frames weg. We lakten ze zelf en dergelijke nog wel. Maar ja, het, toen hebben we later... Dat beviel zo goed. Er was ook iemand die kon daar lakken en zo. En dat kon eigenlijk veel beter doen daar. Hadden we zelf meer tijd voor andere dingen en zo.
0: Ja, ja, het moest steeds efficiënter.
1: Het moest steeds efficiënter, ja. Terwijl wij de modernste machines hadden. Ja.
0: Wat ik leuk vond is, we hadden net over dat jullie een paar mensen van Schattenberg Molukkers in dienst hadden. Dat daar een spuiter was en dat er zelfs fietsen in de kleur van RMS gespoten zijn.
1: Ja, meneer Horizia, die spoot die was, stond in de lakkerij en die spoot ook al frames in de Molukse kleuringen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Had hij ons nooit om gevraagd. Vandaag en dat soort politiek ook helemaal niet meer kennen. Maar ze gingen wel weg.
0: Ja. Wat, je hebt op een gegeven moment gezegd, ik ben ermee gestopt. En ik had het misschien wel anders moeten kiezen. Maar wat was voor jou nou het mooiste stuk uit het hele verhaal wat jij meegemaakt hebt bij de fabriek?
1: Nou, dat was dus dat ik op die vrachtwagen zat.
0: Ja.
1: En dat ik met de spullen wegging en mijn spullen terugkwam. Dat vond ik het allerleukste. Want dan was je vrij.
0: Ja.
1: Je had niet iedere keer de gezeur om de kop en de telefoon of dit of dat. Of de was kapot. Nee, je was weg. En dat was mooi.
0: Ja. En in 1984 is de fabriek gesloten?
1: 86.
0: Oké, okay, ja, 1984, ja. Ja.
1: Toen is ze hebben nog een jaar of vier is het doorgegaan. En toen is het verkocht aan een fietshandelaar in Groningen. En die had een paar jaar later weer aan een projectontwikkelaar verkocht.
0: Ja,
1: en dus de boel is gewoon verpatst. Daar komt op neer.
0: Ja. En toen is de fabriek afgebroken.
1: Ja.
0: En de grond is een hele tijd gesaneerd, geloof ik. Hè?
1: Dus, ja, maar dat zeg ik wel. Ik heb het eerste natuurlijk al gezegd. Die hoek daar bij ons, dat was het eerste industrieterrein.
0: Ja.
1: En dat was allemaal door allemaal sloten liepen er door. En de garageouders die gooiden de molie in de sloot. En Stork die had de wereld afval. Nou, toen heeft dat... Dat was in de 60 jaar. Dan heeft het transformatorhuis bij jullie tegenover, die heeft in de brand gestaan.
0: Ja,
1: nou, toen liep de brandolie liep bij ons voor de fabriek langs door de sloot.
0: Ja.
1: En dan had je de wasserij, die gooide van alles in de sloot. En dan had je nog de Napro op de hoek daar.
0: Ja.
1: Met zo'n farmaceutisch fabriekje. Nou, daar gebeurde ook van alles.
0: Aan de Nederlandse staat had je schepen, die landbouwbedrijf met olie en toestand.
1: Ja, ja, ja. En aan de Polkruger staat je een groot slachthuis daar.
0: Ja.
1: En Dijkstra's tankbouw. En ja, iedereen die gooide het in de sloot was en in de grond staat waar je het kwijt.
0: Ja, ja.
1: Zo was het dus niet.
0: Nee. Ik kan me nog herinneren dat jarenlang hebben daar machines gestaan om het grondwater te zuiveren.
1: Ja, op de hoek daar van de Polkrugerstraat en de Nederlandse
0: staat. Ja, die is echt helemaal jaren gestaan.
1: Ja.
0: Wat je al zei, dat was de eerste industrietrein eigenlijk.
1: Ja.
0: Na de tijd is alles zeg maar over de industrie weggegaan.
1: Ja, klopt.
0: En het kwam de andere kant terecht.
1: Klopt, ja.
0: Harry, bedankt voor dit mooie, prachtige overzicht van de Mustangfabriek.
1: Graag gedaan.
0: En je bent nog steeds actief op muzikaal gebied.
1: Ik ben nog steeds muzikaal gebied. En ik doe nog een dag vrijwilligerswerk in het Museum Nienoord.
0: Ja.
1: Zit ik op de afdeling collectiebeheer. En dan kan ik me ook een beetje uitleven in mijn hobby's, kunst en cultuur en dergelijke, schilderijen.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er best tevreden over het leven hoor.
0: En op muziekgebied, wat bespeel je op dit moment?
1: Nou, ik speel alleen nog bij de traan. En,
0: En welk instrument speel je dan?
1: Piano.
0: Piano nog.
1: Ja.
0: Gezien jouw leeftijd is dat toch wel heel goed, vind ik.
1: Vind ik ook, ja.
0: Ja,
1: ik wil het nog graag een poosje volhouden zo.
0: Niet met een traan, hè?
1: Niet met een traan.
0: Wel bij de traan.
1: Een lach en een traan.
0: Ja, okay. Harry, bedankt dat je hier was vanmorgen. En we hebben een heerlijk even teruggekeken in de geschiedenis van de Mustangfabriek.
1: Ja.
0: Van, zeg maar vanaf 1910 tot 1986.
1: Ja, daarom. En dat is altijd hartstikke mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Rudimental. En daarbij was het ook nog Jason Newman of John Newman. En kijk, daar is ook geluid via mijn koptelefoon. Altijd fijn om te hebben. Goedenavond allemaal, welkom. Welkom bij Geesten van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en deze 5 augustus 2026 gaan we er weer een heel mooi programma van maken deze avond. En meepraten kan, dat kan via onze chatbox, via www.radioaanhunze.nl. En je kunt ons altijd whatsappen op 0592 70 30 30. Vaste onderdelen komen straks ook weer voorbij. De Break de Week is een beuker met een Nederlands tintje. Tom Morello van Rage Against the Machine die heeft een nummer gemaakt naar aanleiding van een Nederlandse verzetstrijder, Hanny Schaft. En daar gaan we straks het volgende uur mee openen. Maar dat is dus nog even wachten. Want nu gaan we eerst even verder met 2 weekenden terug. We waren er natuurlijk een weekend niet. We waren er een weekje niet. Omwege omstandigheden. En 2 weekenden geleden was het Truckstar. En ondertussen begint dat samen met de TT in Assen begint het eigenlijk wel net zo'n beetje zo'n grote uittocht te worden. Waarbij mensen langs de snelweg gaan zitten om lekker vrachtwagens te kijken op zondag. En ik zit dan toch altijd een beetje, als ik dan Truckstar weer aangekondigd zie worden, dan denk ik elk jaar denk ik 2 dingen. A, wil ik er eigenlijk toch best wel eens een keer naartoe. Ik ben er nog nooit geweest. Het lijkt me best wel heel interessant. En B, met nu AI en al die zaken die veranderen in de wereld. En nu bij de supermarkt ga je eigenlijk ook nooit meer bijna bij de cashier langs. Heel veel mensen gaan ook gewoon naar de zelfscan. Hoe lang duurt het nog voordat er zelfrijdende vrachtwagens zijn? En dat dus eigenlijk wat nu een beroep is, en dat is eigenlijk meer een soort levensstijl, namelijk de trucker. Hoe lang dat nog bestaat. En aan de ene kant denk ik dan wel eens van ja, weet je, misschien heeft het zijn beste tijd gehad. En aan de andere kant denk ik, ja, misschien is er altijd wel een vrachtwagenchauffeur nodig. En ik zou zeggen, als je er wat van vindt of over denkt, dan kun je dat altijd dus laten weten via de chat. Ik ben zeer benieuwd naar jullie mening. Maar als ik dan denk aan zo'n toekomstig trucker, dan kom ik ook al heel gauw bij dit nummer uit. Namelijk Space Trucking van Deep Purple. Met je 16 tonnen diesel langs Venus. Klinkt goed.

De Superman Lovers met Starlight en daarvoor Space Trucking van Deep Purple. Vanwege de 2 weken geleden wezen zijn de Truckstar Festival. In een wat meer persoonlijke noot. Wij hebben recent een paar kippen erbij gekocht. Wij hebben in de tuin kippen van die hele kleine Watersmaalse baardkrieltjes of Antwerpse baardkrieltjes. Dat zijn echt kipjes ter grootte van een duif. En we hebben eigenlijk altijd hennetjes, nooit een haantje erbij, want we wonen in een woonwijkje. Nou, dan wil je liever geen gedoe met de buren. Plus, nou ja, weet je, als je dan toch al een eitje eet, dan vind ik het ook wel lekker als je niet, laat ik zo af en toe zo'n extra stukje proteïne bij je ei vindt. En als je pech hebt, dan is die net wat ouder en dan in één keer denk je, oeh, bliksem, nou, dan krijg ik er een extra hapje bij, een extra krokant laagje. Maar ja, dat betekent wel, als je geen haantje hebt of zo, dan houdt ze zichzelf dat niet in stand. En we hadden altijd 3 kippen en op een gegeven moment ging eentje dood en dan moet er op een gegeven moment weer wat bij en dan moet dat aan elkaar wennen. En als je kippen bij elkaar gooit, en dat zullen de meeste mensen die kippen hebben ook wel weten, nou ja, dan is dat wel een beetje, ze moeten even de pikorde met elkaar weer bepalen. Dus de ene kip moet even aan de andere kip laten zien dat hij of dat zij de baas is. En dat vecht dan nog wel eens een beetje met elkaar. Nou ja, en dan zijn er heel veel gemene fight songs, zoals die van bijvoorbeeld van Marilyn Manson. Like a small boat, maar we hebben nu een hele lieve van Rachel Platten.

Straits met So Far Away. En daarvoor de fight song van Rachel Platten. Ter ere van onze nieuwe kippen die samen met de oude kippen stevig er tegenaan gaan om de nieuwe pickorder te bepalen. Ja, dat gaat er echt niet zachtzinnig aan toe. Nieuwe muziek. Ik heb ze net al voor het beginnen van het nieuwe uur al nieuwe muziek van Tom Morello beloofd. Ook omdat het een link heeft met Hanny Schaft, de verzetstrijder. Maar we pakken nu even andere nieuwe muziek erbij van de Alabama Shakes. Die maken ook af en toe best wel lekkere nummers. En ik vond deze, die nu uitkwam, eigenlijk ook wel goed. Dus ik denk, nou, we nemen hem gewoon mee. Hier komt Another Love.

Yes, the Beach Boys met daarvoor Alabama Shakes met Another Life. En wij gaan nu verder met een ander, nog best wel beladen onderwerp eigenlijk. En dat is dat de nieuwe stikstofbrief uit is. En je ziet dus ook, daar wordt weer vanuit de boer op gereageerd. Die zijn helemaal niet blij met wat in die brief staat. En ondertussen zie je dus de omgekeerde vlaggen en de protesten in het straatbeeld weer terugkomen. En ik vind het altijd een hele lastige discussie. Ik zit er ook helemaal niet zo heel goed in. Ik kan me aan de ene kant gewoon heel goed voorstellen dat je een bedrijf dat je al eeuwenlang hebt, of eeuwen, maar in ieder geval generaties lang hebt, dat je dat voor wil zetten. En ik zie bijvoorbeeld ook in de buurt waar ik woon heel veel mensen. De een werkt bij stallenbouwer, de andere die werkt bij een veevoerbedrijf. Ja, dat zijn ook mensen die hebben dan een baan. Ja, dat hangt met dat boerenbedrijf samen. Dus ook op die manier, hier in de buurt, kan het nog best wel eens tot wat knel leiden. En aan de andere kant, de toerisme bijvoorbeeld, dat komt naar Drenthe omdat ze over de hei willen fietsen. En die hei, die staat dan weer onder druk. En die zandverstuiving, die dreigt dan weer vol te groeien met bramen. Dus ja, het is een hele lastige discussie. Ik ga er ook eigenlijk geen uitspraken verder over doen. Dat het allemaal diep triest is. En dat ik altijd als ik die vlaggen zie, toch wel een beetje spijt heb. Weet je, een beetje medelijden heb. Dat staat buiten kijf. Er is geen leuke tijden, dus aan de andere kant misschien met andere vergunningen en dergelijke moeten we wat. Ik weet het ook niet. In ieder geval, voor de boer, The Farmer van de Sons of the East.

Stewart met Reason to Believe. En daarvoor The Farmer van The Sons of the East. Jan, die belde ons net weer even. En die komt met een verzoekje van een band waar ik nog nooit van gehoord heb. Die gaan we zo ook horen. Kan dus nog alle kanten op. Ik heb geen idee. En in de chat ondertussen zijn we druk in gesprek over onze kippenperikelen. Want ik blijk hier niet de enige kippenouder te zijn. Maar de luisteraars van Radio en Hunze, dat zijn meerdere kippenouders. En het bij elkaar laten wennen van kippen. Nou ja, dat is een fenomeen dat is bij meerdere bekend. Maar ja, blijkt bij andere mensen soepeler te gaan soms als bij ons. Maar dit, nou ja, daarom vanuit de chat, ter ere van onze kippenperikelen, The Chicken in Black van Johnny Cash.

Ja, dat was TC Matic met Le Gava. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vond het eigenlijk stiekem nog best grappig. Weer wat geleerd. Weer wat is om op Spotify op te zoeken en te gaan luisteren. In de chat wordt er nu druk overlegd of we overgaan op een thema-uitzending. In het kader van kippen en hanen. Ja, dat is nog even de vraag. Ik weet nog niet of ik zover ben, maar we gaan het meemaken. Het volgende nummer had eigenlijk een heel ander linkje, namelijk de oertijdmarkt, die ook pas geleden in Emmen is geweest. Maar anderzijds, er is ook wel een link te leggen met een kip, als ik dan toch even op het thema in blijf gaan. Want de wetenschappelijke theorie nu zo is, en daar had ik het afgelopen weekend met mijn neefje over, want die mocht toen voor het eerst Jurassic Park kijken. Zijn moeder achtte hem oud genoeg om die film te zien. En toen vroeg hij ook van, dino's en vogels, hoe zit dat ook precies? Ja, inderdaad, hè, de gangbare theorie erachter is, onder andere bijvoorbeeld vanwege bepaalde specifieke holle botten en zo, en de veren die ze gevonden hebben, genetische aanleg voor het hebben van veren bij dinosaurussen, is de theorie, of eigenlijk is dat wel bewezen, dat onze vogels, zoals we die vandaag de dag door de lucht zien vliegen, in de verste afstammen van de dinosaurus. Ja, en als we het dan hebben over de dinosaurus en Jurassic Park, dan komen we al gauw uit bij de T-Rex.

The T-Rex met Get It On. En wij gaan hier zo een beetje richting het... het even kijken. Ja, het tweede uur. En we gaan het tweede uur openen met de Breek de Weekplaat. En dat is in dit geval een nieuwe van Tom Morello. Date Night gaat over Hanny Schaft. Hartstikke leuk. Maar we gaan er nu even met een klein kanaal ook uit. Namelijk, hierin zijn de Arctic Monkeys.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht. Dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Bam! Goedenavond allemaal. Welkom bij de tweede uur van Geef ze van Jetjen op Radio AN Hunze. En de week is gebroken, dat hebben we traditiegetrouw gedaan met de eerste plaat van het tweede uur. En dat was in dit geval Date Night van Tom Morello. Een ode van een recent album, geloof ik. Het album komt eraan, de single is nu uit. En deze single die eert niet alleen Hanny Schaft, maar ook de Haarlemse verzetsheldin Truus Menger. En zij gingen zo ver in hun verzet dat zij onder andere Duitse soldaten en officieren s'avonds meelokten en dan ombrachten. Om op die manier aan uniformen, op die manier aan andere zaken te komen. En op deze manier ook door Tom Morello in een nummer geëerd. En ik vind het in ieder geval een mooie ode. Laat ik het dan zo zeggen. Welkom bij de tweede uur. In de chat kun je meepraten. Dat kan via www.radioaanhunze.nl. Je kunt ook 0592703030 ons appen of bellen. En in de chat gaat het nu ondertussen al heel erg over kippen de hele tijd. En een thema gerelateerde uitzending maken over kippen. Ik weet het nog niet, maar bij deze, met dit volgende nummer, denk ik dat we de discussie kunnen sluiten. Want daarmee hebben we in ieder geval alles wat maar met vogels en zo te maken heeft in één keer gehad. Want jongens, the bird is the word.

Ja, en daarmee is the bird is the word. En daarmee is denk ik de kippendiscussie officieel nu gesloten. Misschien ook niet. Maar omdat de kip the bird is the word. Van de week werd ik verrast op RTV Drenthe over een artikel. Over iemand wiens naam ik al heel lang niet meer gehoord had. Vroeger, toen ik nog een kleine Lars was, was ik nogal fan van videogames, van spelletjes. Op de Xbox of op de PlayStation of op de PC. En op dat moment, en misschien nog steeds wel een beetje zo, maar op dat moment als je daarvan hield, dan had je een bepaald tijdschrift. En dat tijdschrift dat heette Power Unlimited. En voor dat tijdschrift schreef een Drent, een Assenaar. Wel precies. En dat was Jurjen Tiersma. En in één keer zag ik op RTV Drenthe dus een artikel voorbij komen over diezelfde Jurjen Tiersma. En dat hij dus de afgelopen jaren al als een soort digitale nomade zijn leven leidt. Als kind is hij ook ooit in het de gamewereld verslaafd geraakt. En heeft hij dus zijn werk van gemaakt. Eerst dus ook als journalist. En als journalist zijn wereld rondgereisd. En uiteindelijk digitale nomade gewonnen. Hij doet veel vertaalwerken, kwam ik nu achter. Maar het is grappig om dat in één keer te zien. Zo'n persoon waarvan ik vroeger inderdaad echt nog best wel veel artikelen en zo heb gelezen. En ik wist wel dat hij in Assen toen woonde. Maar ja, weet ik veel wat hij uiteindelijk beste man gaat doen. Je weet het nooit. Maar dat dus eigenlijk nu soort van weer tijdelijk terug was. Maar dat hij toch weer een beetje het idee had om weer weg te gaan. En ik vond het eigenlijk wel heel grappig. Een beetje zo'n trip down memory lane. Nou ja, en dat lukt wel vaker, hè, met videogames die zich ook in het verleden en dat soort zaken afspelen. Maar ik vond het grappig om in één keer die naam voorbij te komen. Nou ja, en om dan een beetje in het thema te blijven. Dan kom je toch al gauw uit bij Lana Del Rey. Met de videogames. Even zen. Na de birds, even kalm aan.

Baba, Baancube, Faal. En in de chat werd al een beetje gespeculeerd over hoe oud dit wel niet is. Ja, inderdaad, volgens mij heel oud, deze groep. De eerste Allgemeine Verunsicherung, die komt in ieder geval, is gestartet in 1977. Also, das ist ja riesenalt. Aber sehr gut immer noch, ne? Naja, ook een beetje Duits op zijn tijd, hè? Daar houden we wel van. Over andere mensen die we misschien moeten overvallen gesproken. Prins Bernhard. Prins Bernhard junior wel te verstaan. Prins Bernhard senior is natuurlijk al een tijd dood. Maar Prins Bernhard junior wel te verstaan. Die heeft al zijn zakelijke belangen verkocht. Of gaat die verkopen. Dus onder andere in het circuit Zandvoort. En al zijn panden doet hij ook van de hand. En dan gaat hij natuurlijk weer dat geld wel weer ergens anders in steken. Maar ça va. Ik vind het altijd een beetje een rare quibus. En ik... ook toen de Formule 1 ooit naar Zandvoort kwam... toen weet ik nog dat hij geloof ik op televisie ook ontzettend hard zat te schreeuwen... dat er eigenlijk echt wel geld moest komen van de staat. Want om zoiets naar Nederland te halen, daar had hij toch wel extra geld voor nodig. En toen dacht ik, nou meneer, misschien moet u maar gewoon eens even... weet ik wat, een sponsorloop met de familie doen of zo. Want dan komt er vast en zeker genoeg geld vrij. En dan hoef je de belastingbetaler daar niet meer verder over lastig te vallen. Want die hebben er al op die manier genoeg aan gespendeerd. En zo kom ik dan ook een beetje bij het volgende nummer uit. Want daar wordt gerefereerd aan onze prins. Namelijk, heeft Prins Bernhard nog maar een heel klein huisje op de maan. Van Sophiestraat, Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap.

It's a rich man's world als je prins Bernhard Junior heet. En dan heb je het money, money, money. En nu helemaal omdat hij al zijn zooi gaat verkopen. Ja, en ik moest inderdaad ook even een stukje naar achteren. Want dat zei mevrouw Straat. Ah ja, ik neem er niet zo aanstoot aan. En weet je, als zij niet voor de belangen van haarzelf opkomt, wie dan anders? En voor andere mensen, nou prima, helemaal goed. Op Disney Plus was van de week, zag ik, mijn favoriete rampenfilm. Misschien niet helemaal mijn favoriete rampenfilm, maar ik vind een goede rampenfilm. Het is een goede rampenfilm op zijn tijd, waarbij alles naar de tyfus gaat en waarbij allemaal gebouwen neervallen en waarbij de boel continu ontploft en nou ja, eigenlijk mensen als lappenpopjes over het beeldscherm vliegen, vind ik af en toe wel heel erg fijn. En ik blijf Dante's Peak uit, nou, god weet welk jaartal, ik weet het niet meer, maar het is met Pierce Brosnan, dus eigenlijk James Bond, blijf ik altijd een hele leuke vinden. En die staat nu op Disney Plus. En vooral die pyroclastische pyroclastische golf. Geen idee hoe je het eigenlijk in het Nederlands zegt. Maar dan is als zo'n vulkaan ontploft, want Dante's Peak gaat over een vulkaan, dan rolt er zo'n gigantische wolk met superhete lucht, rolt die bergwand af. Die is soms wel meerdere honderden graden warm. En ja, die verwoest als een soort schokgolf en hitte alles op zijn weg. En nou ja, in die film komt het natuurlijk ook prachtig in beeld met vallende stenen en blik. Ach jongens, je gaat het gewoon kijken. Als je Disney Plus hebt, dan gaat het gewoon kijken. Kleine waarschuwing, mijn moeder gaat altijd even wandelen als het Breek de Week beuk nummer komt. De hond is net uit geweest, dus ik zou niet nog een keer moeten, maar ça va. Want dit is ook een klein beetje een beuker, valt op zich nog mee. Maar ja, als je het hebt over een flow, dan kom ik uit op een even flow.

Quaid met Hooked on a Feeling. En daarvoor Even Flow. En nou ja, ondanks dat het een beuker was, was die volgens mijn moeder nog best te pruimen. Dus nou, helemaal fijn. Goed, dan zijn we daar toch weer blij mee. Iets anders. We hebben, ja, als je nu voor de radio zit, en dat doe ik wel redelijk op mijn werk vaak. En je hebt gewoon de generieke landelijke radio aanstaan. En niet radio A en Hunze, want wij hebben geen fileberichten. In A en Hunze kent men geen file. Dan kom je er eigenlijk achter dat er zo door de dag heen eigenlijk altijd maar twee plekken worden omgeroepen. En dat is de grensovergang bij Arnhem. Daar staat altijd file. En dat ging ook vorige week, als ik me niet vergis, of zelfs de week daarvoor al, ging dat al goed mis. Want er staan natuurlijk die grenscontroles. Nou ja, en niet altijd is er iedereen nog even op bedacht. En volgens mij ging het daar toen ook mis in Arnhem met een vrachtwagen. Maar ook hier in Drenthe bij Meppen. Ook elke dag hoor je Meppen weer een paar keer voorbij komen. 7 minuten vertraging voor de grensovergang bij Meppen. En ja, nou ja, nu is voorlopig, geloof ik, zelfs de overgang is blijft de grensbeveiliging blijft langer. Vanwege die toestanden bij Ceuta. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het altijd een beetje. Ik vind het altijd nog steeds een beetje een wassen neus. Ik vind het altijd symboolpolitiek. Want je gaat bij Klazineveen eraf en je rijdt even binnendoor en je staat ook zo aan de andere kant van de grens. Ja, en oké, het zal vast en zeker ergens wel een keer geholpen hebben. Maar nou ja, ik weet het niet. Ik denk altijd van, volgens mij is op die manier iemand die die iets kwaads in de zin heeft, dan wel iemand die hier naartoe wil komen. Die weet dit toch al lang. Dat is toch al lang in groepen en zo gedeeld en noem het maar op. Dus ja, dan vind ik het eigenlijk altijd vooral een beetje symboolpolitiek. En als het dan ook nog gevaarlijk wordt, ja, ik weet het niet. Ik zeg gewoon, jongens, het is een snelweg, het is een highway. Ga met die banaan.

Ja, dat waren de Fun Loving Criminals met Scooby Snacks. En we kwamen erachter dat dit de gekuiste versie was. Er worden nogal wat. En onze chat is namelijk ook gekuist. Als je onze chat, daar kwamen we net achter, of kwam ik net achter, ik wist dat niet. Maar als je daar een scheldwoord typt, dan gaat hij dat ook soort van blurren. Je kunt dan wel je muis eroverheen hoveren en dan laat hij wel zien wat je uiteindelijk getypt hebt. Maar oké, onze chat is dus al gekuist. Dit nummer was al gekuist. Dus het was even een hele EO-uitzending hier. Het was allemaal even heel netjes. Maar dan vind ik het wel weer grappig dat die dingen als execute en torture, dat is dan allemaal prima. Maar als je toch dat F-woord zegt, dat is echt niet goed weten. Ja, dat vind ik dan toch eigenlijk wel een beetje raar. Toch? Ja, ik weet niet. Ik vind het raar. Van execute en torture gaan we gewoon even naar een beetje luchtig, een beetje fluitje, een beetje deuntje. Lekker.

even een lekker fluitje. Even een lekker fluitje. Maar ja, ik vind het toch aan de ene kant zonde. We hadden misschien toch een klein thema hadden we aan het lopen. En daarom dan nog één keer voor nou, het is dan niet helemaal de kip. Maar doen we één keer. En dan komt hij toch nog voorbij. Little Red Rooster. Voor Hendrik.

Ja, de Little Red Rooster vanwege ons themauurtje aangaande de kippenperikelen. Ik had het nooit verwacht, maar klaarblijkelijk hebben meer mensen de kippenperikelen. En ik had Primal Scream nog staan om te doen, maar ach ja, weet je, oké, dan hou ik er ook nog eentje in het thema van mezelf. Namelijk de Eggman. We hadden het natuurlijk ook over eggs en kippen en eggs. En dan ga ik nog even lekker rustig eruit. Ik wens jullie een fijne week. Hopelijk tot de volgende. Dit was Geefs van Jetje. Ik ben Lars Jette. En dit zijn de Beatles met I Am the Walrus. I Am the Eggman.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Goedenavond, welkom bij Cobblestones en Dusty Roads. Met in de tweede uur hebben we weer de summer in de kop. We vinden dit mooie weer wel zo lekker. Dat we, eigenlijk zijn we Tim McCoor, Jos en ik, van zullen we een Cuba Libre nemen? Maar dat is de staak. We zitten achter een mooi wit biertje en met het weer past dat prima. We begonnen met Otis Grant. De man is geboren in Beirut, maar woont zijn hele leven lang al zo wat in Amerika. Trouwens, niet, dat is niet waar, maar hij ook een tijd lang woont in Engeland, waar hij redelijk populair was. Ook in Osland was er volk te zien, Otis Grant. Je hoorde het nummer Young Devil. En ook deze man was in Nederland redelijk populair, Frank Frost. Dit is Jelly Roll King.

0: Ja, deze dame kennen we wel. Debbie Davis, je hoorde met Don't Take Advantage of Me. Komt van het album Picture This uit 1993. Debbie speelde jarenlang in de band van Albert Collins. En ze deed ook vaak zijn vuurprogramma. En dat is te horen aan een prachtig gitaarspel.
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis door de tijd met de muziek van QB en de Blizzards.
2: I was traveling with the Blues. Take it real cool.
0: Je kunt nog altijd naar de expositie Traveling with the Blues in het C+B Museum in Grollo. Er is nu ook extra aandacht voor de LP Desolation, die 60 jaar geleden verscheen. Het nummer wat we vandaag in deze serie draaien komt niet van het album, maar van het album Trippin' Through a Midnight Blues. Het is een nummer van Sonny Boy Williamson. QB and the Blizzards, Checking Upon My Baby.

Johnny Dyer en Mark Hummel hoorde je met Young Fashion Ways. Het komt van het album Rolling Fork Revisited. En Rolling Fork is het kleine plaatsje in de Mississippi waar Johnny Dyer geboren is. Maar het is ook de plek waar Muddy Waters vandaan kwam. Heel mooi klein plekje hier, zoals ik al zei, in Mississippi. Bleecker Street, daar hebben we het over. Bleecker Street ligt in Lower Manhattan. Eigenlijk beter bekend als de Greenwich Village. Waar in de jaren 60 en 70 veel muzikanten woonden en optraden in al die clubs die er ben. Ik kwam een album tegen met de titel The Corner of Bleecker and the Blues. En door van heb ik gekozen Sonny Terry en Brownie McGee. Titel wat wel een beetje past in deze tijd. Ain't Gonna War No More.

Ja, een sympathieke man is dit. Kom uit Zeeland, Kees Schipper. Regelmatig speelt in onze club in Spiekeboer. Nummer wat het deed was Cruel Train, het nummer van Brainbox. En deze man noemt zich Lonesome Sundown. Louisiana Lover Man.

Ja, een nummer over een mooie vrouw, Katie May Blues. Je hoorde Sam John Hopkins, natuurlijk beter bekend als Lightning Hopkins, of zoals ik zichzelf zo graag noemde, Paul Lightning. Je hoorde hem in onze serie ABC of the Blues. En ja, gewoon mooie muziek. En nog zo'n mooie bluesman, Sleepy John Estes, Drop Down Mama.

Ik weet dat we een hoop luisteraars een boel plezier doen met dit soort akoestische blues uit het diepe zuiden van Amerika. Je hoorde Lonnie Johnson met I'm Nuts About That Gal. En uit West Helena, Arkansas, komt een man die heet Robert Nighthawk. En een Lee Blues.

0: so long. Hurry and bring that thing on home.
1: Dit nummer heet Sugar Mama Blues Number 1. Maar wij kennen het natuurlijk allemaal als Sugar Mama in de uitvoering van QB in the Blizzard van het live album Live in Düsseldorf. Dit was de uitvoering van The Guitar Wizard, beter bekend als Tampa Red. En deze dame die is heel beroemd om haar gitaarspel. Het was de eerste, nou de eerste weet ik niet, maar een van de eerste vrouwelijke bluesdames die zich ook liet gelden op de gitaar. Ik heb het over Sister Rosetta Tharpe. Dit heet Trouble in Mind.

Ja, duidelijk. Sarah Young met een hele goede raad. Be careful how you vote. En dan zit het eerste uur van Cobblestones en Dusty Road zit er nagenoeg op. We gaan in 1 minuut, dus blijf lekker zitten. Maar we hebben nog een uur met mooie muziek voor je klaarstaan. We gaan nu met een band, die heet de Jelly Roll Kings. En een van die man is Frank Frost, die je aan het begin van dit uur hoorde. Dit is Jelly Roll Stroll. Tot zo.

0: van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Zomersending. Zomerlaan, elke week wordt anders.

0: Ja, dikse minuten als opening van het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Het nummer heet Ramble Tamble. En het is natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival van het album Cosmos Factory. Misschien wel het meest verkochte, best gewaardeerde album van de band. De groep die in amper zes jaar tijd de ene hit naar de andere hit scoorde. De ene mooie album naar de andere meuk. Alleen op de eind toen het ging om de egootjes. En toen de begeleiders van Fogerty ook wilden met screamen en met bepaalden wat erop kwam. Ja, toen was het ineens gebeurd met de band. Van het laatste album, Mardi Gras, staan de mooiste nummers op. Die band van Fogerty. En de rest is eigenlijk, nou ja, ik mag niet hard op zeggen voor de fans, maar niet best. Goed, tijd voor.
1: De keuze van Jos.
0: En dat is ook deze week weer een eigen opname van Jos. Je Tim Grimm, samen met Sergio Webb. New boots.
2: My father wore his boots till his boots they had no soul. The sides were rough and faded, and the toe might have a hole. And he might replace the laces when they got too short for tying. I told my dad that new boots were the thing he should try. And I put a new box on the closet shelf. It held the new boots, but Dad couldn't bring himself to lose the old ones. He said they suited him just fine. He said that holding on to old things was like holding on.

zomerse muziek, een zomerse ding van Sam Cooke. Summertime, nummer van George Gershwin. Het komt uit de musical Porgy and Bess. Maar welke bluesartiest heeft het nummer niet covered? Prachtig, echte klassieker. Wat doen we verder in de tweede uur? Nou, een paar week geleden toen draaiden we het album Desolation van QB and Blizzards. Integraal, het echte album, zeg maar. Wat 60 jaar geleden voor het eerst verscheen en nu opnieuw is uitgebracht. In een speciale uitgave. En de tweede LP daarvan, die bevat allemaal singeltjes van de band die nooit eerder op LP kwam. En wij duiden daarvan door van het ene kant van de plaat, van de A-kant, draaien we de singeltjes. En misschien later nog eens een keer de B-kant. Want ik wil ook nog een beetje aandacht besteden aan andere leuke band in het noorden. Maar in elk geval, we gaan beginnen met de singles van QB and the Blizzards, die niet op een plaat kwam, alleen maar uitkwam op single. En dit is er een van: Feeling Like a Suitcase.

Don't Know Which Way To Go. Het kwam in 1967 uit op single. Net als het nummer wat je ervoor hoorde, Distant Smile. En dat was... deze nummer staan dan... Nou, voor het eerst samen op één plaat. En dat is de tweede plaatkant van de LP Desolation. Van feeling like a suitcase ook al opstond, dat uit 67 kwam. Ik ben het lood mee kwijt, maar we gaan weer met The Sunshine of Your Shadow. Dat komt in 68. Ook op single, nooit op plaat.

prachtig nummer, Crying Tears, nummer van Smokey Smothers, hier down de QB in de Blizzards, is Munkle een mooie versie van. Nog meer moois, wat allemaal op de tweede plaat kan staan van de dubbele Desolation, dit is Nostalgic Toilet.

116A Queensway. Het adres van Alexis Corner in Londen, waar misschien regelmatig op bezoek ging. Het was de B-kant van de single Nostalgic Toilet. En het lijstnummer van kant 1 van plaat 2 van Desolation. Kun je het nog een beetje bijwenen? De dubbele LP ligt, die komt binnenkort in de winkels, maar die ligt nog alleen in het museum aan de Voorstreek 4 in Grollo. Een mooie reden is om het museum eens te bezoeken, liet mij. We sloten de tweede uur af met wat muziek van een andere bluesheld uit het noorden. En dan heb ik het over Left Hand Freddy en de Aces. Het is in de eerste opname met die band. We doen nummers van het album Blue Tonight. En dit is Sliding Turtle.

0: Kijk op www.cobblestones-road voor onze volledige speellijst.
1: En naar Cobblestones met dubbel B. Ik heb nog meer nummers staan van Left Hand Freddy, maar dat doen we een andere keer, want de tijd is op. We zijn de deur voor deze week. Dank voor het luisteren, mede naam Jos, die aan de knoppen zat. En zoals beloofd, in elke zomersaflevering sluiten we af met het nummer van dat bandje uit Assen, No ID 2. En eerlijk woord, we hebben ook geen idee, maar het is mooie muziek. Dit is Bleeding in My Hand. Wat ons betreft tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de

0: dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de Zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak.

0: duurt. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Hilversville. Mobiel, het geluid van de radio AN Heuze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag.